Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Is iedere dag jouw kans op tickets?
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Teddy Swims.
1: Jasper Schrijvers.
3: Ja, goedemorgen. Samen worden we wakker met heel veel fijne muziek. Zometeen hoor je David Bowie, Charlie XCX.
0: Even aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken.

0: protestbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Is iedere dag jouw kans op tickets?
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Teddy Swims.
1: Jasper Schrijvers.
3: Ja, goedemorgen. Samen worden we wakker met heel veel fijne muziek. Zometeen hoor je David Bowie, Charlie XCX en weer Mark.

0: FM en Feels. Hey, hoe groter de DJ wordt, hoe sneller mensen denken dat de muziek nooit zelf gemaakt wordt. En dat overkomt nu ook Maupi. Hij staat op zo'n beetje ieder groot festival. Hij wordt een beetje gezien als de nieuwe Martin Garrix en Armin van Buuren. Maar online wordt dus serieus gespeculeerd dat Maupi zijn tracks helemaal niet zelf maakt. En daar heeft hij inmiddels zelf ook op gereageerd.
1: Y'all be talking about some shit like... Ooh, Maupi is a ghost producer. He didn't make this himself. Oh, it is that long. I've been doing this since I was 10. 10, all right? So, y'all just can't believe that I look cute and I make my own music. That's what it is. So, I'm about to show y'all how I made just a little bit more. I'm in my kitchen right now. I'm cooking it up. Let me show you what it's all about. And if you can't stand the heat... Don't come into the kitchen with me.
0: Ja, hij maakt dus zelf zijn muziek, maar hij doet me ook een klein beetje denken aan DJ Sean.
2: Ik weet wat draaitafels zijn en ik weet hoe ze te gebruiken.
3: Dus dat, fucking haters.

Drumclap bij 3FM. Hey, ben je wel eens opgelicht en schaam je je nog steeds een beetje voor hoe makkelijk je erin trapte? App het dan even via de NPO Luister-app. Ik vertelde je gisteren namelijk een verhaal. Ja, ik ben echt gênant hard opgelicht. Ik was met twee gasten in Marokko en iedereen die daar geweest is, die zei hetzelfde. Ga een nacht overnachten in de Sahara. Dus wij hebben zo'n tour geboekt, €175 per persoon, veel geld. Maar eerlijk, het was het allemaal waard, hè? Met zonsondergang op een kameel door de woestijn, 's nachts onder de sterren, kampvuur erbij, het was echt waanzinnig. Alleen vlak voor we de woestijn ingingen, stopt onze chauffeur bij een winkel en hij zegt: jongens, jullie moeten hier een tulband kopen, want volgens de regels van de woestijn mag je anders de woestijn niet in. Je hebt verplicht zo'n tulband nodig. Dus wij gaan naar binnen. 3 stukken stof. €100. En weet je hoe vaak ik die tulband heb gedragen? 0 keer. We zijn gewoon echt keihard in het ootje genomen. En het ergste is, we hadden het ook gewoon kunnen weten, want onze gids stelde zich aan het begin voor als Legnes. En Legnes betekent in het Arabisch slang. Oh my god. Ik wil me vooral even minder dom voelen. Wanneer ben jij opgelicht? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran bij 3FM. Ja, deze week gaan we op zoek naar de persoon die het hardst is opgelicht. Ik ben namelijk voor 100 euro opgelicht in Marokko voor het kopen van een tulband. Gisteren hoorde je hoe Roel is opgelicht voor 50 euro door zogenaamde wiet.
1: Dus toen waren we in Pokhara, een soort toeristisch stukje. En toen dacht ik, weet je wat, ga je gang maar, ik ga wel blowen. Dus had ik een of andere vage gast gevonden die op een straathoek cannabis verkocht. Ja. En hij zei, ja kijk, dit is goede cannabis. En een hele grote zak, echt bijna zo'n Albert Heijn tas vol. Mm. En ik dacht, oké, en wat kost het dan? Nou, een beetje afgedongen, uiteindelijk 50 euro. Had ik precies één jointje van kunnen draaien die wat effect had. En de rest bleek allemaal oregano te zijn.
0: Oh nee. Ja, en daarmee is Roel nu de trotse eigenaar van de Gouden Tulband. Denk jij dat je hem van hem kunt afpakken? Laat weten via de NPO Luister app hoe je...

0: De mega hit van Nothing But Thieves bij 3FM. En number 5. Ja, wie is het hardst opgelicht? Naar die persoon zoeken we deze week. Ik ben namelijk opgelicht in Marokko voor 100 euro. Maar ik ben niet de enige. In de NPO Luister-app staan allemaal onschuldige luisteraars die in de zeik zijn genomen. Zo is Hein laatst nog opgelicht via Marktplaats. 100 euro lichter. Evie stuurt, ik heb laatst een auto gekocht bij een of andere rare autodealer. Ik dacht dat het wel kon. Het enige wat werkt zijn de wielen. Okay. En Joepie stuurt, ik kocht laatst een Gucci-shirt via Vinted. 250 euro betaald, bleek van de markt van Turkije. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper.
0: Jij bent opgelicht in de coronatijd met een deepfake-video van Marion Koopmans. Dat is die virologe, toch?
1: Nee, nou heb je hem verkeerd begrepen. Oh. Ik ben in augustus opgelicht. Maar omdat jullie niet wisten wie Marion Koopmans was, haalde ik de coronatijd erbij.
0: Ah, oké. Okay. Je bent afgelopen augustus ben je opgelicht door een deepfake video van Marion Koopmans.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hoe is dat gebeurd dan?
1: Nou ja, je ligt gewoon s'nachts in de spoorwagon in België op de treinenclub. Lig je nog wat op je mobiel te bladeren.
0: Ja.
1: En toen in één keer kwam ik in een film terecht. En er was een film dat er eigenlijk die heel geloofwaardig overkwam. Dat er eigenlijk in de loop der tijd allemaal lik weer in jou ontstaat. Van allerlei beestjes die je inademt en per ongeluk eet als je slaapt en dat soort dingen.
0: Mm.
1: En dat zich dat dan verder ontwikkelt en dat ernstiger gevolgen heeft dan je denkt. Ik heb zelf sinds corona best wel last met concentratie en allemaal van dat soort dingen. Dus ja, ik ben heel voorzichtig op mijn gezondheid. Maar ze raadt dan aan in die film dat je wel blijft kijken tot het eind. Ze geeft tot een paar keer toe aan dat anderen deze film weg willen hebben.
0: Maar wat is de call to action in de film dan? Waar heb jij geld over gemaakt?
1: Nee, ik heb op het moment van het einde van de film. Dus in die film legt ze dus uit wat de gevolgen zijn. Zie dus ook een aantal mensen die dus wel geholpen zijn door haar tips. En dan op het laatst, als je dus denkt dat je een product bestelt wat helpt,
0: ja.
1: Dan blijkt dus dat zij helemaal niet wil dat je een product bestelt, maar is er een reclame tussen geklikt. En dan heb je een of andere, hoorde ik later van mijn bewindvoerder, daarom schrok ik ook zo. Een of andere dieetmiddel heb ik besteld van 89 euro.
0: Oh nee. Dus je bent opgelicht door de deepfake video van Marion Koopmans, helaas.
1: En weet je waarom ik erachter kwam, Jasper?
0: Nou?
1: Vlak na die film kwam er een andere film.
0: Ja.
1: En daarin gaf ze aan dat het iets met eieren was en een of andere kruid. En dat hielp. Toen dacht ik, wat de fuck.
0: Oh,
1: dat is heel anders dan wat ze zelf zegt.
0: Nou, Alex, het is een vervelend verhaal, maar ik kan je wel feliciteren. Je bent op dit moment de nummer 1 in het klassement van de Gouden Tulband. Dat is ook misschien wat.
1: Maar dankjewel. Maar daarna gaan allemaal mensen je bellen de volgende ochtend van PayPal, van dit, van dat.
0: Ja.
1: Omdat je allemaal gegevens hebt ingegeven en dan word je redelijk gek.
0: Hey Alex, je moet even goed opletten. Morgen gaan we namelijk bellen met Kees van der Spek. Dat is de koning die oplichters ontmaskert en die gaat je tips geven hoe je dit kan voorkomen.
1: Oké. Okay.
0: Dus morgen even 3FM aankrallen, want hoor je Kees van der Spek bij 3FM. Dankjewel voor je verhaal. Oh.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, 2 jaar geleden stond Goldband nog als headliner op Lowlands. 4 keer in de Ziggo Dome met het Sportpaleis. En nu stilte. Al 2 jaar is er geen nieuwe Goldband-tune meer. Maar vandaag wordt die stilte eindelijk een beetje doorbroken. Niet door Goldband zelf, maar door Boas. 1 van de 3 jongens gaat solo als de het Boas. En als je Goldband mist, dan ga je dit lekker vinden. Het klinkt als Goldband, maar dan op een zondagochtend.

Het is bloedheet. Om je heen zie je uitgestrekte zandvlaktes, een verdwaalde cactus en een muziekstudio. Neem even mee naar de woestijn van Los Angeles. Daar staat namelijk een van de meest legendarische muziekstudio's ter wereld. De Rancho de la Luna. De plek waar artiesten geen last hebben van de afleiding.

0: Hier is het laatste nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Teddy Swims.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, zometeen jouw eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken en ook muziek van God.

0: een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Teddy Swims.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
3: Ja, zometeen jouw eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken. En ook muziek van Gotye. En eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Gotcha, somebody that I used to know. Bij 3FM, een hele goede morgen. Het is woensdag 30 september en zo midden in de week, waar de meeste dingen wel besproken zijn met je collega's. En waar moet je het dan over hebben? Nou, ik ga je een handje helpen, want dit is het gesprek van de dag. Het is de laatste dag van september en dat betekent dat dit ook de laatste dag is dat je nog even lekker kan paffen als je dat doet. Maar morgen begint Stoptober.
1: Gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Ja, die kan ook wel meedoen. Hey, heb je zin om vanavond een lekkere pasta bolognese te maken? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Het gaat niet lukken. Alle tomatenpuree in de supermarkten die zijn uitverkocht. En dat komt omdat ja, Monica Geuze een soort tomatenpuree-trend is gestart.
2: Als je toch iets lekker vindt, is het gewoon echt. Ik vind het überhaupt wel satisfying om dit open te maken. Oh, als ik gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg. Het is zo lekker.
0: Nou, dit filmpje plaatste Monica Geuze dus op de TikTok. Daardoor is alle tomatenpuree dus nu uitverkocht in alle supermarkten. En het is vandaag broers- en zussendag. De dag dat je even stilstaat bij de band die je hebt met je broer of je zus. Dus even een momentje, neem even een momentje vrij. Bel ze even op. Ga ik ook zo doen. Maar ik weet niet of ze opneemt. Het is namelijk 4:15 in de ochtend. Zometeen bellen met mijn zusje om te kijken en haar te feliciteren met broer en zussendag. Eerst vrouwtje, geen rem, bij 3.

Er is eigenlijk maar één persoon die om 4:15 ochtends wakker kan bellen. En dat is je zusje. Het is namelijk broer- en zussendag vandaag. Bel vandaag even je broer of zus op om dat te vieren. Ga ik nu ook doen, maar mijn zusje weet op zich niet dat ik haar nu ga bellen. En het is zich, normaal gesproken ligt ze dan nu te slapen. Dus ik weet niet of ze opneemt. Maar ik wil toch even feliciteren.

Nou, kom op Lotte, neem je telefoon op. Het is niet voor niks broer- en zussendag. Heb je ook een broer of zus, pak dan ook de telefoon er even bij. Stuur of een appje, dat kan natuurlijk ook. Nou, ik denk dat ik het antwoord op de vraag weet... wat vind je het irritantst aan mij, inmiddels wel weet. Fijne broer- en zussendag.

0: De 1975, It's Not Living bij 3FM. Zojuist probeerde ik mijn zusje te bellen, die nam niet op. Maar nu volgens mij wel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Lotte. Met je broer.
1: Hallo.
0: Sorry voor het wakker bellen. Weet je waarom ik bel?
1: Nee, ik hoop echt dat je een hele goede reden hebt.
0: Nou, ik heb zeker een hele goede reden, want ik wil je even feliciteren op deze bijzondere dag.
1: Ah.
0: Wat?
1: Waarom?
0: Ja. Nou, het is
1: wat dierdag was.
0: Het is vandaag broer en zussendag. Hey. En ik dacht, dan moet ik jou even bellen.
1: Oh, om dit
0: mooie moment samen te vieren. Ik dacht, het is ook misschien even een mooi moment om even te reflecteren op ons broer- en zussenschap. Want ja, vroeger konden wij wel echt ruzie met elkaar maken.
1: Ja, daar waren we wel goed in.
0: Wat, weet je nog waar wij vooral ruzie over maakten?
1: Nee? Jij wel? Oh, ja.
0: Voor mij was het altijd een soort van wie het eerst naar de badkamer ging. Of wie het laatst naar de badkamer ging. Was vooral
1: Ja.
0: Ik kan me ook nog wel een moment herinneren dat jij echt het bloed onder mijn nagels hebt gehaald. En dat ik een soort pakje Capri Sun op jou heb gepleurd. En kapot gemaakt. Weet je dat ook nog niet?
1: Nee.
0: Oh, nou, ben je allemaal weer vergeten.
1: Heb jij geluk gehad?
0: Ja. Maar kon jij vroeger ook irriteren aan mij?
1: Ja, nou, toen je zei over de badkamer, het komt nu alweer terug, Jasper.
0: Die vervelende dingen komen wel weer naar boven, oké. Maar goed, waren er ook dingen die je dan wel weer leuk vond aan mij?
1: Ja, vast. We gingen samen een radiootje maken en toen gebruikten we mijn haarborstels als de microfoon. Dat was leuk.
0: Echt? Oh, wat grappig. Oké, nee, moet je kijken, hè? Us Now Later, samen op de radio hier op 3FM.
1: Oh, dit is echt wat ik wilde om 5:30 ochtends.
0: Ja, alles wat je wil. Oké, sorry. Ik vind het in ieder geval leuk om je even te bellen. Bij deze gefeliciteerd en mijn lieve woorden aan jou. Ik waardeer je als kleine zusje.
1: Nou, zo klein ben ik niet meer. Ik waardeer jou ook, Jasper.
0: Oké, heel goed. Oké, fijne broer en zussendag, hè?
1: Yo.
0: Slaap lekker.
1: Jij ook.
0: Doei.

0: Swift, Patient Zero bij 3FM.
1: 3FM, ik het maand.
0: Het is avond, je loopt door Londen, rode dubbeldekkers, zwarte taxis, overal lichtjes. En ergens in de stad staat Teddy Swims en jij bent daarbij.

in Londen. Het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je vandaag 3FM aan hebt staan. Want het is de allerlaatste dag van de 3FM ticketmaand. En vandaag kun je dus de hele dag een trip winnen naar Teddy Swims in Londen. Hoor jij vandaag het ticketalarm? Stuur een bericht via de NPO Luister app waarom jij erbij moet zijn. En maak kans op die kaarten voor Teddy Swims in Londen. Je bent bij 3FM met nu Linkin Park, In The End.

0: Dua Lipa, Dance the Night bij 3FM.
1: Zo klinkt een groot deel van Nederland vanavond. Vanmiddag is het nog lekker nazomeren, maar vanavond kan het zijn dat het gaat onweren. En heel stiekem, ik vind dat best wel lekker. Hè? Buiten wordt de lucht dan donkerder. Je ziet ineens zo'n enorme flits. En jij zit al lekker veilig binnen op de bank. Maar er mist maar één ding en dat is muziek. Want ja, als een onweersbui muziek kon maken, hoe klonk dat dan? Ik ben op zoek naar liedjes die klinken als onweer. Hè? Nummers die rustig beginnen en steeds dreigender worden of juist in één keer bam. Welk nummer moet erop? Welk nummer klinkt als onweer? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: Marvin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat vanavond misschien wel om weer. Hè? Ben je er een beetje bang voor?
1: Nee, heerlijk. Genieten.
0: Hey, vind je dat lekker? Hoe zit je erbij vanavond dan?
1: Ik denk dat ik op het balkonnetje ga zitten met een drankje en lekker ga kijken.
0: Oh, je gaat lekker kijken, ja. Oh, lekker zeg. En een lekker knus, misschien een theetje erbij of een biertje?
1: Nou, ik denk eerder een bakootje, maar alles komt goed.
0: Ook lekker. En hey, je hebt een plaat aangevraagd. Welke is dat en welke lijkt op onweer?
1: Ja, er is er maar eentje. Dat is AC/DC met Thunder.
0: Komt-ie aan!

0: combinatie van Nederland. En wij, dat en Jamie, zijn op zoek naar de allerleukste namencombinatie. Dus ja, mocht jij nog mensen kennen die een leuke namencombinatie hebben, laat het even weten. Hier zijn wat voorbeelden.
1: Floor.
2: Heten jullie Floor en Floor?
1: Hij heet Floor en Floor, ja. Met Pieter.
3: Wat zou dan de andere kant zijn?
1: Hallo, met Dieter.
3: Pieter en Dieter.
1: Goedemorgen, met Hans en Grietje.
0: Heb jij nog een leuke namensuggestie? Stuur hem even in via de NPO Luister.

0: Jamie in de ochtend. En je hoort onder andere Samber, My Body Isn't Ready.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
16: Doei doei!
15: Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketpleister.
2: Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En

0: je huis mooier. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Teddy Swims.
0: 3FM.
1: Hallo NCRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: En ik heb echt nog iets heel liefs.
3: Voor mij?
2: Nee, voor ons allebei.
3: Oh.
2: Ik ga het even halen. Ja? Heb ik het binnen 3 minuten 35 voor je? Dit is Samba.

0: Freddy Sommer op 3FM. Goedemorgen, het is 6:10. Op de woensdag van 3FM. En ik zei net al, ik moet even de dag starten met echt iets heel liefs. En als je luistert, leuk dat je erbij bent. Je bent onderdeel van de voorhoede. Dat zijn de elite luisteraars van 3FM. Omdat je zo vroeg je bed uit bent en er nu al bij bent als luisteraar. Je kan je daarvoor registreren. 3fm.nl/voorhoede. Of stuur even voorhoede via de NPO Luisteren.
1: Ik dacht dat het wel een beetje een lichtelijk narcistisch iets zou worden van het begin van de show. Maar zei, ik heb iets heel liefs voor jou en voor mij.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, nou, daar heb je natuurlijk ook geen reet aan als je luistert. Maar nu snap ik het waarom je het wil zeggen.
0: Maar ik heb het meegenomen.
1: Ja.
0: Gisteren, en dat is zo bijzonder. Dat vind ik zo ontzettend lief. Het is voor jou en voor mij. Gisteren kregen wij tijdens de show al een bericht dat Marco Nijssen, onderdeel van de voorhoede, vaste luisteraar van de show, dat hij onderweg was vanuit Limburg, waar hij woont,
1: naar Hilversum.
0: Ja. Nou, leuk, weet je wat, dat doet Marco wel vaker, dat gaat in de beeld en geluid. Maar nu was hij dus op de Weerterkermis geweest. Daar heeft hij Vlaai gehaald, die heeft hij meegenomen.
1: Nou, met een duidelijkheid, omdat hij natuurlijk weet dat wij heel erg van Vlaai houden. Want mijn moeder komt uit Limburg, dus ik ben echt zeg maar wakker geworden. Geboren met Vlaai eigenlijk in mijn mond.
0: En nee, ook en nee.
1: Nou ja, jij vindt natuurlijk alles eigenlijk waar Limburg. Suiker en weet ik het wat is. Vind jij heerlijk.
0: Alles uit Limburg vind ik leuk.
1: Oh, ja, misschien ja, ook wel dat. Ja. Maar die dus heeft dus lekker een Vlaai taartje meegenomen.
0: Een echte Limburgse abrikozenvlaai. Marco, enorm bedankt. Echt super lief dat je zo je best gedaan hebt en alle moeite nam om hier naar Hilversum te komen. We gaan hem zo lekker oppeuzelen.
1: Hartstikke lekker. En daarnaast willen we ook nog even één iemand anders in het zonnetje zetten. Want als je lid bent van de voorhoede, kan je ook altijd alles met ons delen. Alles aan ons vragen. En dan zullen we dat altijd antwoord op geven. Zo bijvoorbeeld Marcel, voorhoede lid, die zegt bijna tot Jamie. Mag je voor de Peter en Petra Cup ook een koppel met een bijzondere achternaamcombinatie insturen?
0: Even uitleggen. Ja. We zijn gisteren weer begonnen met de zoektocht eigenlijk naar de leukste naamcombinatie bij stelletjes. Dus bijvoorbeeld Peter en Petra. Vorig jaar was de winnaar Hans en Grietje. Mensen die samenkomen, Doak en Dokie, Floor en Floor. Ja. Mensen die een stelletje worden.
1: Ja.
0: En wiens naamcombinatie gewoon echt heel grappig is.
1: Nou, en vooral, want dan geef ik ook meteen antwoord op jouw vraag, Marcel. Het moet leuk zijn in hoe het in de volksmond zou zijn, zeg maar. Weet je wel, dus dat je meteen door hebt van, oh, die hebben een gekke naam. En daarom worden achternamen eigenlijk meteen gedisqualificeerd. Omdat dat niet iets is wat je zegt niet, ik zeg niet continu Wijnand Speelman.
0: Nee.
1: Ik zeg altijd Wijnand. Dus als het bijvoorbeeld dan Doak en Dokie is. Ja, als die Doak Jansen en Dokie de Graaf heten, weet je wel. Als in dat zeg je niet continu.
0: Nee, maar als het, ik vind wel weer als het Robin Jansen en Robin Fransen is.
1: Nee, oké. Okay,
0: dan vind ik het weer, dan is de voornaam ook gecombineerd.
1: Precies,
0: dan hoor ik erbij.
1: Dan is het grappig. Maar als het alleen om de achternaam gaat, dan niet. Want het moet iets zijn wat je continu met elkaar doorheb en met elkaar bespreekt en dat daar grappen over gemaakt worden.
0: Nou, weet je wat het is? Check vooral even onze socials. Wijnand en Jamie op TikTok of op Instagram. En vooral op Instagram.
1: Om wat inspiratie op te doen.
0: Dan zie je dus wat mensen allemaal doorsturen. Dan snap je meteen waar het om gaat. En dan kun je ons gelijk een berichtje sturen van, hey, ik ken iemand, dat is zo bijzonder, die naamcombinatie. Die wint een

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: minimum. Terwijl Jan Kussens nog even laat weten dat hij een heerlijke vakantie gehad heeft. Lekker niks en niet zo ver van huis is geweest. Dat is toch fantastisch om te horen. Jan Kussens, nou ja, ik hoop dat het allemaal goed geweest is. Maar zo te lezen...
1: Wel.
0: Heerlijk.
1: Hey, en daarnaast moeten we ook even twee mensen in het zonnetje zetten.
0: Ook nog, ja, want ik had het net al over de voorhoede. Dat zijn de vroege vrienden van de ochtendshow. Word er nog even lid van als je het niet bent of registreer je. Dat klinkt een beetje gek. Lid ben je automatisch. Maar als je je registreert, dan
1: kunnen we... Weten we alles van je.
0: Weten we
1: alles.
0: Bijvoorbeeld wanneer je jarig bent. En dan kunnen we ook een kaartje sturen op de verjaardag van sommige luisteraars, waar we dat dus ook gewoon elke keer doen. Ja. Zo ontvangt Patrick vandaag, Patrick Penix vandaag een kaartje. Hij is schilder, houdt van darten, tekenen. En is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd.
1: En ook voor lid 186, die heet Paul op den Kamp. Die is ook jarig. Die is nou, denk ik, nu ook wakker al een uurtje. Dus ja. Die krijgt het ook allemaal mee. Gefeliciteerd.
0: Vanaf half zes op. Nou, de taart die we hier gekregen hebben van vroeger luisteraar Marco, die gaat ook aan. Nou, het is proost één groot feest vandaag.
1: Proost op jullie.
0: Het team voor half zeven zometeen. Shaggy, it wasn't me.
1: Shaggy.
0: Shaggy, de man die blijft ontkennen, hè.

0: Laten we niet vergeten dat dit de allerlaatste dag is van de 3FM ticketmaand, hè?
1: Oh ja, morgen is het natuurlijk 1 oktober.
0: En dan is het klaar.
1: Ja.
0: En wij hebben een grote prijs vandaag. Niet normaal.
1: Nou, ik denk dat er niemand is die dit niet zou willen.
0: Nee.
1: Dat is eigenlijk onmogelijk.
0: Het bestaat uit 2 delen en alleen al voor deel 1 wil je dit winnen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker waar. Dus sowieso blijf luisteren, zometeen hoor je allemaal waarom het om gaat. Eerst is Jen Spyro en Great Expectations.

0: Zal er iemand zijn, net zoals jij, dat je je ogen opent, nu net wakker wordt en dat je meteen denkt, nou, er zou eigenlijk wel een frikandelletje in kunnen.
1: Oh, heerlijk.
0: Of een kroketje.
1: Heerlijk.
0: Of een kaasstengel.
1: Tuurlijk.
0: Er zijn genoeg mensen. Echt.
1: Nee, maar kijk, jij denkt dat dat een uitzondering is?
0: Nee, helemaal niet. Ik vraag me gewoon af, zijn er meer mensen die dat hebben?
1: Er zijn heel veel mannen en vrouwen. Als jij er nu eentje bent, dan mag je je melden. Stuur even Airfire via de NPO Luisterapp. Als je daar in de ochtend ook gelukkig van wordt. Ook als je denkt, nou misschien niet in de ochtend, maar vanmiddag heb ik er wel zin in. Ben je ook van harte welkom. Wij geven namelijk elke ochtendshow bij Warend en Jamie een airfryer weg. En zometeen gaat hij eruit. Even airfryer sturen, komt het helemaal goed. 6:01, het laatste nieuws. Jasper, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen. Veel gemeenten verbieden mensen nog steeds om op vakantieparken te wonen, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel toe te staan. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan. Zegt ook deze wethouder uit de Drentse gemeente Westerveld.
4: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Ja.
3: Een flinke steekpartij gisteravond laat in Arnhem. Meerdere mensen raakten gewond toen op 3 verschillende plekken in het centrum werd gestoken. Volgens de Gelderlander zou er misschien een grote ruzie aan de steekincidenten vooraf zijn gegaan. Zeker 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt, maar hoeveel precies, dat weten we niet. Dan een verhaal over een financieel adviseur die je liever niet hebt rondlopen bij je bedrijf. Een man uit Lemelerveld in Overijssel heeft bijna 4 miljoen euro van een bedrijf waar hij voor werkte verduisterd en naar zijn eigen rekeningen overgemaakt. Hij deed dat in 70 transacties tussen 2023 en 2025. De man was alcoholverslaafd in die periode, maar na professionele hulp drinkt hij nu niet meer. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 2 jaar cel en hij moet het hele bedrag van 3,8 miljoen euro dat hij heeft verduisterd nu terugbetalen. En Spanje nam het gisteravond in de Nations League op tegen Kroatië. Een mooie pot, zou je vooraf denken, maar na precies 1 minuut leek het niet echt spannend te gaan worden.
5: Goed, Correa. En Baena, haalt hij dat? Ja. Fermin laat lopen, Jamal. Het is toch ongelooflijk, zeg. 1 minuut en een beetje. En Sanchez Pizjuan wordt bijna afgebroken door die 43. Ja, je gaat ervan stotteren. 43.000 supporters.
3: Precies, ja.
5: Ongelooflijk.
3: Ja, hele snelle voorsprong dus voor de wereldkampioen was te zien bij Ziggo Sport. Uiteindelijk wonnen de Spanjaarden met 3-1 van Kroatië.
1: Dat hele audio erbij, dat commentaar, dat hoort om het een beetje sfeer te geven, hè?
3: En dat is hier toch
1: dat was gisteren ook al zo. Ziggo, die jongens van Ziggo, die hoort dat ze ergens in een hokje zitten.
0: Er zit geen passie in of zo.
1: Ja, maar hij zit er ook niet zelf bij. Hij zit niet daar, dus hij zit in een hokje. Hij kijkt naar een scherm.
0: Oh, ja.
1: En hij heeft er geen zin in.
0: Oh, ja.
1: Maar dat is niet echt sfeerverhogend.
3: Maar ook als je in een hokje zit, kan je sfeer maken. Hè? Ja. Dat laat Wietse bijvoorbeeld zien bij Ziggo. Ja. Maar die oude gasten die moeten gewoon plaats maken voor nieuw talent, denk ik. Ik heb het weer nog. De dag begint zonnig vanuit het westen. Bewolking onderweg. Bij 23 tot 28 graden is het weer uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanavond gaat dat veranderen met buien en onweer dan.
1: Jasper, dankjewel. Verkeersinfo nog.

0: 3FM, het is 7:10. Goedemorgen.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ik ben zo benieuwd. Het is spannend, hè, de competitie deze week.
2: Nou, tijd om te kunnen bemachtigen inderdaad. Want op dit moment staat de hoogste score op 4. Die is gisterochtend gehaald door Mario. Maar het heeft de hele tijd een beetje omgespannen. Er kwam er iemand over die 2, over die 3, over die 4 heen. Dus je moet nu wel 5 punten zien te behalen in laatste letter. Wil je richting die finale gaan om vrijdag die airfryer te krijgen?
0: Hoe werkt het? Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt het antwoord? Dan gaat de volgende categorie in. En pak je de laatste letter van je eerder gegeven antwoord om daar weer een woord bij te maken. Zo mag je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
2: Gart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij gaat het proberen. Ik zie... Ja. Jij hebt iets stoms gedaan.
3: Ja, klopt.
2: Jij hebt hem weggegooid.
3: Ik heb hem weggedaan, ja.
2: En waarom dan?
3: Ja, voor mijn gevoel gebruik ik hem te weinig. Maar ik ga hem dan toch missen.
2: Ga je hem toch missen? En waar mis je hem nu dan het meest mee, die airfryer?
3: Ja, met name met avondeten komen we af en toe een beetje tekort van wat je wel in die airfryer zou kunnen doen.
2: Ja.
3: En snacks.
2: Ja. Allemaal van die lekkere snacks erin. Hey, jij gaat ervoor zorgen dat je die airfryer gaat krijgen. Of in ieder geval, dat ga je proberen. Wat is jouw startletter?
3: De V van Peter.
2: De P van Peter. Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
2: Een boerderijdier.
3: 8.
2: Een titel van een liedje.
3: De ogen van assistenten. Nee, dat was je. Oh,
0: met een D. Als in de D. Puntje, puntje, puntje. Marco Borsato.
3: Ja.
2: Ja.
0: De wereld, zei je dat?
3: Ja.
2: Iets dat rond is.
0: Ook een D. Een doos is niet rond.
3: Nee. Soms wel. Poederdoos.
0: Oké, okay, poederdoos. 3.
3: Nee, maar dat is ook een doos.
0: Nee, dat is waar. Maar, dat is waar.
3: Het waren 3. Dus,
0: ja, ik kan met 3. Dat is net niet. Ik denk nog paard had gezegd: de meeste dromen zijn bedrog.
3: Ja,
2: nou, maar uiteindelijk had hij wel de wereld. Eerlijk. Ja. Ja, Gart, ik wil het heel erg enthousiast voor je maken. Maar nee, het is helaas genoeg. Net eentje te weinig om een gedeelde zo hoog score te hebben. Want je hebt maar 3 punten behaald.
3: Ja, ik weet het.
0: Helaas, jammer.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Je krijgt nog wel het kaartspel thuisgestuurd. Kun je oefenen, Gart?

0: Best Fake Smile, James B. Vandaag een bijzondere gast in de studio.
1: Ik heb er zoveel zin in. Ik ben maar echt. Weet je wat ik haar een voorbeeld van vind?
0: Nou.
1: Dat er een. Hoe zeg je dat? Een verslaving in een liedje is gemaakt. Ik moest er eerst even aan wennen.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik het luisteren. En nu kan ik niet meer zonder. Maar het is zo obsessief aan het worden. Dat ik het in de auto gewoon de hele tijd aan heb staan. En normaal denk je dan op een gegeven moment. Nou, nu komt echt mijn strot uit. Omdat je het zo vaak hebt geluisterd. Maar dat is het niet. Dus ik weet niet wat er in dat liedje zit. Waardoor het ervoor zorgt dat het een soort heroïne van me wordt.
0: Ja, ik vind deze vrouw echt een tijger. Ik heb er wel eens met haar gedm'd over haar muziek. Ze is al wat langer bezig dan
1: vandaag.
0: Dat heb ik daar
1: heel erg anders naartoe ging.
0: Nee, wat dan?
1: Dat je met haar had gedm'd. Ik denk, ik kom nu een soort
0: van. Nee, gewoon over verhaal. Muziek, gewoon puur.
1: Ja, nee, ja, goed zo. Nee.
0: Maar echt al veel uitgebracht wat je misschien ook wel kent. En dit is haar allernieuwste.

self-made woman, om het zo maar te zeggen. Want ze doet het allemaal independent. Echt super knap. Gaan we het ook nog over hebben. Isabel Usher is vandaag de gast in de studio. Met haar band gaat ze deze live doen. Niemand wil een popster. En dan nog meer nieuwe muziek van de beste band ter wereld, als je mij vraagt. Hè. Dit is echt gewoon de allerhoogste top. War on Drugs, who's that?

0: op repeat staan van Isabel Asscher. Nou, die we net even kort draaiden.
1: Niemand wil een popster.
0: Niemand wil een popster.
1: En die gaat ze zometeen ook live doen. Ja. Dus ja, ik waarschuw je alvast. Dit is een oorwurm waar je niet meer vanaf gaat komen. Maar waar je ook blij van wordt.
0: Tussen 8 en 9 hoor je meer. Zometeen het laatste nieuws met Jasper. En we hebben het zometeen over een beetje geiligheid in het bejaardentehuis. Echt waar.
2: 3FM.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
12: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.

0: Een hele goede morgen. Het is 7 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij enig idee hoe de naaktkeelklokvogel klinkt?
3: NOS op 3.
2: Nee, hè? Nou, dat dacht ik al. Straks wel. Eerst naar het spoor. Want conducteurs en treinboa's lijken steeds meer voor hun kiezen te krijgen tijdens het werk. Volgens hun vakbond worden ze steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Deze conductrice vertelde eerder al dat ze ook vaak nare dingen meemaakt.
4: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik, zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
2: Nou, heftig. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt het al boven de 5000. We blijven in Europa nog erg afhankelijk van Amerikaanse tech. Zelfs de Europese Unie gebruikt vaak Amerikaanse servers om mail te versturen. Volgens mijn collega Joost Schellevis gaat het om 3/4 van de EU-organisaties.
5: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die Amerikaanse mail, of tenminste mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: Dat is niet zonder risico. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen dan meekijken in mails. En bij politiek gedoe tussen de EU en de VS kan Amerika zelfs de stekker eruit trekken. Welke vogel maakt eigenlijk het hardste geluid? Ja, ik heb het me nooit afgevraagd, maar het wordt nu toch echt onderzocht. 2 vogelsoorten uit de Braziliaanse bossen maken grote kans op de award voor grootste schreeuwlelijk. Het zijn de naaktkeelklokvogel en de kuifsiriema. En die klinken ongeveer zo. Nou, dat is erger dan je wekker vanmorgen. Nou, volgens onderzoekers halen de vogels ruim 120 decibel. Dat is net zo hard als een kettingzaag. Nu heeft de witte klokvogel nog het officiële wereldrecord van luidste vogel. Ja, die wil je dan toch ook even horen? Ik kan er ook niks aan doen dat je zo je dag moet beginnen. Ik heb het weer nog voor je. Die dag begint zonnig. Het wordt 23 tot 28 graden. Erg warm voor deze tijd van het jaar. Vanavond gaat het veranderen met buien en onweer.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 60 kilometer. Opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen nu een kwartier. Net als op de A15 Rotterdam richting Europoort. Die file staat voor de Schuurhofbrug. Over naar de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht een kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein 20 minuten. A59 Den Bosch richting Os voor Os-Oost ook 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os voor knooppunt Paalgraven. Een kwartier vertraging.
6: 3FM.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar maar 6,29. Lidl, je verdient het.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is... 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Teddy Swims.
17: 3FM.
18: Hallo NCRV.
17: Wijnand en Jamie.
19: En goed nieuws, want hij gaat er deze ochtend nog uit.
1: Het zijn niet alleen de kaarten voor Teddy Swims in Londen, het is ook de reis en het verblijf. Alles erop en eraan, deze ochtendshow.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Teddy Swims.
3: 3FM. Wijnand en Jamie.
5: En goed nieuws, want hij gaat er deze ochtend nog uit.
6: Het zijn niet alleen de kaarten voor Teddy Swims in Londen. Het is ook de reis en het verblijf. Alles erop en eraan. Deze ochtendshow.

0: september is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Teddy Swims.
0: 3FM.
2: En goed nieuws, want hij gaat er deze ochtend nog uit.
3: Het zijn niet alleen de kaarten voor Teddy Swims in Londen. Het is ook de reis en het verblijf. Alles erop en eraan. Deze ochtendshow.

0: fantastische combinaties binnenkomen. Dus doe dat vooral. Ga even naar onze socials. Of ken je een leuke naamcombi, stuur het dan door via de NPO Luister-app.
1: Hey, Bijnand.
0: Ja.
1: Belangrijke vraag. Als jij nadenkt over je oude dag, hoe zou je die dan door willen komen? Als in, waar zou jij dan terecht willen komen? Of hoe moet dat eruit zien?
0: Ja, lekker aan het water zitten een beetje.
1: Aan het water?
0: Een beetje vissen misschien of zo.
1: Weet je aan een sloot of zo, is dan ook goed.
0: Nee, wel echt niet een sloot. Wel echt een watertje of zo, een riviertje of zo. Weet je
1: okay,
0: wel?
1: Ja, zorgens
0: naar huis, aan een riviertje met, met een beetje dieren in de buurt of zo.
1: Ja.
0: Waar je een schuurtje hebt, waar je een beetje kan knutselen, een beetje kan klooien. Weet je wel, dat zou ik wel leuk vinden.
1: Okay.
0: Jij? Okay.
1: Nou, ik moet heel erg gaan sparen. Want ik zie mezelf dus helemaal in zo'n complex ergens. Ik zie het heel vaak van die Amerikaanse films. In Miami, weet je wel, waar ze dan allemaal hun eigen huisje wil hebben. Maar daar zit dan een verzorgingsgebeuren bij die dan bij je langskomen. Er zit ook een golfbaan bij en een zwembad.
0: Ja.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Jij wil niet in een normaal verzorgingshuis, maar jij wil in zo'n particulier betaald verzorgingshuis van, van 3000 euro per maand.
1: Dus ik moet daar heel hard voor gaan werken. Ja. Daar ben ik me ook bewust van. Maar ik heb ook een tweede optie. En dat is naar België verhuizen. Want ergens in België is een woonzorgcomplex. En daar komt een maandelijks optreden. Dus normaal zou je dan zeggen, kom misschien een volkszanger zingen. Ja. Of weet ik het wat.
0: Leuk.
1: Maar deze keer was het optreden een stripper.
2: Bodybuilders heb ik gezien. Want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. Niet anders als altijd die zangers. Weet je, ik vind het fijn. En dat meisje vond ik ook fijn nu.
3: Dat is geweldig voor zo. Voor de oudere mensen.
0: Die vrouw gaat overal aan hem voelen. Lekker aan hem voelen. Oh, heerlijk zeg.
1: Het is zo lief als je dat filmpje kijkt. Want je ziet namelijk echt op een gegeven moment, nou ja, gewoon een schaars geklede man. Hij zit alleen in een stringetje nog. Want dat hoort bij een stripper natuurlijk. En hier is dan aan het dansen op de schoot van zijn oude vrouw. En je ziet die vrouw vol gewoon die billen van die man grijpen. En een andere vrouw, die is gewoon helemaal overdonderd van nou ja, toch wel een beetje de seks die om de oren vliegt, weet je wel. Het is zo geweldig om te zien hoeveel los ze hebben.
0: Je ziet ook 90-plussers being 90-plussers. Die gewoon stoïcijns voor zich uitkijken naar die stripper. Alsof ze net NOS-journaal aan het kijken zijn. Zat hij gewoon een beetje zijn best te doen.
1: Weer.
0: Heerlijk.

0: sorry.
1: We zijn de week lekker er binnen aan het snijden. Dat wou ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, ik was te enthousiast, want ik zei, we hebben er vorig jaar zo om gelachen.
1: Ja, zeker waar.
0: En daarom komt het nu terug. De Peter en Petra Cup. Het is eigenlijk heel simpel. Je kent vast wel mensen in je omgeving, een stelletje, dat gewoon een hele grappige naamcombinatie heeft als je ze bij elkaar zet. We hebben vorig jaar een competitie gehouden waarin we dus zochten naar de leukste naamcombinatie bij stelletjes. Vorig jaar gewonnen door Hans en Grietje. Maar we hadden ook Koos en Kees. We hadden Dook en Doki. En op onze social media, Wijnand en Jamie, kun je in de comments kun je namen droppen of stuur ons even een DM'tje of een appje. En daar zie je nu al

0: zo'n heerlijke dag worden, want het kan gewoon net zoals gisteren weer oplopen tot de 28 graden. Komt een zonnetje aan, alleen in de avond kan het gaan regenen helaas.
1: Oftewel, het is woensdag 13 juli.
0: Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja.
1: Lekker het strand vandaag, onderweg naar Zandvoort.
0: Het schelen.
1: Heerlijk. Ja. De zomervakantie komt eraan, fijn hoor. Oh nee, regio Noord heeft al zomervakantie. Dus Lil Nas X en Old Town Road, goedemorgen. Yeah.

ochtendshow van 3FM van Calvin Harris. Goedemorgen, Wijnand en Jamie, waar je naar luistert. Met toch wel een aanrader om zeker tot aan 9 uur te blijven luisteren. Want deze vrouw die komt langs, die komt hier live optreden. En mijn geluk kan niet op.

erg leuk dat ze erbij is. Isabel Usher vandaag. Niemand wil een popster. Haar nieuwste single gaat ze hier live doen. En er is nieuwe muziek van Higo, de Zwolse band. Die je kent van onder andere Tankstation De Tranentrekker in het leven van Jamie Reuter. Als je dan wat janken wil maken, dan moet je die draaien. Maar deze is ook heel mooi. Zeker als je het verhaal kent. Ik was in de slottuin in Zeist. En Hans, de frontman van Higo, die vertelde dat hij was vreemd gegaan. Op de liefde van zijn leven. Zoiets stoms gedaan, zei hij. Is niet meer terug te draaien. En dit liedje heeft hij net daarvoor geschreven. Een kijkje in zijn hoofd. En als je dit nu hoort en weet wat er daarna gebeurd is, dan ga je ook weer heel anders naar deze plaat luisteren. Bijzonder liedje. 10 voor half 8, ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie met de nieuwste van Higo, heet Antwoord.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: die tijdens een optreden dus vertelde dat hij vreemd was gegaan op de liefde van zijn leven. En dat net daarvoor dit nummer, dat hij dat geschreven had over hoe die in zijn hoofd een beetje in elkaar zit. Een postduif die vraagt gelijk, maar hoe liep het verhaal dan af? Is hij nog bij die vrouw? Nou. Volgens mij niet. Volgens mij was dat echt...
1: Geen idee.
0: Nee. Wat zou jij doen?
1: Weet ik veel. Dat is toch geen vraag nu om te stellen? Dat weet ik niet. Nee, dat is echt per situatie anders.

0: En dan al het mooie komt eruit.
1: Ja, zo ook de maand september natuurlijk. Want morgen dan kijk je op je agendaklokje en dan zie je staan 1 oktober. Oftewel, de ticketmaand van 3FM is voorbij. En het is dus de laatste dag. En vandaag, moet ik zeggen, het is wel echt de grande finale. Het is echt iets ontzettend gaafs wat we voor je hebben. Niet alleen tickets, maar ook een reis en een verblijf erbij. En voor wie het is en waar je dan heen gaat, dat hoor je zo meteen.
0: Is het laatste nieuws van 7:30.
2: NOS op 3.
0: Wat zei ik?

0: half acht. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Heel goed. Goedemorgen, jongens. Treinpersoneel moet beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Inmiddels dragen BOA's als proef op het station een wapenstok en heeft de hoofdconducteur een bodycam. De vakbond vindt het allemaal niet genoeg en roept op tot extra maatregelen. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar werd tot nu toe al dik 5000 keer melding gedaan. Voetbalclub Manchester City hangt een flinke straf boven het hoofd. City is gisteravond officieel door de Premier League schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels van de competitie. Zo hebben de eigenaren van Manchester City tussen 2009 en 2018 bijna 1 miljard in de club gepompt, terwijl ze deden alsof dat geld van sponsoren kwam. En dat mag natuurlijk niet. Maar dat is ook nog lang niet alles, vertelt mijn sportcollega Suze.
2: Diende City valse stukken in, onjuiste financiële cijfers, en overschreed het de uitgavenlimieten van zowel de Premier League als de UEFA. En de club speelde ook bewust vals, deed dat dus met opzet en heeft vervolgens ook nog eens actief geprobeerd dit te verhullen.
1: Ja, Manchester City heeft al gezegd dat ze elke mogelijke straf gaan aanvechten bij de rechter.
3: Geld zat, hè?
1: Natuurlijk, maar we weten niet wat die straf wordt, hè? Nee, dus het kan ook dat ze naar het derde niveau gaan. En dan speelt geld niet echt een rol natuurlijk. En dan denk ik toch dat ik in het verkeerde land ben geboren als nieuwslezer. In Oeganda heeft een collega-nieuwslezer van mij namelijk een opmerkelijke carrière-switch gemaakt. Hij is daar gekroond tot koning. Edward Rukidi Nyabongo is de nieuwe koning van Toro. Dat is een koninkrijk aan de grens met Congo. En deze man vertelt bij de BBC dat ze super blij zijn met hun nieuwe nieuwslezerkoning.
4: What I can tell you that love is not forced. Especially we have experienced it today when we have chosen our new king. People have crowded, people have run, moved with the cars, showing that they are really in love with the king.
1: Ja, Nyabongo volgt zijn neef op, die eind augustus overleed aan kanker. De ceremonie rond de kroning duurde 24 uur. Er werd onder andere een stier geslacht en een veldslag nagespeeld.
3: Gezellig.
1: Ik heb het weer nog voor je. De dag begint zonnig. Vanuit het westen is bewolking onderweg. Het wordt 23 tot 28 graden. Uitzonderlijk warm dus voor de tijd van het jaar. Vanavond gaat het veranderen. Dan buien en ook onweer.
3: Thanks Jasper. Yo. Verkeersinfo 140 kilometer. Meldingen van de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 20 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein 40 minuten. En de A

0: Justa Jackstyle en John Turn the Lights Up.
1: 3FM, ik het maand.
0: Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Met meteen een ontzettende belangrijke vraag aan jou, Wijnand. Jouw leukste herinnering aan Londen?
2: Ik ben ooit met een vriend van mij naar Londen gegaan. Naar een best wel onbekende artiest. Kate Miller-Heidke heet zij. En ze had toen nieuwe muziek uit. En ze trad op daar in Londen. Wij gingen daar samen naartoe. En ik ben maar 2 keer in mijn leven in Londen geweest. 2 keer in mijn leven in de UK geweest. En dit was de 2e keer. En dan met een vriend daar. Het is een totaal andere wereld. Maar toch ook heel erg bekend of zo. Alle dingen die je normaal in films ziet. Die zie je daar ook voorbij. Van de Big Ben tot de London Bridge tot het gebouw van MI6, weet je wel. Dat is wel heel speciaal.
0: Yeah.
2: Ja, maar ook die hele musicalwijk. West End, het Broadway van Londen.
0: Yeah.
2: En alles is voor mijn gevoel nog best wel dicht op elkaar. En dan kijk je naar links, komt er in één keer een grote rode bus voorbij. Het is 1 grote dierentuin.
0: Ja, en ik vind daarnaast, moet je zeggen, wat mijn leukste herinnering aan is ook de mensen die daar zijn. De mensen zijn geweldig. In Engeland, maar ook in Londen. Ik heb ooit een keer een schoolreisje gehad. Dan moesten we toch... Ja, je had dat toch soms, dat je dan zo'n buitenlandse trip deed met school?
2: Zo'n exchange.
0: En dan gingen wij met onze hele groep, met onze hele klas naar Londen toe. En dan gingen we bij mensen in huis slapen. Dus we hadden allemaal ons eigen gezin gekregen waar je heen ging. En dat was denk ik ook een van de eerste keren, ik denk dat ik 15 was of zo, dat ik toen uit huis wegsneakte. En dan ging ik samen met een vriendinnetje waarmee ik dan bij dat ene gezin sliep, gingen we dan naar iemands anders huis toe. Want daar waren ze een feestje aan het geven. Die jongens, die Engelse jongens die daar woonden.
2: Dus dat gezin, dat Engelse gezin was zo lief om jullie op te nemen. Om voor jullie te zorgen.
0: Ja,
2: en jullie zijn er tegenuit gesneakt.
0: Toen zijn we weggesneakt. Toen hadden we een feestje. En dat was zo'n wereldavond. Want die jongens, die waren super gastvrij. Ontzettend grappig. Want ik weet niet wat met die Engelsen. Maar die hebben een humor. Daar ga je helemaal kapot van. Gewoon. Dat is echt de tranen lopen over je wangen. En ook gewoon dat ik dacht, ja, dit zijn gewoon hele leuke mensen allemaal. Dus het is ook voor niet alleen de bezienswaardigheden, maar ook voor de mensen, maar eigenlijk ook nog voor iets anders dat je nu naar Londen zou moeten.
2: Echt een hele combinatie. Mocht je denken, waarom beginnen jullie hierover? Nou, jij gaat naar Londen. Tenminste, als je dat ziet zitten, want wij hebben het voor je geregeld. Een optreden van Teddy Swims, een trip naar Londen toe en verblijf in Londen om dit allemaal mee te maken. Het is de laatste dag van de 3FM Ticketmaand. Dus we gaan eruit met een Big Ben.
0: Wauw.
2: We gaan eruit met kaarten voor Teddy Swims. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? Laat dan zo snel mogelijk weten. En het is geen wedstrijdje wie de eerste is. Maar we zorgen er wel voor dat het binnen een paar minuten is. Waarom jij naar Londen naar Teddy Swims wil. Maar alleen als je ticketalarm hoort, hè.
1: 3FM, take it.

0: En een avondje uit.
1: Lekker een beetje borst in de ochtend eten en bruine bonen.
0: Dat eten ook fantastisch, hoor.
2: 3FM, ticketmaand.
1: Oh.
0: Jij zegt die bonen, die witte bonen in tomatensaus. Dat eet ik. Zo'n worstje erbij vind ik wel lekker, hoor.
1: Een eitje vind ik ook wel lekker.
0: Een beetje scrambled eggs, heerlijk. Ja.
1: Hey, want vandaag is de allerlaatste dag van de 3FM ticketmaand. Oftewel, het is de laatste dag van september natuurlijk. Morgen dan begint eigenlijk het normale leven weer. Maar we willen hem nog wel even met een gigantische banger afsluiten. We hebben tickets weggegeven van Nothing But Thieves tot aan Sef van de Pussycat Dolls tot Noah Kaan. En vandaag is het gewoon de ultieme klapper. Want je krijgt eigenlijk een soort van drie prijzen in één. Je krijgt een reis, je krijgt een verblijf en je krijgt een concert. Oftewel, Teddy Swims in Londen, 22 april 2027. Dan gaat het plaatsvinden in het iconische O2 Arena. En als je een ticketalarm hebt gehoord, dan kan je zo snel als mogelijk naar ons appen waarom je daarbij wil zijn. Ticketalarm is afgegaan. En dan hangt iemand aan de telefoon. Goedemorgen, hallo, met wie?
3: Goedemorgen, met Eefje.
0: Eefje, waar kom jij vandaan?
3: Hallo, ik kom uit Vught en ik sta helemaal te trillen.
0: Och, meid, en waarom sta je helemaal te trillen? Wat heb je geappt?
3: Ik wil heel graag naar Teddy Swims.
0: En waarom?
3: Nou, mijn vriend woont in Schotland en dat is onze favoriete artiest. En wij zijn in Amsterdam geweest en we gaan samen naar Glasgow. Ja. Maar een extra show in Londen kan geen kwaad, denk ik. Heerlijk.
1: En hij is Schots of hij is naar Schotland verhuisd? Of?
3: Nee, hij is een Schot, ja.
1: Oké, dus jullie doen een long distance?
3: Wij doen long distance, ja zeker.
1: Oké.
3: Ja, nou ja, valt wel mee tegenwoordig, hè. Je stapt in het vliegtuig en je bent, hè.
0: En mocht je dit nou winnen, je belt hem zo meteen, wat zeg je dan?
3: Of die nog zin heeft in een extra show voor Teddy Swims in Londen.
0: Dan zeg je...
3: Ik wil niet op te poren zijn.
0: Honey, we're going to London, want jij gaat naar Londen!
2: 3FM, ticketmaand.
3: Oh, my god, dankjewel. Dat was
1: niet. Ik ben ontzettend blij, Eefje, dat je er zo gelukkig van wordt. Ga er lekker van genieten samen met je vriend. Ga hem bellen. Jullie gaan naar Teddy Swims in Londen in april volgend jaar. Heel veel plezier.
3: Super, dankjewel. Fantastisch.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single. Nieuw.
4: You on 3FM.
2: Adela. Eend in LA.
4: Met 3FM.

0: Oké. Net als je bij Battlefield These Words, of maak er gewoon This Word van. Er is maar één woord wat nu belangrijk is. En dat is het woord airfryer.
1: Als je die naar ons stuurt in de NPO luisteren, wie weet, staat hij dan gewoon deze aankomende zaterdag, hopsa, bij jou op de keuken.
0: De enige echte Wijnand en Jamie airfryer kan voor jou zijn. F

0: 30 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar

0: liter volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleut op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd... Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol... Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur bij Jamie in de ochtend.
11: Zometeen live muziek van Isabel Usher, maar is het laatste nieuws. Jasper Leegwater.
12: Goedemorgen. Conducteurs en treinboa's moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers.
13: NOS op 3.
12: Dat zegt hun vakbond. Conducteurs worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ook deze conductrice krijgt te maken met vervelende mensen in de trein.
14: Dat was iemand met een fiets. En die man die wilde zich niet melden als eigenaar van de fiets. En op het moment dat ik de fiets oppakte bij het station waar we waren... schoot iemand uit de stoel. En die zei, blijf godverdomme met je poten van mijn fiets af. En die duwde mij met fietsen al zo het perron op.
12: 3 jaar geleden waren er 2700 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Daarna is het aantal meldingen elk jaar gestegen. De vakbond wil dat Den Haag meer gaat doen om de veiligheid van NS-personeel te verbeteren. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Rond 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een ruzie. De politie rukte uit met veel wagens en agenten liepen in kogelwerende vesten rond in de stad. Zeker 3 mensen zijn opgepakt. Het ging al een tijdje rond en nu heeft de Premier League het ook bevestigd. Manchester City heeft jarenlang de financiële regels overtreden. De voetbalclub deed alsof bepaalde inkomsten van sponsoren kwamen... maar dat geld kwam van de clubeigenaren. Ook stuurde City valse stukken in, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
15: Nou, afgelopen vrijdag lekte er al een deel van de uitkomsten van dit onderzoek uit... maar nu is dus de volledige 40 pagina's tellende rapport gepubliceerd... met de bevindingen en de motivering. En dan is de conclusie dat we kijken naar het grootste schandaal... in de geschiedenis van de Premier League.
12: Het is nog onduidelijk welke straffen Manchester City gaat krijgen. En als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd... Ja, misschien toch een beetje minder bijzonder, want je bent zeker niet de enige. Het is de dag met de meeste verjaardagen. 44.000 mensen mogen vandaag kaarsjes uitblazen. September is überhaupt al de maand met de meeste jarigen. Veel mensen zijn dus zo'n 9 maanden geleden verwekt rond de feestdagen. Ik heb het weer nog voor je. Dat is eigenlijk ook wel een feestje. De dag begint zonnig. Het wordt 23 tot maximaal 28 graden. Vanuit het westen is er wel wat bewolking onderweg. En vanavond gaat het echt afkoelen door buien en ook onweer dan.
11: Ja, Jasper, dankjewel. Verkeersinfo 185 kilometer. Het meest opvallende op dit moment nog op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Nieuwebrug nu een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum nu 20 minuten. Net als op de A16 Rotterdam richting Breda. Die file staat voor Dordrecht 20 minuten dus. En de A59 Den Bosch richting Os voor Paalgraven 20 minuten.
13: 3FM.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
20: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1+1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1+1 gratis.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Teddy Swims.
3: 3FM.
4: Hallo.
5: En niet het enige wat je hier live gaat meemaken.
6: Nee, want zometeen live muziek. Vriendin van de ochtendshow, Isabel Usher, is hier met haar allernieuwste Niemand wil een popster. Ga je live horen

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Teddy Swims.
3: 3FM.
5: En
3: Jamie.
5: En niet het enige wat je hier live gaat meemaken.
6: Nee, want zometeen live muziek. Vriendin van de ochtendshow, Isabel Usher, is hier met haar allernieuwste Niemand wil een popster.

0: Freddy Swims.
1: Wat je hier live gaat meemaken.
2: Nee, want zometeen live muziek. Vriendin van de ochtendshow, Isabel Usher, is hier met haar allernieuwste Niemand wil een popster. Ga je live horen.

0: Naast de 2025 editie komt natuurlijk ook een 2026 editie. En denk jij dus hierover eens kunnen gaan? Denk je, sorry, maar ik ken een stel of ik ben een stel met een veel betere naam, veel betere combinatie dan Hans en Grietje? Meld je vooral even in de NPO Luister-app of stuur ons even een DM op TikTok of Insta. Wijnand en Jamie kan je ons vinden.
1: En voor inspiratie ga even naar de comments op onze Insta of TikTok. Wijnand en Jamie, want daar zie je allemaal al inzendingen van mensen die dus sinds gisteren aan het tippen
0: geweldig,
1: zijn.
0: Ja, geweldig.
1: Ik was net een klein beetje afgeleid.
0: Oh, ja, jij hebt niks gehoord van wat ik net zei. Jawel.
1: Maar ik heb het gerucht gehad dat Patrick, onze content cowboy, water over het mengpaneel gegooid heeft. Klopt dat?
0: Nee, is het water over het mengpaneel?
1: Kijk, Patrick, de content cowboy, die zit hier alle camera's te schakelen.
0: Nee!
1: Maar die heeft zijn water. Is dat echt zo? Heeft hij zijn kopje water? Heeft hij.
0: Ja, hij zit zich heel erg te verschuilen achter het scherm. Die durft niks meer te zeggen. Maar ik zie mensen lachen met tranen in hun ogen, dus dat is niet per se iets goeds. Oeh, jongens, het gaat helemaal fout hier deze ochtend.
1: Laatste dag, Pet. Geniet ervan, jongen.

Wijnand en Jamie in de ochtend, terwijl hier, ja, er gebeuren hier allemaal gekke dingen. We hebben zo'n heel groot ledscherm achter ons. Er staat nu een hele gekke camera op. En als ik voor me kijk, zie ik een scherm waarbij ik helemaal blauw gekleurd ben. Maar goed, we zijn erbij. 3fm.nl/live. Als je alles wil volgen. Nieuwe ochtendshow, nieuwe dag, nieuwe week. De woensdag van 3FM. En we hebben zometeen live muziek van niemand.

0: heerlijk. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Want dit is echt al wekenlang mijn oorworm. Dus ik kan niet wachten om dit live te zien. Maar daarnaast hebben we nog iets waar we het even een beetje over willen hebben. Namelijk iets wat we vorig jaar hier mee zijn begonnen. Dat was toen hilarisch. De tranen die liepen eigenlijk over ons wangen.
1: Omdat het zulke leuke combi's waren dat je dacht.
0: Maar ook dat je gewoon denkt, hoe is het mogelijk? Het gaat om namencombinaties van stellen hier in Nederland. En dat noemen we de Peter en Petra Cup. Ja. Want, hè, Peter en Petra.
1: Haha.
0: Maar er zijn ook heel veel stellen vorig jaar al binnengekomen. Een Dook en een Dokie. Nou ja, uiteindelijk hadden we bijvoorbeeld ook een Floor die we belden. En dan was de vraag, hoe heet de partner van Floor?
2: Floor.
0: Heten jullie Floor en Floor?
2: Wij heten Floor en Floor, ja. Met Pieter.
3: Wat zou dan de andere kant zijn?
4: Hallo, met Dieter.
3: Pieter en Dieter.
2: Goedemorgen, met Hans. En Grietje.
0: Dat waren uiteindelijk onze grote winnaars, Hans en Grietje. Maar nu zijn we ze op zoek, want er komt...

0: mooie dag wordt het zeker, want het wordt gewoon 28 graden. Tenminste, zover kan de temperatuur in het zuur oplopen natuurlijk. Dat is Limburg.
1: Nee, maar de zon gaat gewoon schijnen. We gaan het hartstikke lekker hebben. Vanavond gaat het een beetje regenen.
0: India Summer.

0: Nothing but thieves. Of ik moet zeggen, geen nothing. Nothing but thieves.
1: Nothing but thieves.
0: Nothing but thieves.
1: Number 5.
0: Number 5 op 3FM. Ochtendshow Wijnand en Jamie met elke ochtend kans op een airfryer.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Moet je even meespelen met laatste letter? Hoe dat werkt? Als volgt. Jij kiest een beginletter, dan krijg je een categorie van mij. En dan moet je dan een woord meemaken. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van jouw gegeven antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En zo maak je een ketting aan woorden die allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op dit moment staat de hoogste score bij Mario op nummer...
0: Op vier.
1: Dankjewel, ik kwam even niet uit mijn woorden. Dus het is toch de bedoeling dat in ieder geval Linda... Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Dat jij 5 punten gaat halen, minimaal.
0: Linda, je klinkt fit, je klinkt scherp.
3: Zeker, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: En dat terwijl het hartstikke druk is in huis, want je familie uit Ecuador is langs 9 man sterk. Heb je wel geslapen?
3: Nee, ze komen volgende week. Dus ik moet mijn huis op orde gaan maken.
1: Wacht heel even, hoe groot woon jij dat je 9 man kwijt kan?
3: Nee. Ja, dit is niet allemaal bij mij. Maar ik heb mijn ouders zijn ook zo lief om uit huis te gaan. En we kunnen het huis van hen ook gebruiken.
1: Ah, oké. Joh, een 9 man die naartoe komt. Wat gezellig.
0: Of zoals ze in Spanje zeggen, todo bien.
3: Ja,
0: klaar dat ik het zie.
1: Oké. Hey Linda, laten we zo snel als mogelijk spelen. Want dan heb je misschien die airfryer wel om dan ook gewoon meteen wat snackjes voor je familie te kunnen maken.
3: Ja, precies. Goed idee.
1: Wat is jouw startletter?
3: De L.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
1: Eten.
3: Limoen.
1: Iets dat je gebruikt in de badkamer.
3: Nagelschaar.
1: Automerk.
3: Renault.
1: Bekende Nederlander.
3: Theo Maassen.
1: Stad.
3: Nijmegen.
1: Iets dat je kan vliegen.

0: Nachtegaal.
1: Oh, ja. Gaan we die goedkeuren? Ik
2: was hij in de.
1: Sorry, maar...
2: Ja, ik vind dit wel goed, want
1: eerlijk.
0: Ja.
1: Iets dat kan vliegen met een N, ik wist echt helemaal niks. En als je dan op nachtegaal terechtkomt, uiteindelijk nog, vind ik echt knap.
0: Ja.

0: 6, 7 minuutjes zal ze hier wel aanschuiven.
1: NOS op 3.
2: Maar eerst krijg je het laatste nieuws. Jasper, na nou, laatste nieuws moet ik zeggen.
0: Dat zei je toch? Je zei
2: het laatste nieuws. Toen dacht ik, dat klopt niet. Want het is Jasper.
3: Mijn naam is nog steeds Jasper, inderdaad. Ja. Goedemorgen. Treinconducteurs en BOA's die op stations en in treinen werken moeten beter worden beschermd. Met die oproep komt hun vakbond vandaag. Het aantal meldingen van intimidatie, bedreiging en agressiviteit is in 3 jaar tijd dik verdubbeld. Je hoort de vakbond.
4: Er is niet alleen een verhoging van cijfers, het aantal incidenten wat plaatsvindt. Maar we zien het ook in in wat er zelf gebeurde. We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een HC bewusteloos is geslagen. Nou, dat was voor ons een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
3: De vakbond wil bijvoorbeeld dat de NS actiever opkomt voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken krijgen. Het was de warmste zomer in jaren en ook deze dagen is het nog altijd erg warm voor de tijd van het jaar. Dan zou je zeggen een topjaar voor strandtenten, maar dat is volgens veel eigenaren van die paviljoens helemaal niet zo. Inkoopprijzen stegen flink en ook personeel wordt steeds duurder. En er komt dan nog bij dat strandgangers minder uitgeven.
5: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
3: Het zou veel schelen als strandtenten het hele jaar op hun plek mogen blijven staan. Volgens de ondernemers zou dat ongeveer 150.000 euro schelen per jaar. En over een half uurtje stapt de 17-jarige Faas Jansen uit Middelburg op de fiets. Dat doen wel meer jongens en meiden van 17 natuurlijk. Maar Faas begint aan een maandenlange fietstocht naar Japan. Hij wil daarmee geld inzamelen voor UNICEF. En Faas was eigenlijk helemaal niet van plan om door te fietsen naar Japan.
6: Nou, in eerste instantie wilde ik naar China. Maar daar kom ik nu nog steeds door. Alleen in Japan is een optreden van mijn favoriete band, Radiohead. Die wilde ik nog graag een keer zien. Dus vandaar dat ik daarheen wil fietsen en dat een beetje als einddoel voor ogen heb.
3: Ja, Faas wil het geld dat hij ophaalt voor UNICEF, dat het gebruikt wordt om kinderen in Gaza te helpen aan een beter leven.
2: Ik heb heel veel vragen. Is het een elektrische fiets?
3: Volgens mij niet.
2: Oké, dus heeft hij dan meerdere fietsen? Want op een gegeven moment gaan die banden natuurlijk wel een keertje helemaal naar de knoppen.
0: En je hebt in het buitenland heb je geen fietsen maken?
2: Heb je bergen, je hebt allemaal ellende.
0: Ja, in Afghanistan heb je geen fietsen maken?
2: Nou, dat denk ik ook niet.
0: Tuurlijk wel.
2: Nee, maar je komt toch ook op plekken waar dan ook gewoon heel veel, misschien dat je heel lang mensen niet tegenkomt of ja, zo. Je moet toch altijd een backup hebben?
0: Dat kan die uitvogelen, die route, maar ze hebben overal ter wereld fietsenmakers.
2: Dat weet ik wel, zo bedoelde ik hem niet. Andere vraag, en dat is, gaat hij dit alleen doen?
0: Ja, dat vroeg ik me ook.
2: Want hij is 17.
3: Ja, hij gaat het in zijn eentje doen. Zijn ouders vinden het wel een beetje spannend, zei hij.
2: Ik zou dit
3: maar
2: zo
3: die vinden het wel goed dat hij dit gaat doen.
0: Enkelband. Met een trekker eraan, alles erop en eraan.
2: Ja. Nou, ik zou er gewoon stiekem achteraan gaan rijden.
3: Nou ja, je komt natuurlijk wel door landen die een beetje twijfelachtig zijn, hè, als je richting het oosten gaat.
2: Ik zou niet meer
3: kunnen slapen. Afghanistan inderdaad, volgens mij. En nog wel een paar van dat soort plekken.
2: Nou, maar vet hoor, heel goed dat hij dit gaat doen.
3: Ja, hij heeft mooi weer ook om te vertrekken, want het wordt 23 tot 28 graden. De dag begint zonnig vanuit het westen, steeds meer bewolking. Vanavond een stuk koeler dan dat het eerder op de dag wordt. En dan buien, onweer, dat soort dingen.
0: Verkeersinformatie nog, Jasper, dankjewel. 215 kilometer met 1 opvallende file. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht. Voor Dordrecht is je vertraging 35 minuten.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker en

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.

0: ziet eruit als een popster en ze is dat inmiddels ook. Wat goed dat je er bent, Isabel.
1: Leuk om er te zijn.
2: Ik heb ook meteen, dat zei ik net al, want Isabel zit hier al even, wat is het, 5 minuutjes naast me. En toen zei ik, dit nummer, niemand wil een popster. Het is, er zit iets in, het is een soort heroïne. Want ik heb dit 1 keer aangezet en ik moest even wennen aan het geluid, merkte ik. Maar hoe vaker je hem ging luisteren, dacht ik kan niet meer zonder. Ik heb het nu gewoon continu aanstaan. Mijn vriend wordt ook helemaal gek van me. Want die zegt, kunnen we alsjeblieft een keer wat anders luisteren? Want ik wil ook gewoon even andere muziek. Maar ik kan niet meer zonder. Ik weet niet wat het is. Wat denk jij wat het voor sound is in jouw plaat die een beetje dat verslavende effect heeft? Weet jij dat? Kan je dat zeggen?
1: Geen idee.
2: Nee?
1: Nee.
2: Want ik dacht, zal het een beetje die rock-invloeden zijn, weet je wel? Met dat pop of zo, dat een soort van...
1: Misschien de Clash of zo. Dat misschien de inderdaad een beetje die rocky Britpop soort van vibe. Maar dat mijn stem totaal niet... Zeg maar, mijn stem is juist best wel poppy en hoog, zeg maar.
2: Ja, misschien dat er een groot contrast in zit of zo.
1: Ja.
2: Dat zou goed kunnen. Ja, want wat ik heel interessant vond aan dit liedje... is hij kan 2 betekenissen hebben. Hij kan een betekenis hebben, er is een jongen en die vindt mij niet goed genoeg en fok hem eigenlijk. Of het kan zijn, ik heb het gevoel, de hete, dat ik niet goed genoeg ben. Iemand anders is leuker en ik baal daarvan, want ik zou dat eigenlijk willen zijn.
0: En ik snap het ook wel. Ik snap het, dat zeg je letterlijk. Ik snap het ook wel.
2: Ja. Wat betekent het voor jou?
1: Ik denk dat het een heel... een gevoel is wat inderdaad op heel veel situaties te betrekken is. Ik heb het nu heel conceptueel soort van geschreven over... we zitten in een relatie en er is een andere of een ander meisje of een andere vrouw. En zij is veel beter. En ik denk dat dat al heel herkenbaar voor veel mensen is. Omdat je bent altijd aan het vergelijken, toch? Of dat nou inderdaad in een relatie met andere personen is. Of dat misschien op social media is met doomscrollen. En zij ziet er altijd beter uit. En zij gaat altijd naar leukere plekken op vakantie. Zeg maar dat. Maar... Ja, dus eigenlijk precies wat jij zegt. Ik denk dat het precies die 2 soort van... Dat je het gewoon zelf kan interpreteren bij deze song. Van hoe betrek ik dit op mijn leven? En ik had ook nooit gedacht dat mensen dit zo universeel zouden kunnen...
2: voelen of zo.
1: Voelen. Want zeg maar, ik heb het liedje is best wel... wat ik zeg dan ook van... Maar wie willen nou een tijdbom? Wie willen nou een popster? Ja. En dan zeg ik expres een beetje soort van... op een cynische manier van popster. Omdat ik dan muziek maak... En ook juist een beetje van, ja, kijk wat je had. Je had een popster, maar dan juist ook weer clashed met een heel emotionele boodschap. Mm-hmm. Maar dan merk ik dat heel veel meiden bijvoorbeeld, en ook jongens, die relate popster weer heel erg aan een soort van iemand die wil shinen, maar niet de soort van de ruimte voelt om te shinen.
0: Ah, oh, daar zit ook weer een diepe betekenis
2: aan. Ja, joh.
0: Wat vet, hè? Ja, ik vind het wel een heel kwetsbaar nummer. En als ik dan, ik zie het dan altijd gelijk autobiografisch, alsof jij dit zo zingt, weet je, alsof het komt uit je hart en dat voel je dan ook zo. Terwijl, en dat voelt dan een beetje onzeker eigenlijk, terwijl in een eerdere nummer, dat was volgens mij, komt goed, daar zeg je juist, mama zei, je wordt een popster. En ik ga het maken. Dat vond ik juist weer heel sterk of zo. Dus dat nummer botst dan ook weer een beetje met deze of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. En ik denk ook dat, tenminste wat ik bij andere artiesten vaak het hardst vind, bijvoorbeeld vroeger luisterde heel veel hip-hop. Dus Drake en Nicki Minaj. Zeg maar, toen ik 10 was, was ik super fan van Nicki Minaj. Maar vooral omdat zij een soort van 2... Ze kon en echt die bad bitch zijn en een soort van zeggen, ik ben het meest zelfverzekerde persoon en niemand kan mij wat maken en ik ben de allerbeste. Maar dan kon de song daarna weer heel fragiel zijn en heel openbarend eigenlijk. Super emotioneel. En ik zou ook willen... Die verschillende kanten vind ik wel echt nice om te laten zien.
2: Het is ook menselijk, toch?
1: Ja, gewoon.
0: Want dat heb jij ook, zeg je. Ja. Er zijn momenten dat je denkt van, fuck it, ik ga het maar... Op dit moment kan ik me voorstellen van, hey, de wereld ligt aan je voeten. Want ik ken veel van jou online, van social media. En nu breek je eigenlijk door dat plafond. Op de radio word je gedraaid. Het gaat in de streaming fantastisch.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd zit er ook nog een andere kant waarvan je jezelf afvraagt, ben ik wel goed genoeg?
1: Sowieso. Het heeft altijd 2 kanten. En... Het is inderdaad, nu is die rollercoaster is echt soort van sneller als ooit tevoren. En nu beginnen de dingen te komen die ik nog nooit heb ervaren. Maar dan is het ook weer, zeg maar, op hetzelfde moment denk je van, oh shit, ben ik wel klaar. Dus het heeft altijd 2 kanten, ook met dit.
0: Heel
2: een kleine impasse-syndroom dan weer even omhoog komt. Ja.
0: We zijn heel blij dat je er bent, gezellig.
2: Wij gaan, vinden het meer dan waard dat je hier bent.
0: Zeker. Het staat bij ons op repeat. 247 Stella Lefty, staat voor je klaar? Dan kun jij rustig naar de livebox alles klaarmaken en dan gaan we je zo meteen live horen.
1: Ja, top.

0: Basten hier in de ochtendshow van 3FM.
1: Waar we het hier al weken over hebben. Want sinds het liedje uit is, staat hij bij ons ook thuis op repeat in de auto.
0: Dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet tegen haar verteld. Maar jouw dochters zijn natuurlijk ook ontzettend fan van.
1: Ja. Die zingen dit. Dit staat gewoon van
0: het komt door jouw dochters dat ik dit heel veel ben gaan luisteren.
1: Na de hockey. En dan gaat deze gewoon aan. En dan dat vinden ze helemaal fantastisch. 6 en 7. En ook helemaal geïnfluenced door haar sound. Haar nieuwste. En ze is hier, wat ik al zei, we zijn er heel erg blij mee. Live. 3fm.nl/live. Of via de live functie op de NPO luisterapp kunnen dus ook met beeld checken. Isabel Usher. En niemand wil een popster.

0: Zo'n liedje wat zo in je hoofd gaat zitten dat je zou willen dat hij gewoon 12 minuten duurde. Dat hij gewoon nog een rondje, nog een rondje.
1: Waarom denk je dat ik hem de hele dag door luister?
0: Oh, hij is zo goed. En live, hij staat echt aan zijn huis.
1: Echt. Isabel Ascher hier live. Heerlijk. Komen
0: mail
1: alleen
0: met Isabel.
1: Maar enthousiaste reacties binnen. Hier, Roel, ik vind Isabel de mooiste, meest karaktervolle stem heeft van Nederland. Misschien wel van de wereld. Prachtig.
0: Dankjewel, Isabel.
2: Dankjewel.
0: Heerlijk zeg.

0: Dollepiep.
1: Dollepiep.
0: Oké, Dua Lipa met zometeen tijdloze tracks. Onder andere, zo, kijk, het alarm gaat af. Pet Shop Boys en It's a Sin.
1: Ja, en ik zie dus een hele nieuwe voorbij komen. Wat wel, snap ik heel goed, een tijdloze track is en gaat zijn. Noah K. met American Cars.
0: Lekker.
1: Echt een goede track, hoor.
0: En veel meer van dit soort platen. Zometeen Ivo van Breukelen komt eraan. En het laatste nieuws. Je bent zometeen weer helemaal op de hoogte. Dankzij Jasper Leegwater.
2: 3FM.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar...

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: van 9 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn nog 2 mensen opgepakt voor het geweld in Overasselt.
2: NOS op 3.
1: Het gaat om mannen van 24 en 25 uit Amsterdam die maandag werden aangehouden. Ondertussen zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand belaagde een grote groep bewapende mannen 's nachts het huis van drugscrimineel Jan G. De beveiliger van dat huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Er komen voor het eerst sinds 2008 nieuwe regels voor Schiphol. Zo gaat het aantal vluchten van en naar Schiphol iets omlaag, ook 's nachts. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Dat is allemaal de uitkomst van een fel debat in de Tweede Kamer.
3: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
4: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
1: Er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. En een zak friet kan je huis duizenden euro's minder waard maken. Het gaat om de Amsterdamse snackbar Fabelfriet, die viral ging op TikTok. Er staan door de populariteit nu enorme rijen. En nu blijkt het onderzoek door de TU Delft dat de huizen rondom die friettent voor gemiddeld 11,4% minder worden verkocht dan de appartementjes verderop. Bewoners balen niet alleen van de waarde van hun huis, ze zijn de overlast ook gewoon spuugzat.
5: En dat is gewoon de groepsvorming op de stoepen aan beide kanten, zoals je ziet, en op de brug ook. De vervuiling is een groot probleem. Er zijn niet meer van die eetwinkels. Het eten op straat, het achterlaten van de bakjes, het eten op stoepen van bewoners hier in de buurt. En een ander heel belangrijk punt is de verkeersonveiligheid.
1: Nou, hierdoor is de waarde van de huizen dus flink gedaald. Een frietje voor de bezoekers, maar een financiële kater voor de buren. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint zonnig. Vanuit het westen is bewolking onderweg. Het wordt 23 tot 28 graden. Echt behoorlijk warm hoor voor de tijd van het jaar. Het is potdomme bijna oktober. Vanavond buien en onweer.

0: Jasper.
1: Hi, hi.
0: Is goed voor de plantjes, hè, vanavond weer dan.
1: Ja, maar zo is het, weet je. Mijn tuin staat hartstikke droog. Dus ik ben blij dat er een beetje buiigheid aankomt.
0: Lekker man, dankjewel. Tot zometeen.
1: Ja, tot zo.
0: 3FM verkeer door de ABB. De drie langste vertragingen in Nederland. Dat zijn de volgende drie. De A12 vandaag Utrecht voor de Meer. Daar is je vertraging 17 minuten. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. A15 dan Gorkum-Rotterdam. Voor Knappend Ridderkerk 17 minuten. En de laatste op de A17 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Maar het goede nieuws, de weg is daar wel weer vrij.
2: En zo meteen hoor je Ivo.
3: 3FM.
4: Ster. Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

vindt, Am I Wrong, hoorde je bij 3FM. Is eigenlijk ook gelijk het onderwerp van het berichtje van Isis. Am I Wrong? Zij vraagt namelijk in de NPO Luisterapp: maak je vandaag de hele dag kans op Teddy Swims? Of was dat alleen vanochtend? Nee, Isis, you're not wrong. Laatste dag van de 3FM tikkenmaand is aangebroken. We gaan eruit met een knaller. Je wint tickets de hele dag voor Teddy Swims in Londen. Inclusief reis en verblijf. Hoor je een ticketalarm? Laat via de NPO Luisterapp weten waarom jij

0: Tijdloze Tracks. Ivo van Breukelen.
1: Hallo, goedemorgen. Somjai hoorde je. En Feels Part 2. Daarvoor ook nog de Habits Remix van Toflo. Stay High. Tijdloze.

0: Is Londen er klaar voor?
1: Nou, Londen is er wel echt klaar voor.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Up and about, zeker.
0: En je weet hoe het werkt, hè? Ook vandaag op de laatste dag zou het toch raar zijn als we het hele principe op de laatste dag ineens gaan aanpassen. Dus dat hebben we niet gedaan. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? Laat zo snel mogelijk weten via de NPO luisteren waarom jij 2 tickets voor Teddy Swims in Londen zou moeten winnen. En die prijs is dus inclusief reis en verblijf. Ja, dat is toch helemaal lekker. Dat is toch helemaal goed.
2: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Gast erop.
0: Ook dat wordt geregeld. Zometeen hier Noah Kahan, American Cars, Eminem en Rihanna komen aan de Monster.

ZFM. Serious Quest komt natuurlijk steeds dichterbij. We gaan zo even een kijkje nemen wat voor acties er allemaal zijn opgezet in het land de laatste tijd. Dat is zo meteen eerst tijd voor een tijdloze track die is geschreven

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated bij Tijdloze Tracks. Terwijl ondertussen de hele boel weer hier in elkaar valt. Uit elkaar valt, bedoel ik. Het rechterscherm. Wij hebben een computersysteem met twee schermen. Het rechterscherm, dat heeft problemen. Wellicht dat er iemand van de techniek meeluistert. Dat valt de hele tijd uit.
1: 3FM Serious Request.
0: Maar goed, dan zal ik jou verder niet meer lastigvallen. Het komt steeds dichterbij, hè? 3FM Serious Request 2026. Het glazen huis staat een jaar in Arnhem. We komen in actie voor de Nederlandse Brandhondenstichting. En in aanloop naar die warme week voor kerst is het leuk om alvast even een kleine shout-out te doen naar acties die mensen nu al hebben opgezet. Want dat gebeurt en masse in het hele land. De hub daarvan die vind je op 3fm.nl/kominactie. Dus 3fm.nl/kominactie. En daar zitten een paar mooie nieuwe bij waar ik toch even met je doorheen wil lopen. Zoals bijvoorbeeld deze. Kuipergroep in actie. Koop een vogelhuisje. Bij de Kuipergroep in Arnhem kun je een vogelhuisje kopen voor het goede doel. Stas, Julius van 11 en Flint van 8... die maken in een paar minuten een leuke karikatuur van jou om geld in te zamelen voor een nieuw kinderbrandwondencentrum. Dat is ook altijd lachen. Ah, dat vond ik vroeger altijd zo leuk op de Koninginnedagmarkt, weet je wel. Als je in het buitenland was, zo'n hysterische karikatuurtekening. Is toch leuk? En nu kun je er ook nog iets goeds mee doen. En deze ook nog op maandag 21 en dinsdag 22 december organiseert Anne en Max. Dat is zo'n keten, hè? Die franchise-keten van koffietentjes. Anne en Max Bakkerstraat en Anne en Max Steenstraat van 19:30 tot 21:30 in de avond. Dit is wel echt vet trouwens, een barista-cursus. Ik weet nog dat ik tijdens Serious Request vorig jaar ook een hele korte barista-cursus heb gehad. Ik was heel benieuwd hoe dat nou met dat opschuimen van dat melk gaat en die figuurtjes erin. Dat is mijn geluk. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat dus in december ook kunt leren bij Anne en Max. 3fm.nl/kominactie, daar vind je alle acties die op dit moment gaande zijn voor 3FM Serious Request. En alle opbrengsten zijn uiteraard voor de Nederlandse brandhonden.

0: benoemen dat mijn rechterscherm hier niet helemaal lekker werkt. En nu heeft Rita, ja, vanmorgen is er water over een deel gegaan. Misschien dat daarom je scherm niet goed werkt. Thanks voor de betrokkenheid, Rita. Maar dat was in de ruimte hier naast de studio, inderdaad, is er over een paneeltje water heen gegaan. Maar dat is allemaal weer goed gekomen, gelukkig. Dankjewel, Rita.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: 30 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: nieuws van 10 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een van de mannen die zondag is opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. NOS op 3. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde de politie. Eerst werd gedacht dat haar belletje de aanleiding was voor de arrestaties, maar waarschijnlijk speelde dus ook mee dat deze verdachte had gebeld. Waarom hij dat deed is nog niet bekend. In totaal zijn er 5 verdachten, die zijn eergisteren vrijgelaten, maar zijn nog steeds verdacht in de zaak. Amsterdam probeert al 12 jaar om mensen van de crack af te krijgen, maar de medicatie die ze daarvoor gebruiken wordt helemaal niet meer gemaakt. Het gaat om dexamfetamine. Nou, de GGD legt uit wat dat middel doet.
2: Het idee is, als je dat middel neemt, het is een langwerkende dexamfetamine, als je dat een 1 keer per dag neemt, dat je de hele dag wat opgepet bent en daardoor minder zucht hebt, minder craving naar de crack.
1: Maar de inspectie heeft de productie van dat middel stopgezet. Daardoor kan Amsterdam nu niet door met een proef om crackverslaafden te helpen. De burgemeester en een wethouder zijn bezorgd. Ze hebben daarom een brief gestuurd naar de minister. En stoelen die 360 graden kunnen draaien, een snelheid van 122 km per uur en een hoop special effects, zoals vlammenwerpers. Ja, dat kon je allemaal meemaken in de achtbaan X2 in het Amerikaanse pretpark Six Flags Mountain. Oh, wow! Ja, maar die attractie gaat nu permanent dicht. De reden? Meer dan 100 bezoekers zeggen dat ze tijdens het ritje van ruim 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen.
3: You go in as yourself and then when you come back, you're a medical emergency.
4: This was from a roller coaster.
3: Exactly.
1: Ja, 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De directie van het Amerikaanse pretpark zegt dat de achtbaan wel alle veiligheidstests heeft doorstaan. Maar sluiting is volgens Six Flags de enige juiste keuze. Ik heb het weer nog voor je. Op veel plekken nu nog zonnig. Vanuit het westen komt er steeds meer bewolking aan. Het is ook best wel warm. Beetje broeierig zou je kunnen zeggen. 23 tot 28 graden. Nou, vanavond komt er verandering in. Dan steeds vaker buien en af en toe ook met een klap onweer.
0: Dankjewel Jasper.
1: Graag gedaan.
0: 3 van verkeer dan door de ANWB. 2 vertragingen nog in Nederland. De A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt de Nieuwmeer. Voor knooppunt Amstel, daar is je vertraging 22 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht daar. En die andere op de A15, Gorkum-Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Ster. Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
13: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
0: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Teddy Swims.
6: Ivo van Breukelen.
8: Hartelijk goedemorgen op deze laatste dag van de 3FM Ticketmaand, waar je zoals gezegd tickets wint voor Teddy Swims in Londen. Houd het ticketalarm in de gaten. Ondertussen hier

0: van de 3FM ochtendshow. Wij zijn Jamie. De Peter en Petra Cup is terug. Ja, ja. Denk je misschien, wat is dat? Nou, dat is de zoektocht naar de meest unieke combinatie namen van twee mensen. Vorig jaar werd die gewonnen door Hans en Grietje. En mocht je nou nog een stel kennen die een nog uniekere combi van namen heeft. Dus dat is een beetje waar we op zoek zijn, hè? Hans en Grietje, Peter en Petra. Nou ja, je begrijpt het idee. Mocht je nou nog zo'n combinatie kennen, laat het dan even weten via de NPO Luisterapp. Of stuur een DM, slide in de DM van het Insta of TikTok account van Wijnand en Jamie. Ah, mooi, mooi, mooi. De meest unieke combinatie, die wint dan de Peter en Petra Cup 2026. Waarschijnlijk geen duit in het zakje, doe niet mee. Maar wel een mooie combinatie van namen. Macklemore, Ryan Lewis, nu bij 3FM.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: heeft inmiddels van zich laten horen, Ugel. En even uitgelegd wat dan precies wel en niet AI is. Je vindt het op zijn Instagram. Ik doe heel even een klein quoteje ervan.
1: So there you go with the drop. We used a couple of drums. Basic stuff from sample pack, as you can see. There is some splice stuff, some other sample pack. Basically drums that like...

zitten. Graag met artiest en titulaar volledig. Stuur het in. En in een bak gebruik. Zak koffie wonen, gemalen koffie of thee. Zometeen de uitslag. Taylor Swift komt eraan met de nieuwste na de Chili Peppers. Under the Bridge bij 3FM.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog

0: is jouw naam.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en gedraag je ook een beetje zo?
1: Oh, soms wel, soms wel.
0: Heel goed. Nou ja, je wordt straks de koningin van de dag, want je mag het zeggen. Welke twee tracks zaten in deze mesje, Brianna?

0: Congratulations dan, zou ik willen zeggen.
1: Thank you.
0: Een bakkie breuk is voor jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Reina?
1: Thee, alsjeblieft.
0: Komt de thee jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen. En nog een fijne dag. Een koninklijke dag.
1: En u ook een koninklijke dag verder.
0: Dank u wel, mevrouw. Dag.

0: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn naam kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: 3FM.
0: de tijdloos sex. Mark Ronson, al Capital Cities komen eraan met Safe and Sound. Het is op dit moment 1 minuut voor 11. Het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Treinconducteurs en BOA's die op stations en in treinen werken moeten beter worden beschermd.
2: NOS op 3.
1: Ja, met die oproep komt hun vakbond vandaag. Het aantal meldingen van intimidatie, bedreiging en agressiviteit is in 3 jaar tijd dik verdubbeld. Je hoort de vakbond.
16: Er is niet alleen een verhoging van cijfers, het aantal incidenten wat plaatsvindt. Maar we zien het ook in in wat er zelf gebeurde. We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een conducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: De vakbond wil bijvoorbeeld dat de NS actiever opkomt voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken krijgen. De oud-burgemeester van Groningen heeft vandaag wat uit te leggen in de rechtbank. Daar is het hoger beroep bezig in zijn zaak. Koen Schuiling wordt verdacht van masturberen in zijn auto. Dat zou zijn gebeurd op de snelweg, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
24: Ja, een vrachtwagenchauffeur zegt dat hij dat gezien heeft, dat die burgemeester dat deed op de ringweg van Groningen. Dat hij daarvan overtuigd is. En dat is een zaak geworden, want Schuiling kreeg een boete opgelegd van €250 vroeg en stapte naar de rechter. De rechter bevestigde die boete.
1: Maar volgens de oud-burgemeester is het een groot misverstand. Hij zegt dat zijn broek open was omdat hij buikklachten had. Hij wilde de pijn een beetje wegmasseren. Het klopt volgens hem niet wat die ene getuige zegt. En een wel heel erg uit de hand gelopen ruzie in de lucht. Een vliegtuig dat van Dubai naar Tel Aviv vloog stuurde plots noodsignalen, waarna in de luchtverkeerstoren werd gedacht dat het ding was gekaapt. En daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim ook gesloten. Even later bleek dat er helemaal geen kaping was, maar dat de twee piloten in de cockpit ruzie hadden gekregen en met elkaar op de vuist gingen. Nou, waarom ze ruzie hadden en waarom de noodsignalen werden verstuurd, dat wordt nog onderzocht. Heb ik het weerbericht voor je. Het is opnieuw een warme, ja, bijna zomerse dag, zou je kunnen zeggen. En ja, waarschijnlijk ook wel de laatste van dit jaar. Morgen

0: Eastbourne. Daar is je vertraging 28 minuten.
1: En zo meteen door je Eastbourne. 3FM.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Teddy Swims.
16: 3FM.
17: Caro NCRV.
16: Ivo van Breukelen.
0: Hey, goedemorgen. Daar gaan we met het laatste uur van deze tijdloze tracks. Met zometeen Mark Ronson en Amy Winehouse. Ik heb

0: Ik ben er nog niet uit of het een van de beste of een van de slechtste series is die ik ooit heb gezien in mijn leven. En voor allebei valt wat te zeggen hoor. Er zitten echt goede stukken in. Er zitten ook hele slechte stukken in. Dus ik ben daar nog niet helemaal over uit. Ik heb ook de indruk dat ik hierna aan de aflevering ga beginnen waar het muntje definitief één kant op gaat vallen. Dat het echt of de beste of de slechtste serie gaat worden. Monster, The Lizzie Borden Story. Daar heb ik het over. Staat op Netflix en uit die serie zometeen een tijdloze track. Ja, ja.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op z'n kop.
0: Hop, hop, gas erop.
1: Ja, we

0: Lost Frequencies. Live It All.
1: Met hier FM.
0: Ik ben hier eens even denken. 2 weken geleden aan deze serie begonnen, toen ik een weekendje naar Schotland was. Ik had een serietje meegenomen op het laptop, jongens, even te kijken. Niet per se de beste serie om zo voor het slapen gaan te kijken. Dat zeg ik erbij, er zijn mensen die daar gevoelig voor zijn. Zelf heb ik dat niet helemaal. Dus dat wilde wel. Maar er zitten, ja, het is een bizarre serie. Het heet Monster, The Lizzie Borden Story. Staat op Netflix. Voor uw kijkplezier. En het is een verhaal van een meisje dat haar ouders vermoord heeft met een bijl. Dat is gezellig, hè? Het is 11:50. Goedemorgen. Dat is echt gezellig. Wil je iets aan toevoegen of niet?
2: Zo gezegd.
0: Allegedly.
2: Allegedly.
0: Dat is een hele goede toevoeging van jou. Nou ja, het speelt zich af in ergens zeg maar zo rond de 1900, 1920 ongeveer die tijd. Maar in de eerste aflevering zit op een gegeven moment bij een specifieke scène zit een plaat onder. Waarvan ik dacht, hey, dat is leuk om die weer eens even in tijdloze tracks te draaien. Want die heb ik veel te lang niet gedraaid. Het is een artiest die wel eens voorbij wil komen hier in dit radioprogramma genaamd Kate Bush. Een vergeten parel. Kan het überhaupt van Kate Bush? Ja, blijkbaar wel. Dit is in tijdloze tracks bij 3FM. Hounds of Love van Kate Bush.
3: It's in the trees.

0: Kenya Grace, Strangers, hoorde je op 3FM. Het is precies half 12. Zijn we lekker op schema vandaag. Hey, helemaal goed. Precies half 12, tijd om een bal op te gooien. Op het roulettewiel. Wat we elke dag doen. Gooien we op en dan hangt een, komt hij stil te liggen op een vakje. Sorry, het klinkt dat je raar. Ik zie jou heel raar kijken nu. Dus ja, ik denk, gaat het allemaal wel goed met dat roulettewiel? Want ik schiet daarvan in de stress, merk ik. Dat voelt voor mij niet goed.
1: Alles is hier onder controle, maar ik hoorde jou een beetje zwemmen.
0: Ja, maar het komt omdat ik gewoon zo gefocust ben op jouw blik. En als daar iets in verandert, dan kan dat mij helemaal uit balans gooien.
1: We moeten door.
0: Zo is het ook, want wij gaan dus dat balletje opgooien. En die komt stil te liggen op een vakje. Daar hangt de muzikale categorie aan. Het is de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Hey, wat? Gebruik maken om Robert Jansma te bedanken. Robert Jansma hoor je vanmiddag weer. Vanmiddag weer, wat zeg ik nou? Rare dingen. Kan toch helemaal niet
1: hier. We moeten nu echt door.
0: Nee, vrijdag 4 uur. Robert Jansma, een nieuwe vrijdag vuurwerkshow. Dit zijn de pauken van Robert Jansma. Nogmaals dank voor het lenen. Take it away. Heb ik Robert bedankt voor het lenen?
1: Ja.
0: Het
1: is gewoon een nummer 11 tijdloze filmmuziek.
0: Ben je nu al klaar?
1: Ja.
0: Dus ongelukkig zit hier nog een beetje de tandpasta vlekken van mijn shirt te halen. Maar... tijdloze filmmuziek, dat is leuk. Bijvoorbeeld een soundtrack van... ik moet denken ineens aan... god, hoe heet die film ook weer? The Mask met Jim Carrey. Hey. Of een leuk Home Alone liedje. The Lion King, iets van Elton John.
1: Murder on the Dance Floor van Saltburn.
0: Ja, inderdaad, dat kan ook. De vraag is, wat wil je horen? Tijdloze filmmuziek, dat is de categorie nummer 11. Dit gaat helemaal niet goed zo. Nummer 11, dat is de categorie van vandaag. Tijdloze filmmuziek. Wat een koortsdroom, hè? Hey, hedenochtend.
1: Noem het gerust een trein of
0: volle maan zijn. Laat weten wat je wil horen in de categorie tijdloze filmmuziek. Drop het nu in de NPO Luisterapp. Die staat wagenwijd voor jou open. Kom maar door, tijdloze filmmuziek in de NPO Luisterapp. Robin Schultz, Sam

0: zeggen. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Vraag een plaat aan. Ja. We zijn hem nog steeds aan het bellen, maar ik heb niet de indruk dat dat echt werkt.
1: Nee.
0: Kelvin, mocht je dit horen, je kan gewoon op het groene telefoontje drukken. Hè. Het is goed volk, wij zijn het, van 3FM, je vrienden van 3FM. Waar we bij het programma onderdeel Vraag een plaat aan, oftewel Request Roulette, zijn aanbeland. Uit het roulettewiel is vandaag gekomen de categorie tijdloze filmmuziek. En Kelvin heeft al een hele dikke klapper aangevraagd, hoor. Van de film The Amazing Spider-Man 2. Alicia Keys en Kendrick Lamar samen met It's On Again.

turbulence.

0: zit erop vandaag?
1: Ik ben voorbereid gekomen. Vorige week zei ik natuurlijk, we hebben DJ-vergadering. Ik krijg wat een broodje bij, dus ik heb niks mee. DJ-vergadering gaat niet door.
0: Die gaat niet door, nee.
1: En daar was ik op tijd van op de hoogte. Dus er is een boterhammetje met vlokken mee.
0: Oh, en dan hebben we het over melk, puur of vlokfeest.
1: Ik wist dat je dit ging vragen.
0: Ik was wel
1: benieuwd naar jouw mening. Het zijn pure vlokken geworden.
0: Oh, nee, die mag je echt zelf houden.
1: Oh, die mag ik wel graag.
0: Ja, dat is helemaal prima ook verder.
1: Okay,
0: ik ben zelf van het vlokfeest. Mocht het allemaal niet zo...
1: ook niet onaardig, hè?
0: Lekker hoor, nee.
1: Gezellig. En maar weet je, je weet dat zeggen, het leven is een feestje. Je moet zelf de vlokken meenemen.
0: Dat is waar. En mocht dat nou allemaal niet genoeg zijn, zometeen, dan is er nog veel meer. Want we hebben hier liggen. Ik loop er even doorheen met je abrikozenvlaai.
1: Hè?
0: Hier?
1: Had er wat te vieren, hè?
0: Nou, het is altijd wat te vieren natuurlijk. Maar dit is van Marco, die heeft taart geregeld.
1: Ongelooflijk.
0: Ik heb hier nog, even kijken, wat is dit? De nutmix.
1: Borrelnootjes, oké. Okay.
0: Borrelnootjes, ja, die kaas-uibollen die neem ik wel weer mee. Als
1: ja, dat hoef ik ook niet te hebben, die dingen.
0: Hier nog een andere nutmix, namelijk roasted and seasoned.
1: Nou, mochten er echt nog mensen denken dat wij gewoon echt een baan hebben in een professionele omgeving werkt, echt studentenhuis hier.
0: Je luistert naar de stichting.
1: Ja, heel goed.
0: Veel plezier zo meteen, de lunch na 12 met onder andere de 3 over 12.
1: Ja, daar zit een van de allergrootste virals van de afgelopen 25 jaar in, want zo oud is hij inmiddels. Maar een grote viral van dit moment. En we hadden die vanavond in Nederland een ongelooflijk grote uitverkochte show gegeven.
0: Hoe lekker. Veel plezier zo meteen, Martje na 12.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Nu.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: is Chris Rask door Europa bezig met een groot onderzoek naar de Hells Angels. NOS op 3. En de actie tegen die motorclub richt zich vooral op Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije zouden er invallen zijn, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
0: Het is volgens Duitse media de grootste actie ooit tegen de Hells Angels. En ze zouden 71 verdachten in beeld hebben. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. En er zijn er 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer. Sommige mensen die in de buurt van Schiphol wonen zaten op de tribune.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
0: Ja, de meerderheid van de Kamer is ook voor dat nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. En ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast in uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Veel ouders zullen vast weer gevraagd zijn om een ochtendje voor te komen lezen op school. Want vandaag begint de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar spot aan. Het gaat deze week op school dus veel over optreden, theater, zingen, dat soort dingen. Ja, verslaggever Mark Hamer was net bij de aftrap van de kinderboekenweek op de Roelof Venema School in Amstelveen.
3: Er is een podium, hier staat ook al heel groot spot aan kinderboekenweek. Ja, en wie zit er op het podium zelf, waar ik even op moet stappen? Harmen van Straten, de schrijver van het prentenboek. Nou, en u heeft het thema helemaal meegenomen.
4: Ja, ik heb het letterlijk genomen.
3: En de titel van het boek is geworden?
4: Herrie in de tent. Ja. En dat is dus dubbelop, hè. Herrie, veel lawaai maken met muziekinstrumenten of hoe dan ook. Qua beeldspraak kan het ook nog ruzie zijn, hè. Maar dit is een ruzie die uiteindelijk in iets, tot iets moois leidt.
0: Nou, lees ik het weer voor. Nu nog zonnig, maar vanuit het westen is bewolking onderweg. Bij 23 tot 28 graden is het wederom echt warm voor de tijd van het jaar. Ja, vanavond gaat het veranderen met buien en onweer.
5: Even verkeer dan van de ANWB. Het is niet heel druk op de weg. Wel twee wat langere files. Eerst op de A15 tussen Rotterdam en Europoort. Bij de Botlektunnel is een auto met een aanhanger geschaard. Daardoor is de weg dicht en moet je via de Botlekbrug omrijden. Kost je een half uurtje extra. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Moergestel zijn ze bezig met bergingswerken na een ongeluk. Eén rijstrook minder tot je beschikking en ook daar bijna een half uur vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
6: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Teddy Swims.
5: 3FM.
6: Avatos.
5: Mark Meijer.
7: Goedemiddag, woensdagmiddag 12 uur geweest. En de 3 belangrijkste tracks van vandaag staan te springen voor je. Vandaag de laatste dag van de 3FM Ticketmaand. Met kans op kaarten voor deze man in Londen. Maar wel alleen als je het ticketalarm hoort. Niet nu dus.

0: denk draaide in de 3FM Top Mega Hit of zo een half jaar geleden. En dat ik dacht, wat een underrated banger is dit. En gelukkig vindt de rest van Nederland dat ook.
1: 3 over 12.
0: Nog steeds, alweer, net een beetje hoe je het wil zien, knetterheet en happening in de streamingcijfers. Ilse het Lange vanwege de grote TikTok-viral die ineens is ontstaan rondom dit liedje. So incredible, hoorde je. En het mooie is, ik zat van de week op TikTok te kijken. En toen zag ik dat er dus ook alweer influencers zijn die een ander liedje van Ilse aan het pushen zijn. In de hoop dat dat dan ook een soort grote viral gaat worden. En dat vind ik misschien nog wel een beter liedje. Dat is deze.

inmiddels wat langer. En ook die Puzzle Me is goed, maar volgens nog is So Incredible de grote TikTok viral. Hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM, de lijst met de allerbelangrijkste liedjes van de dag. Iedere dag heeft hij muzikale nieuwsoverzichtje meteen na 12 uur. En met het nummer 1 wil ik je even opwarmen voor vanavond. Als je tenminste samen met 1999 andere mensen naar Tivoli Vredenburg gaat. Daar staan namelijk de mannen die zichzelf IJsland noemen in een uiteraard uitverkochte Ronda-zaal. Sef en Abel samen spelen daar onder andere de tracks van hun laatste album IJsland 2. En hopelijk ook nog wat nieuwer werk. Mocht je er vanavond niet bij zijn, dan misschien wel een van de komende shows. Want ze gaan nog langs Doorn Roosje, Het Paard, De Oosterpoort, 013. En ze gaan zelfs naar België om daar de boel op zelf te zetten. Maar eerst dus vanavond staan ze in Tivoli. Deze twee fenomenen samen. Die met z'n tweeën echt ongeëvenaard zijn. IJsland, bovenaan.

er gaat zijn. In Tivoli in Utrecht. En anders op een van de komende data. En als je er niet bij bent, dan heb je nu je portie IJsland gekregen. Want ze stonden bovenaan de 3 over 12 van 3FM. IJsland en tijdsgeest. Goedemiddag, het is woensdag. Ja, luister naar 3FM met een geweldige megahit. Number 5 van Nothing But Thieves, hoor je zo. Net als Purple Disco Machine. Eerst It's Time van Imagine Dragons.

het vallen, uiteindelijk? Ik zit het me ineens af te vragen. Ik zit natuurlijk even te beseffen. De meegheid van deze week, number 5 van Nothing But Thieves. Denk, zit power in, maar het is ook een soort van een beetje zo uitgerekt. Als dit onder een power ballot valt, dan weet ik in ieder geval zeker dat het de beste is die er ooit gemaakt is. Want er zijn niet zoveel goede power ballots. Hey, ik wil heel even wat tegen je aanhouden. Mart hier trouwens, hallo. Ik weet dat het een beetje een Amsterdams bubbel dingetje is, maar ik wil je even wat tippen rondom het Amsterdam Dance Event. Dat komt er weer aan, weekie of drie. Het is eigenlijk, dan wordt Amsterdam de hoofdstad van heel dance-liefhebbend, in ieder geval Europa, maar eigenlijk de hele wereld. De allergrootste DJ's ter wereld komen daar naartoe. Maar goed, het zijn vaak ook veel dure, moeilijke feesten met allemaal die rare namen als, weet ik veel, smeerkaas en computerschermen, weet ik veel hoe die feesten allemaal heten. Hartstikke ingewikkeld. Maar mocht je nou denken, ja, ik wil wel eens een keertje zien hoe die stad er dan uitziet. Gewoon even een keertje, een dagje naar Amsterdam toe. Er zijn ook heel veel dingen die je gratis kan doen tijdens Amsterdam Dance Event, waar je nog steeds een heel mooi feestje kan hebben. Stamped Records, dat is het label van Martin Garrix, die hebben een gratis locatie waar de hele dag DJ's draaien. En ook het grootste dancefestival ter wereld, Tomorrowland, heeft een pop-up store in de Rode Hoed. Dat is ook in Amsterdam, waar je ook de hele dag gratis kan kijken naar allemaal DJ's. Nou ja, sterker nog, je kunt heel Amsterdam doorlopen. Je kunt gewoon het magazijn van een willekeurige Albert Heijn binnenlopen. Ik weet nog dat vorig jaar of twee jaar geleden of zo was letterlijk de Albert Heijn To Go op het station van Amsterdam. Dat was ook een grote DJ-booth. Er werd allemaal muziek gedraaid, stonden mensen te dansen. Dus mocht je denken, ja, god, helemaal naar Amsterdam, daar nog hartstikke veel geld uitgeven voor een ticket. Het kan ook anders. Er zijn ook genoeg dingen gratis te doen. We kijken er voorzichtig al een beetje naar uit. En ik dacht leuk om uit de mottenballen weer een keer een van mijn allerlievelingste dansliedjes ooit te halen van The Nightcrawlers.

Wat goed is, komt van ver, zeggen ze wel eens. Klopt zeker bij de dames van Cat's Eye. Filipijns, Amerikaans, Zuid-Koreaans, India's, Zwitsers en Ghanese bloed. Allemaal in één groep. Echt een, een pitbull noemt zichzelf Mr. Worldwide. Dan zijn dit de Worldwide Misses. Whatever. Cat's Eye Animal hoorde je bij 3FM. En nu een man waarvan ik heel benieuwd ben wat zijn volgende move gaat zijn. Maar ik denk dat ik het weet. Hij volgt namelijk een carrièrepad dat meerdere artiesten gevolgd hebben. Wel net een beetje een omgekeerde volgorde. Hij is begonnen met acteren, daarna gaan zingen. Veel zangers gaan dan daarna een keer acteren. En ik weet niet waarom dat dan precies is, maar daarna beginnen ze vaak een parfummerk. Dus als hij het nog niet heeft, schrijf het even op. Het is vandaag 30 september 2026, 6:56. Mart Meijer heeft het gezegd op 3FM. Joe Carey, a.k.a. Joe, komt binnen een jaar met een parfummerk. Weet het zeker. En hoe gaat het dan heten? Ik wilde zeggen Joe Malone, maar dat is een daadwerkelijk bestaand parfummerk. Je hoort hem nu bij 3FM met End of Beginning.

0: verschijnt. Zou wel zo lekker zijn. Je luisterde hem op met Stromae en To Slim Him. Sommige berichtjes die je binnenkrijgt via de NPO Luister-app, dat is de plek waar je een berichtje kan achterlaten dat je naar de studio van 3FM wil sturen. Sommige van die berichtjes die blijven hierbij en daar moet je later dan toch nog eventjes op terugkomen. En zo'n berichtje kreeg ik echt maanden geleden een keertje van Wilma. Of ik moet eigenlijk zeggen Wilma de grote muzikale ontdekker, toch?
1: Nou, moet je wel lachen, ja.
0: Wilma, het is zo grappig, want ik kon het me nog herinneren dat wij een maand of, nou dat zou inmiddels 8, 9 of zo geleden, dat wij een heleboel berichtjes van jou kregen. Ja. Jij zei, er is een nieuwe artiest en die moeten jullie horen. En die komt naar Pinkpop. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb toen misschien een liedje of twee geluisterd, maar ik ben hem daarna ook weer een beetje vergeten. Maar Wilma, jij was er vroeg bij.
1: Ja.
0: Early adopter. Vertel even, over wie gaat het?
1: Max Noen.
0: En hoe was je deze man tegengekomen en wat pakte jou zo aan hem?
1: Op TikTok. Een jonge gozer die zichzelf is en zichzelf bewezen heeft. En gewoon leuke muziek maakt. Niet echt country, maar country pop zou ik zeggen. Ja. En hij geniet gewoon enorm van zijn optredens. En zo ben ik hem gaan volgen. En 7 december vorig jaar was er een concert in Nederland. En daar ben ik geweest. Nou, dat was ook echt helemaal geweldig.
0: Toen wist jij, dit is een ster in wording.
1: Ja.
0: Maar ik wilde maar even tegen je zeggen. Jij hebt hem dus heel vroeg bij ons geplucht. En het is gebeurd. Hij heeft een wereldhit.
1: Goed, hè?
0: Ja. Welke gedachten gingen er door je hoofd toen je zag dat hij samen met Kygo nu een superhit gescoord heeft?
1: Ja, leuk voor hem. En jammer dat er steeds Kygo gezegd wordt en niet Kygo en Max met Noen.
0: Ja, it takes two to tango, Wilma.
1: Ja, toch?
0: Ja. Jij wist het al lang, dus ik wilde even gewoon zeggen dat het in principe mijn beroep is en dat ik vorstelijk betaald word om nieuwe muziek te ontdekken. Maar jij was ons echt voor en daar wilde ik je een keertje de credit voor geven.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Kondig hem even aan, jouw ontdekking.
1: Hier is Max McNown met Take Me Back.
0: Met Kygo.
1: En Kygo.

0: van Helden. My. Hoorde je bij 3FM, waar je het nieuwste liedje van Son Milieu zo meteen gaat horen. Net als de ex-mega-hit van Malcolm Todd. En vandaag je kans op kaarten voor Teddy Swims. Kan het niet vaak genoeg zeggen. In Londen, vlucht, verblijf, alles voor je geregeld. Hoor je het 3FM ticketalarm? App dan zo snel mogelijk met de NPO Luister-app. Waarom je naar Teddy Swims wil, zijn denk ik een miljard redenen voor te bedenken. Dus dat moet goed komen. Word je teruggebeld en wil je kaarten?
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder

0: basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: 3FM. 1 minuut voor 1. Een heel goedemiddag. Dit is 3FM met de Swedish House Mafia. Save the world over een paar minuutjes. Nu al, Stef Banstra, want die heeft het nieuws.
18: Ja, zeker. Goedemiddag. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft een piloot vanochtend geprobeerd zijn collega neer te steken.
19: NOS op 3.
18: De co-piloot wilde het vliegtuig laten neerstorten, vertelt correspondent David Poort.
20: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot dus samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. En je ziet op sociale media nu 2 foto's rondgaan van een Israëlische passagier met een bebloed shirt. Dus dat was echt even heel erg spannend. Maar dat toestel, dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië, heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
18: Vanuit het vliegtuig werden ook meerdere noodsignalen verstuurd. Waaronder een melding dat het vliegtuig werd gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar. Het begon allemaal met een vechtpartij op Arnhem Centraal. En toen de politie daar aankwam, rende de verdachte weg en werd er op meerdere plekken in het centrum van Arnhem opnieuw gevochten. Burgemeester Marcouch zegt tegen de Gelderlander dat het om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat die eigenlijk het land uit moeten. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn weer verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Nou, die proef loopt al 12 jaar, maar de gezondheidsinspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En waarom is niet helemaal duidelijk, zegt deze Amsterdamse wethouder.
0: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet? En hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
18: Ja, het Amsterdamse college vraagt dus in een brandbrief aan zorgminister Hermans nu om opheldering. En als je vandaag jarig bent, gefeliciteerd! Nee, je bent alleen bepaald niet de enige. Het is namelijk de dag met de meeste verjaardagen. Ja, 30 september dus. 44.000 mensen mogen vandaag kaarsjes gaan uitblazen. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. En veel mensen zijn dus een 9 maanden geleden verwekt rond de feestdagen. Gaan we weer toe, nu nog zonnig, maar vanuit het westen wordt het grijs straks. Bij 23 tot 28 graden is het ook weer warm voor de tijd van het jaar. Vanavond gaat het alleen een beetje omslaan, komen de buien en onweer aan.
17: Dan de verkeer van de ANWB. Niet heel veel files in Nederland. Eén wat langere, dat is op de A15 tussen Rotterdam en Europoort. Daar is eerder vanmorgen een auto met een aanhanger geschaard. Is inmiddels allemaal opgeruimd, maar dat zorgt voor spijkenissen wel nog voor ongeveer 25 minuutjes vertraging. Want de linkerrijstrook is daar nog dicht vanwege de opruimwerkzaamheden. Dan is het dus helemaal niet opgeruimd. Je snapt in ieder geval wat ik bedoel voor spijkenissen. 25 minuten vertraging op de A15. Sta je ergens anders in Nederland in de file, ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
23: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
24: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
23: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
28: September is iedere dag jouw kans op tickets.
29: September is 3FM Ticketmaand.
28: Vandaag jouw kans op tickets voor
29: Teddy Swims.
28: 3FM.
29: Avotos.
28: Mark Meijer.
17: En niet zomaar tickets. Kaarten voor zijn show in de O2 in Londen. Met vlucht en verblijf. Hoor je de ticketalarm, app naar de studio en je maakt kans op de kaarten. Sonny Ewen, welkom terug.

hoorde, zoals Coldplay met hun Technicolor Part 2. Of Acta in de Munich, de Kapitein deel 2. Of Independent Women Part 2 van Destiny's Child. Een deel 2 maken van een liedje. Bij sommige liedjes is het hele deel 1 er überhaupt nooit gekomen. Geen idee waarom het zo heet. In dit geval wel Feels Part 2 van Sonmieu. En het is heel leuk om die liedjes naast elkaar te leggen. Ze delen namelijk het refrein. Het refrein is redelijk hetzelfde gebleven over die twee liedjes. Maar er zit wel 11 jaar tussen. En dan hoor je dus hoe dit liedje zich ontwikkeld heeft. En daarmee de band ook. We beginnen even met Feels Part 1. Dat is 11 jaar geleden uitkwam.

eerste liedje van Sombieu is een ode van de band aan zichzelf eigenlijk van 11 jaar geleden. En heet Feels Part 2, hoorde je zojuist bij 3FM. Waar Dua Lipa met dat heel leuke liedje Harder Than Hell, dat je niet zo vaak meer hoort, raakt komt. Na de ex-mega-hit van Malcolm Todd, Earrings.

zoals Coldplay met hun Technicolor Part 2. Of Acta in de Munich, de Kapitein deel 2. Of Independent Women Part 2 van Destiny's Child. Een deel 2 maken van een liedje. Bij sommige liedjes is het hele deel 1 er überhaupt nooit gekomen. Geen idee waarom het zo heet. In dit geval wel Feels Part 2 van Sonmieu. En het is heel leuk om die liedjes naast elkaar te leggen. Ze delen namelijk het refrein. Het refrein is

Akda en dan ben ik de kapitein deel 2. Of Independent Women Part 2 van Destiny's Child. Een deel 2 maken van een liedje. Bij sommige liedjes is het hele deel 1 er überhaupt nooit gekomen. Geen idee waarom het zo heet. In dit geval wel Feels Part 2 van Sonmieu. En het is heel leuk om die liedjes naast elkaar te leggen. Ze delen namelijk het refrein. Het refrein is redelijk hetzelfde gebleven over die twee liedjes. Maar er zit wel 11 jaar tussen. En dan hoor je dus hoe dit liedje zich ontwikkeld heeft. En daarmee de band ook. We beginnen even met Feels Part 1. Dat is 11 jaar geleden uitkwam.

ieder geval, Sonmieu is een ode van de band aan zichzelf eigenlijk van 11 jaar geleden. En heet Feels Part 2, hoorde je zojuist bij 3FM. Waar Dua Lipa met dat heel leuke liedje Harder Than Hell, dat je niet zo vaak meer hoort, eraan komt. Na de ex-mega-hit van Malcolm Todd, Earrings.

eens gefantaseerd over hoe een situatie helemaal anders had kunnen uitpakken? Kan wel eens lekker zijn achteraf. Dat je dan gaat bedenken hoe je je baas wel het perfecte weerwoord had kunnen geven toen hij wat te zeiken had in plaats van: ja, sorry, dat begrijp ik. Sorry, ik zal het niet meer doen. Of dat je als kind thuis kwam en dan bedacht hoe het zou zijn om de pestkop op school even een tik op zijn neus te geven in plaats van huilend weg te rennen. Het zou ook kunnen dat ik nu heel erg in mijn eigen kaarten laat kijken, maar dat is dan maar even wat het is. Dingen die niet gebeurd zijn, maar dan toch even lekker kunnen zijn om over te fantaseren hoe ze hadden kunnen lopen. Is exact wat Dua Lipa deed met dit liedje, dus ik ben in ieder geval niet alleen. En Dua is altijd goed gezelschap om in te zijn. Ze had een relatie gehad met een jongen die alleen maar heel nare dingen over haar zei en heel vervelend tegen haar deed. En toen dacht ze, ik schrijf een liedje waarin ik de situatie precies omdraai. Ik was harder dan hel en hij was de klootzak die mij niet kon krijgen. Nou, voelde ze zich even goed over zichzelf, was het opgelost. Je hoorde harder dan hel van Dua zojuist bij 3FM. Mart hier, goedemiddag. Ik heb afgelopen week per ongeluk iets ontketend hier op 3FM. Een artiest van onze playlist die is van alles op Instagram gaan zetten. En dat komt door mij. Maar het resultaat is wel heel leuk. En dat wil ik je zo meteen eventjes laten horen. Nou, Lil Nas X, dit is That's What I Want.

Animal Zoo en Wrecking Ball. Van de week ging mijn Instagram een beetje tollen. En dat had met Lenny Mossou te maken. Was een merkwaardig moment. Afgelopen maandag vertelde ik iets over Lenny Mossou, dat ik op het spoor was gekomen toen ik een beetje zat heen en weer te scrollen op het wereldwijde web. Dat was het volgende. Iedereen heeft toch die ene kant. Die guilty pleasure kant. Lenny Mossou ook. Ik ben namelijk een Spotify-lijstje van hem tegengekomen, waarin hij zijn lievelings guilty pleasure zet. Dat lijstje was ik tegengekomen. Daar stond bijvoorbeeld Fireflies van Owl City in. En blijkbaar, ik denk dat Lenny een heel trouw 3FM-luisteraar is, want hij had dit fragmentje gehoord en dat ik dit vertelde had hij op zijn Instagram gezet. Toen liet ik een reactie achter op dat bericht met Lenny Mossou Fireflies cover. Wanneer? Zo van, wanneer ga je dan dat liedje coveren als je het zo leuk vindt? Nou, dat heeft denk ik nog geen 30 minuten geduurd. Die heeft, weet ik veel, simpel pianokeys.com heeft hij zitten kijken wat de akkoorden eigenlijk zijn van Fireflies. En een paar minuten later stond dit online. I'd like to make myself believe. En het eindje was ook goed. We hebben een heel goede Owl City-imitatie. Maar chapeau voor Lenny Mossou die erom kon lachen dat ik hem geëxposed heb. En vervolgens ook nog een hartstikke aardige cover aflevering.

0: Velin, die net een appje stuurt via de NPO Luister-app. Die zegt, hey, deze heb ik lang niet gehoord, leuk. En dat is zo grappig, want het is eigenlijk zo'n stapel van de 3FM-playlist van de afgelopen jaren. Maar voor mijn gevoel was het ook even geleden. Lewis Capaldi en Forget Me hoorde je bij 3FM. Ja, de uitdrukking kersen op de taart is denk ik toch wel een beetje voor ons uitgevonden.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Of in ieder geval voor de Ticketmaand. Na 29 dagen non-stop kaarten weggeven voor Fontaine's DC, Nothing But Thieves, Roxy Dekker, Noah Kahan, Opposites, Bente en nog heel erg veel andere artiesten, eindigen we de Ticketmaand vandaag met een echte ouderwetse klapper. Kaarten voor Teddy Swims. Dat zou voor mij al leuk genoeg zijn om de NPO Luister-app erbij te pakken. Maar wacht even, het is ook nog in de O2 Arena in Londen. Waanzinnige zaal in een waanzinnige stad. En je reis naar Londen en je overnachting zijn ook voor je gefixt. En ik zou het wel weten, 's middags voor dat concert even lekker naar Hyde Park, even daar kijken. Eten bij Wetherspoons moet eigenlijk als je in Engeland bent. De dag erna nog even snel langs die M&M's winkel op Leicester Square voordat je weer terugvliegt naar Nederland. Maar vooral, dat is natuurlijk het belangrijkste, Teddy Swims gaan zien in Londen. Ik leg nog één keer uit hoe het werkt. Je wint de kaarten door de hele dag naar 3FM te luisteren. Echt belangrijk. Hoor je het 3FM ticketalarm op de radio, dan stuur je een berichtje naar de studio met de NPO Luister-app, waarin je laat weten waarom je erbij wil zijn. Dat is alles. Het ticketalarm is 5 uur 53 minuten en 15 seconden geleden voor het laatst afgegaan. Dus bijna 6 uur geleden. Dat is al best wel een tijdje. Dus je weet het, de kans wordt alleen maar groter dat het ticketalarm langskomt. Blijf scherp en stuur je berichtje naar de NPO Luister-app als je het ticketalarm hoort. Nu op 3FM. De Yeah Yeah Yeah.

goed advies voor welke taak je op werk of op school dan ook hebt. Zorg ervoor dat je de taak gewoon heel eventjes laat liggen. Als je er later bij terugkomt, heb je vaak veel nieuwe energie. Deden de mannen van Kingfisher ook. Zijn jongens uit Ierland die geweldige Ierse folkmuziek maken, maar soms ook gewoon niet helemaal tevreden zijn over de liedjes die ze maken. Nou, hun liedje How Lonely had wel potentie een paar jaar geleden, maar ze kregen die potentie er gewoon niet helemaal uit. Dus een paar jaartjes laten liggen, niet meer aangekomen, totdat ze eerder dit jaar met elkaar in een gezellig huisje, ik zag die foto's, vet knus, precies wat je voor je ziet van in een huisje zitten ergens in een dorpje in Ierland. En toen kregen ze hem ineens wel aan de praat, dat liedje. En het resultaat mag ook echt zijn. Ik vind het echt een mooi liedje. Van de man uit Ierland, Kingfisher, bij 3FM. Hun nieuwste heet dus How Lonely.

0: Birds of a Feather hoorde je op 3FM. Inmiddels meer dan 6 uur geleden dat de 3FM ticketalarm is afgegaan voor kaarten voor Teddy Swims in de O2 Arena in Londen. Inclusief alles wat je er maar bij wil. Nou ja, vlucht en verblijf in ieder geval. Kan je winnen als je het 3FM ticketalarm hoort. Nog niet gebeurd, het zou zometeen na 2 kunnen bij Sophie.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: die vraag in je hoofd. Wat doet Goldband momenteel? Hoe is het eigenlijk met die gasten? Ga ik je zo meer over vertellen. Eerst het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Ja, Sofie, goedemiddag. Na de steekincidenten gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt.
2: NOS op 3.
1: Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Eerst was er een steekpartij bij Arnhem Centraal. En daarna liep het in de binnenstad van Arnhem nog verder uit de hand. Volgens de burgemeester van Arnhem, Marcouche, zijn die verdachten uitgeprocedeerde asielzoekers. En die zorgen ook al langer voor overlast, zegt verslaggever Josephine Tree.
3: De burgemeester heeft al eerder hierover aan de bel getrokken, omdat het heel lastig is voor hem als burgemeester om deze groep aan te pakken. Ze wonen hier niet, ze hebben geen vaste verblijfplaats, ze reizen door het land. Ze komen dan hier.

0: hier omdat het goed bereikbaar is. Criminele activiteiten, vechtpartijen. Dat levert natuurlijk heel veel overlast op.
1: Bij de steekpartij in Arnhem werd een minderjarige neergestoken. En die ligt op dit moment zwaar gewond in het ziekenhuis. De oud-burgemeester van Groningen probeert nu de rechter ervan te overtuigen dat hij niet masturbeerde op de snelweg. Koen Schuiling werd daar eerder voor veroordeeld, maar ging in hoog beroep. De oud-burgemeester werd op de snelweg van Groningen gespot door een vrachtwagenchauffeur die tegen de politie later verklaarde dat Schuiling zijn penis in zijn hand had. Maar volgens Schuiling zelf had hij buikpijn na een eerdere operatie. Wreef hij over zijn buik om de pijn te verlichten en was om die reden zijn riem los. TikTok-rijen hebben een effect op de huizenprijzen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die patatzaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij die frietent staan, zijn de verschillen nog groter. Dat komt volgens die onderzoekers omdat de TikTok-rijen voor veel overlast zorgen. Ondertussen gaat koningin Maxima vanmiddag langs in Urk. Ze gaat daar langs op 4 plekken, waaronder een woonzorglocatie en ook een jongerencafé. En daar was de spanning gisteren al goed voelbaar.
2: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in.
3: Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken.
4: De voorbereidingen zijn in volle gang, dus ze zijn van alles aan het versieren, mensen zijn aan het bakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
1: Ja, maximale spanning dus. Het bezoek begint over een half uur om 2:30. Het weer, steeds meer wolken en vanuit het westen komt de regen aan. Vanavond en vannacht nog steeds veel buien. Morgen vooral in het oosten kans op regen en ongeveer 20 graden.
5: 3FM.
6: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Teddy Swims.

Het is een van de bands waarvan ik echt het meeste denk... waar zijn ze nou? Wat doen zij op dit moment? En bij 3 voor 12 Radio, bij mijn lieve collega Jasper Leijnerts in de studio... was vorige week de gast Boas, dat is een van de leden van Goldband. En wat kwam daar voor nieuws uit? Scoop, primeur. Hij heeft dus een solo-single uitgebracht. Nou, dat is meteen iets waarvan je denkt, hoe klinkt dat? Wat zit daarachter? Nou, mocht je het afgelopen donderdag gemist hebben, hier een klein stukje. Het liedje heet Maskers en ik vond het best wel vet. Echt een andere sound.

of dat ze gaan stoppen. Ze hebben elkaar gewoon wat ruimte gegeven om hun eigen ding te doen. Nou, bij deze. Oasis, sorry, zo meteen met Don't Look Back in Anger. Maar eerst de nieuwste, Alex Warren.

vraag. Het is ook wel bijzonder, want iedereen gaat er ook vanuit dat je daar naartoe wil naar dat grote concert. Nou, voor mij hoeft dat niet per se. Confession, unpopular opinion. Ja, voor mij, ja, ik loop er niet echt warm voor, maar you do you. Dus mocht je een kaartje kunnen kopen, en het is je allemaal gelukt, vergeet niet dat het ook komt door mensen die niet willen gaan. Hè? Dus ik zie je, bedank je wel verschijnen in de NPO Luisterapp. Graag gedaan, geen enkel probleem. Nee, het is woensdag vandaag, een hele gevaarlijke wat mij betreft, want het voelt echt als een donderdagmiddag. Maar ik heb een hele goede reden waarom het fijn is dat het nog geen donderdag is. En jij denkt nu, hoe kan dat? Nou, deze 30 september is een hele belangrijke, want vandaag is de laatste dag waarop je 1. Een maanddumpje kan maken op je Instagram. Denk aan die volgers, hè. Waar blijft je selfie met die iced matcha? Die moet online. En het is de laatste dag van de 3FM ticketmaand. En we gaan die met veel toeters en bellen afsluiten. Met vandaag de kans op kaarten voor Teddy Swims in Londen. En dan denk je, ja, hoe kom ik dan in Londen? Nou, alles is voor je geregeld. 2 tickets en reis en verblijf. Aan alles is gedacht. Dus hoor je ticketalarm, stuur dan je motivatie door in de NPO Luister-app. En wie weet pak jij tickets voor

Della, onze nieuwe superster, die ook gisteren weer 5 minuutjes van zichzelf op Instagram mocht. Ik vind het zo grappig, deze vrouw die is op een streng social media dieet. Juist omdat het zo goed gaat met haar carrière en ze zegt, ja, ik wil gewoon normaal blijven functioneren. Dus ik wil niet als een zombie, dat heet het, achter die telefoon zitten. Nou, ik ben al blij als mijn maandelijkse fotodumpje, nu in de maak trouwens, een paar likes krijgt. Maar wat gebeurt er als je die telefoon van Adella opent, joh? Die getallen, die duizen je toch voor de ogen. Ik zou echt zo graag even willen gluren. FM. Ik voel me echt een creep als ik dat zeg. Ik zou zo graag even willen gluren in die telefoon van Adella. Nou, ik denk dat ik die wens maar even moet laten varen. Veel belangrijker is de mega-hit Memory voor vandaag. Gisteren ook zo'n geweldige, The Temper Trap en Sweet Disposition. En vandaag is het ook weer, nou, 100% parelmateriaal. Als je wil meeraden in de NPO Luister-app, luister dan nu goed mee. Sweet Wine Selecta. Even een bonusrondje, hoor. Sweet Wine Selecta. Ja, het is echt een klapper. En ik ben benieuwd of je hem weet te raden door middel van het mini-stukje. Stuur even de artiest en de titel in. In de NPO Luister-app. Heb je het goed, krijg je een dikke vette shout-out.

maand weer iets te herbeleven. En dat vind ik heel erg leuk hier bij mijn show, bij 3FM, dat ik iedere dag iets voor je mee mag nemen, waarvan ik hoop dat je zegt, hell yeah, hier had ik nou echt even zin in. Gisteren ook hele leuke reacties gekregen op de Megahit Memory. En ook vandaag hoop ik dat dit een kleine glimlach geeft op het gezicht. Brede grijns mag ook overigens. Het is echt een Zero's banger. Exact uit 2000 komt hij. En ik dacht, meteen een leuk moment om nog even wat hoogtepunten uit die tijd te pakken. Welke andere Megahits uit de Zero's hebben we nog meer? Nou, deze van Moby.

deze. Ik zag dit in het archief liggen. Ik denk, dit is zo zonde. Dit loopt maar te verstoffen. Moet nodig weer eens gedraaid worden op 3FM. Uit 2000. De meegit uit die tijd. Geraden door Edmund, Harmon, Joey, Anita, Janko, Siree, Paul, Barry, Gabriella, Ursula, Niels en Ambra. Artful Dodger en Craig David met Rewind.

Terug naar mijn nostalgische wilde jonge jaartjes. Nou, toch nieuwsgierig iedereen wat er allemaal gebeurd is. En Ingrid zegt, na ruim 5 minuten, welk nummer was dit ook alweer? Is het zo'n opluchting als jij het dan vertelt? Ja, de mega-hit memory van vandaag. Heerlijk. Craig David, Artful Dodger en Rewind. En dit zijn Sam Fender samen met Olivia Dean, Rainy.

opzoekt over Boston, de titel van het liedje van Stella Lefty. Staat er: Boston is de hoofdstad en de grootste stad van de Amerikaanse staat. En dan denk ik, ja, daar komt hij. Is niet uit te spreken. Massachusetts. Nou goed, als een Amerikaan luistert en die kan nu even dit beoordelen in de NPO Luister, heb een uitspraak, doe dat vooral, voel je vrij. Nu van Nederlandse bodem, Vrouwkje, dit is haar nieuwste, Geen

0: inderdaad geen rem. Zometeen onder andere een nieuwe Hocus Focus mix.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: En hij is lekker gek vandaag. Een gekke mashup.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: KPN.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: 3FM. Nou, het is echt banger naar banger bij 3FM. Zometeen Samber en ook You Don't Know Me van Ray en Jax Jones. En eerst naar een banger van een bulletin. Stef Banstra, een hele goede middag.
9: Ja, ik ga mijn best doen, Sophie. Goedemiddag. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten, was geen willekeurig slachtoffer.
10: NOS op 3.
9: Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar namelijk uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte had daar vastgezeten. Volgens de OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op het terras, op iets wat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep eerst nog weg van het terras, maar kwam later weer terug om zijn pistool op te halen en vervolgens de oud-gevangenisbewaarder dood te schieten. In Arnhem zijn 8 mensen opgepakt na een steekpartij. Zeker 1 van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. En na dat incident gisteravond bij het Centraal Station zorgde de groep niet van later ook in het centrum nog voor overlast. En de jongeren zijn al langer een probleem in Arnhem, zegt burgemeester Marcouch.
11: Dit zijn jongens die niet uit Arnhem komen, dus we kennen ze niet. Die komen eigenlijk uit alle windstreken van Nederland. Maar ja, Arnhem is met de trein en via het spoor met een Centraal Station goed te bereiken. Dus we zien wel vaker dat deze jongeren eigenlijk door het hele land trekken, overlast veroorzaken en ook gewelddadigheden plegen.
9: Nou, de politie heeft het over een groep van zo'n 15 jongeren. En angstige momenten vanochtend voor passagiers van een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. In de cockpit daar viel een van de piloten de andere piloot aan met een mes. Uit verklaringen van de passagiers blijkt nu dat het zijn bedoeling was om een aanslag te plegen en het vliegtuig wilde laten neerstorten. De dochter van deze vrouw zat ook aan boord en vertelt wat er precies gebeurde.
12: He's screaming, help, help, help. Few Israelis, they ran away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot. She said it's crazy, crazy time.
9: Het toestel maakte uiteindelijk een noodlanding in Saoedi-Arabië en iedereen kon veilig van boord worden gehaald. Israëlische veiligheidsdiensten denken ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. Het weer, steeds meer wolken en vanuit het westen komt er regen aan. Vanavond en vannacht nog steeds veel buien. En morgen vooral in het oosten kans op regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden.
8: Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vierde op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Nieuwegein-Zuid 18 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zevenhuizen een kwartier. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Prins Alexander 40 minuten.
10: 3FM.
13: Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel... om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
28: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
27: Een initiatief van Pfizer.
29: September is iedere dag jouw kans op tickets.
30: September is... 3FM Ticketmaand.
29: Vandaag jouw kans op tickets voor
30: Teddy Swims.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog...

want dan ben ik ze weer kwijt. Liggen ze weer ergens los in een laadje. Op dit moment in ieder oor één oor wel, terwijl er drie in kunnen. Dus dat is de huidige score. Hey, en speciaal voor mensen zoals jij en ik heb ik een hulpmiddel voor je. Het liefst zou ik willen zeggen een personal assistant. Maar goed, dat is ons niet gegund, dus het is geworden de Hocus Focus Mix. Hoeveel chaos je ook hebt in je leven, je weet, die mix die is er iedere dag om 4:10. Het enige dat je hoeft te doen is één taakje, of één taak, bewaren tot dat moment. En dan spreek je met jezelf af, super simpel. Iedere dag om 4:10, dan ga ik me even nuttig maken als die mix aan het afspelen is. Nou, geloof mij, works like a charm. Maak je ook nog eens kans op een snoeppot. Hoe vind je die? En ondertussen moet ik ook nog even bij vermelden, het is de laatste dag van de 3FM ticketmaand. September is ticketmaand. Mocht je je daar wat onvoorbereid in voelen, zet alvast je motivatie klaar in die tekstbalk. Waarom wil jij naar Teddy Swims in Londen? Want dan kan je meteen versturen als je dan dat 3FM ticketalarm voorbij hoort komen. Kleine tip. Heel veel succes, blijf scherp. En voor nu Samber en My Body.

0: Miss Olivia Rodrigo.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: And good for you.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, ik heb een liedje voor je meegenomen. Eentje die ik echt met liefde door je strot aan het douwen ben. Maar wel alleen omdat ik denk dat jij er extra lekker op gaat werken daar op de vloer. Mijn favoriete liedje van de afgelopen tijd is van John Summit en Absolutely. En Absolutely is de zus van Ray. Ik dacht, ik zeg dat er nog even bij. En er staat nog een samenwerking op zijn verlanglijstje. De ideale collab voor John Summit is Lady Gaga. En ik ging een beetje speurwerk doen. Het lijkt erop dat die samenwerking over een tijdje gaat komen. Want Lady Gaga die heeft afgelopen week een foto de wereld ingeholpen. Die ziet er exact zo uit als de laatste albumcover van John Summit. Maar dan met haar eigen lichaam erop. Nou, dus wie weet, over een tijdje John Summit samen met Lady Gaga. Maar voor eerst nog met de zus van Ray, oftewel Absolutely. Nou, this is an absolute banger en hij heet Don't Believe.

0: Heb jij hier ook zo van genoten, deze twee liedjes achter elkaar? We hadden eerst de nieuwste van John Summit, Don't Believe It. En toen deze van Empire of the Sun, Walking on a Dream.
1: De Hocus Pocus Mix.
0: Genieton. Hey, we gaan bijna richting de Hocus Pocus Mix voor deze woensdag. Als je nou meer Hocus Pocus Mix wil luisteren in je vrije tijd, wilde ik zeggen. Nou goed, buiten dat ik op de radio ben, laat ik het zo benoemen. Kijk dan even in de NPO Luister app. Kan je even in het zoekbalkje typen Hocus Pocus Mix. Dan zie je ze allemaal op een rijtje. Vandaag dus weer een nieuwe. En ik ben reuze benieuwd. Heb jij zo'n klusje waar je mee aan de bak gaat? Zo richting het einde van je werkdag. Dat kan een klusje zijn waarvan je denkt, ik heb de motivatie er niet voor. Ga het lekker fixen tijdens die Hocus Pocus Mix. Want behalve dat het je nou een leeg hoofd oplevert, misschien ook wel een volle snoeppot. Die heb ik voor je klaarstaan voor één gelukkige. Dus meld je klusje nu aan in de NPO Luister-app. En als

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sierra's.

0: De nieuwste Sienna Spyro heet Great Expectation.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, wellicht heb je ook hoge verwachtingen van de Hocus Focus Mix. Nou, het is een lekkere gekke mashup vandaag. Met daarin onder andere Army van Buren. Rudimental zit erin. Coldplay met Viva La Vida. Laat vooral even weten in de NPO Luister-app waar jij mee aan de slag gaat. Dat kan een werkklusje zijn, een klusje in het huishouden. Als je het uitvoert tijdens die mix, dan vlieg je vooruit. Dat zal je net zien. Rita gaat bijvoorbeeld lekker de ramen lappen. Lekker bezig, Rita. Let's go. Ook kans maken op die snoeppot. Meld je klusje in de NPO Luister-app.

0: persoonlijke vraag. Heb je nog een relatie?
1: Ja, een supergoeie.
0: Een supergoeie, oké, okay, gelukkig ja. maar. Nee, dat klinkt heel vreemd als ik dit meteen zou vragen aan het begin van het gesprek. Maar jullie zijn eigenlijk een relatietest aan het aangaan op dit moment, hè?
1: Ja, niet te weinig, ja.
0: En ze zeggen dat er een paar relatietests zijn. Volgens mij is er één kanoën met z'n tweeën.
1: Oh ja?
0: De ander is behangen en ik denk dat schilderen ook wel in het lijstje staat.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: En wat is die rolverdeling tussen jullie?
1: De ene begint aan de ene kant en de andere die begint gewoon aan de andere kant. En, sorry, mijn hond blaft er even
0: zitten. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet.
1: Maar we zijn heel de woonkamer in één dag helemaal aan het proberen op te knappen, zeg maar.
0: Ik vind het ambitieus. Wie kwam er met dit ambitieuze plan?
1: Mijn vrouw kwam eigenlijk met het plan, maar ja, ik ben het er wel volledig mee eens.
0: heb je überhaupt een keuze, of niet?
1: Ja, we zullen ja zeggen.
0: Nou, ik ben erg benieuwd naar de kleur. Wat is het geworden? Is het saffraangeel? Is het RAL 9010? Wat gaat er op die muren?
1: Eerst RAL 9010. Ja. En daarna een onderlaagje van aan de onderkant, zeg maar, met een soort koffiekleurtje, zeg maar.
0: Oh, mooi en stylish ook. Stylish.
1: Ja, bij houten meubeltjes en zo. Ja, helemaal netjes.
0: Mooi. En op hoeveel procent zitten jullie van de klus?
1: Nou, we zijn eigenlijk denk ik 95% al.
0: Kijk eens eventjes. Ja. Met een lekker liedje op de radio, maar vooral een snoeppot. Die mogen jullie eerlijk verdelen, Thomas.
1: Oh ja, dat gaat helemaal goed komen. Lekker.
0: Gefeliciteerd. En succes. Dankjewel. Laatste loodje.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: kortingskorting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: om heel veel redenen een nog meer hele bijzondere dag. En hoe het zit hoor je zo meteen. Eerst de NMR 3. Dit is Stef Banstra. Stef, welkom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De dader van de schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord vorige week kende het slachtoffer. NOS op 3. Het tweetal heeft namelijk een verleden in de gevangenis in Zaanstad, zegt het Openbaar Ministerie.
2: Ja, door het onderzoek is duidelijk geworden dat zij elkaar inderdaad uit de gevangenis kenden. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte die heeft daar enige tijd vastgezeten. Wat we weten uit het onderzoek is dat de verdachte de man, het slachtoffer dus, heeft aangesproken op een agressieve wijze. Daarna is weggegaan en teruggekomen is met een vuurwapen en toen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer.
1: Het slachtoffer overleefde die schietpartij niet. Waarover die ruzie precies ging, kan het OM nog niet zeggen. Er is nog steeds veel onduidelijk over het motief van een co-piloot die tijdens een vlucht naar Tel Aviv vanochtend probeerde zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten denken dat het om terrorisme gaat en ook veel medepassagiers denken dat. Mogelijk wilde de man het vliegtuig laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten gaan de psychische toestand van de co-piloot nog onderzoeken. Het OM moet zwaardere straffen eisen bij geweld tegen bijvoorbeeld hulpverleners en leraren. Dat staat allemaal in een nieuwe richtlijn die morgen ingaat. Een zaak moet voortaan ook altijd voor de rechter komen. Die strafeisen worden zwaarder omdat de politiek daarom heeft gevraagd. En stoelen die 360 graden kunnen draaien, een snelheid van 122 km per uur en ook een hoop speciale effecten, zoals vlammenwerpers. Ja, je kon het allemaal meemaken in de achtbaan X2 in het Amerikaanse pretpark Six Flags Mountain. Wow, wow! Ja, alleen een dingetje, die attractie gaat nu permanent dicht. Als reden, meer dan 100 bezoekers zeggen dat ze tijdens het ritje van ruim 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen.
3: You go in as yourself, and then when you come back, you're a medical emergency.
4: This was from a roller coaster.
3: Exactly.
1: Ja, 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De directie van het Amerikaanse pretpark zegt dat die achtbaan wel alle veiligheidstests heeft doorstaan. Maar sluiting is volgens Six Flags zelf de juiste keuze. Heb ik nog weer voor u vanavond en vannacht, verspreid over het land veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes bij ongeveer 20 graden.
0: Hey Stef, yo, jij weet veel hè?
5: Jawel.
0: Waarom is het vandaag, op deze 30 september, gewoon een hele bijzondere dag? Weet jij dat? Ben je daarvan op de hoogte?
1: Ik weet dat heel veel mensen jarig zijn vandaag. 44.000 Nederlanders. Okay. Dat maakt het al een feestelijke dag.
0: Oké. Precies.
1: Maar daar heb je het niet over, denk ik.
0: Jawel, daar hebben we het wel over. Maar dat is dus zometeen hartstikke leuk. Leuk dat jij dat weet. 44.000 man, dat is bizar.
1: Ja, cijfers van de CBS. Over een half uur heb ik er trouwens nieuws over.
0: Oh, heel goed.
1: Van Omroep Brabant.
0: Gaan we het over hebben. Yo. Leuk. Het is 3FM met het verkeer. De A2 Utrecht en Bosch voor Beest 21 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 19. De A20 Hoek van Holland-Gouda. Nou, die is verdwenen. Nee, voor Moordrecht 17 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein 22 minuten. Nou, het wegennetwerk en bergnet. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Met een speciaal momentum voor Kees uit Eemnes. Dan weet je dat vast.
6: 3FM.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Teddy Swims. Hey.

0: Ja, volgens mij gisteren is begonnen en vandaag alweer is geëindigd. Niet normaal, wat gaat het hard. Mag ik aan u voorstellen, niemand minder dan de koning van het bal, dames en heren, Nelly Benner.
1: En tegenover mij zit u wel kort gewiekt en wel lekker fris koppie, Barend van Delen.
0: Nelly heeft mij net op moeten halen bij de kapper met haar auto. Ik ben er aan het bijkomen van het schokkerige rijgedrag in Hilversum, maar daar komen we zo meteen wel op. Ik ben er vooral heel dankbaar. Nee jongens, ik wil even wat lansen breken voor wat mensen in de samenleving. Fijn dat jij er bent en dat je luistert, maar ik heb gisteravond er ook weer de mooie kanten van Nederland gezien. Hè? Prachtig. Ik rij naar huis. Ik zeg hier doei en ik ga zo'n raket naar beneden. Doe ik altijd, weet je, ben snel weg. Vind ik altijd lekker. Wil ik naar huis, ben ik jullie gemouwd, ben ik klaar mee.
1: Ja, hup, niet plakken.
0: Dus ik, mijn gebruikelijke belrondje. Ik bel Joost, ik bel Rick Romein, ik bel mevrouw dat ik aankom. Nou, top, hoppakee. Ik in die auto en ik denk, wat hoor ik nou voor gepiep allemaal? En bandenspanningverlies. Ja, het zal wel, ik rij nog gewoon even door naar de pomp. Weet je wel, dus, nou, oké, prima. Nee, op nul stond hij in één keer. Dus van alle bar die zo'n band moet hebben, stond hij op nul. Dus ik denk, nou, oké, dat red ik nog wel tot benzinepomp bij de A1. Nou, jongen, dat ding begon te scheuren. Ik denk, dat red ik niet. Toen begon de auto te toeteren. Dan dacht ik, dat red ik ook niet.
1: Nee.
0: Toen ben ik er bij Barn, ben ik er afgegaan. De service gebeld van de automerken waar ik in rijd. En ik moet je heel eerlijk zeggen, 7:45... Ja, stond daar de grote gele wagen van Kees van Bergnet.
1: Ja, dat was mooi. Maar even hoor, je floepert er zo overheen. Ja. Dat is echt niet normaal. Het was echt schrikken. We zagen jouw band.
0: Er was gewoon
1: helemaal geen band meer over.
2: Nee, het leek op een klapband, maar je bent gewoon doorgereden met een platte band.
0: Ik had geen idee.
1: Ja,
0: ik had geen idee. Nou, doorgereden een paar honderd meter. Of misschien een kilometertje, max.
2: Maar dat verklaart het moeilijk.
1: Ja, want wij dachten, je hebt een enorme klapper gehad.
0: Had ik ook.
2: Het zag eruit alsof er echt...
1: Net zei je gewoon een beetje piepie piepie.
0: Ja, maar het kan allebei, hè. Het was en piepie piepie en
1: ja, klappie klappie.
0: Ja, maar die band lag er gewoon vanaf.
1: Ja, omdat jij was doorgereden, gek.
0: Ja, dat zou ook kunnen, maar in die end...
1: Zat je niet helemaal scheef in die auto?
0: Nee, ik zat helemaal niet.
1: Ik heb een beetje te veel gegeten.
0: Lieve schat, het was gewoon... Ik vind het jammer dat je het weer zo zit te downplayen, maar dit was gewoon een situatie.
2: Nee, tegendeel.
0: Dit was gewoon... Dit duurde in totaal dat ik nog in die auto zat. Het was 30 seconden, een minuut.
1: Oh.
0: Gewoon even in de incubatietijd van wat er nou gebeurde.
1: Ja, wij dachten, we zijn Barendje bijna kwijt.
0: Maar voordat jullie weer blik op de weg gaan spelen hier en allemaal uitleggen hoe het werkt en waar ik even naartoe wilde. Ja. 7:45 werd ik opgehaald door Kees uit Eemnes. 3 kinderen, fantastisch, beetje aardige gozer, nog gezellig ook. Van Bergnet en Kees die, ja, dat is zo'n jongen waarvan je denkt, oké, ja, maar dit is dus waarom dit land gewoon zulke, waarom dit land gewoon zo lekker draait, gewoon op sommige vlakken.
1: Ja, door Keesjes.
0: Nou ja, gewoon dat hij mij afzet bij de carpoolplaats en dat hij dan even belt van, ik breng die jongen wel gelijk even weg en dat hij niet nog een keer op de ANWB hoeft te wachten. Fantastisch. Gewoon.
1: Echt geweldig.
0: Ik zat om 8:45 al bij de Stegenman te kijken, man.
1: Maar waarom had je geen leenautootje gekregen dan?
0: Waarom ik geen leenauto had gekregen, dat is in principe niet zo heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Ik kon mijn rijbewijs nergens vinden. Die ga ik volgende week opnieuw ophalen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja. Hoe dan?
0: Ja, gewoon rijbewijs, gewoon...
1: Kwijt.
0: Geen idee. Weet je, dus dat was het.
1: Ja.
0: Oké, jongens, morgenochtend 8:30 ga ik mijn auto weer ophalen. En we hebben het over... Het had genoeg anders af kunnen lopen.
2: Ja, nou, dat zeker.
1: We zijn blij dat je er bent.
2: Heb je trouwens...
0: Ja, sorry hoor.
2: Nee,
0: zeg maar, je hebt nog 24 seconden. Oh, zo, nee, dus even ademhalen. Goed nadenken wat je zegt, hè.

0: Wat wilde jij nog voor iets ongenuanceerds roepen, Jan?
1: Nee, ik vroeg me af, had je je stories teruggekeken?
0: Ja.
1: Dat je...
0: Ja, maar kijk nog even op Barend van Delen met dubbel E.
1: Was zo mooi.
0: Dus het is omdat ik zeg maar, ja, de auto stond op de carkit en ik was verschrikt aan het praten tegen mijn camera. Ja. Op zoek naar een beetje gezelschap, maar het was een soort uitzending voor doofstommen. Eigenlijk wat we 's middags ook doen en vanmiddag ook
1: daarom
0: weer. Tot en met 7 uur.

0: waarom dit land gewoon zulke... Waarom dit land gewoon zo lekker draait, gewoon op sommige vlakken.
1: Ja, door Kees'es.
0: Nou ja, gewoon dat hij mij afzet bij de carpoolplaats. En dat hij dan even belt van, joh, ik breng die jongen wel gelijk even weg. En dat hij niet nog een keer op de ABB hoefde te wachten. Fantastisch. Gewoon,
1: echt geweldig.
0: Ik zat om 8:45 zat ik alweer als tegenman te kijken, man.
1: Maar waarom had je geen leenautootje gekregen dan?
0: Waarom ik geen leenauto had gekregen, dat is in principe niet zo heel ingewikkeld. Ik kon mijn rijbewijs nergens vinden. Die ga ik volgende week opnieuw ophalen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja. Hoe dan?
0: Ja, gewoon rijbewijs. Gewoon...
1: Kwijt.
0: Geen idee. Weet je, dat was het.
1: Ja.
0: Oké, jongens. Morgenochtend 8:30 ga ik mijn auto weer ophalen. En we hebben het over... Het had genoeg anders af kunnen lopen.
1: Ja, nou, zeker. We zijn blij dat je er bent.
2: Heb je trouwens...
0: Oh, ja. Ja, sorry hoor.
2: Nee,
0: zeg maar, je hebt nog 24 seconden. Oh, zo, nee, dus even ademhalen. Goed nadenken wat je zegt, hè.

0: Ja.
1: Wat wilde jij nog voor iets ongenuanceerds roepen, Jammer?
0: Nee, ik vroeg me af, had je je stories teruggekeken?
1: Ja.
0: Dat je...
1: Ja, maar kijk nog even op Barend van Delen met dubbel E.
0: Dat was zo mooi.
1: Dus het is omdat ik zeg maar, ja, de auto stond op de carkit en ik was verschrikt aan het praten tegen mijn camera. Ja. Op zoek naar een beetje gezelschap, maar het was een soort uitzending voor doofstommen. Eigenlijk wat we 's middags ook doen, even middag ook
0: daarom
1: weer. Tot en met 7.

0: Middagshow 3FM, Bente Parachute. We trappen je vandaag naar Londen. Dat klinkt wat onaardig, maar dat is wel mijn hele goede reden. Laatste dag van de ticketmaand. Kaartje voor Teddy Swims in Londen. En vandaag bijzondere dag, Nel. Waarom?
1: Ja, vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
0: Nou, oké, hoe dat zit en waar we daar mee gaan uitpakken hoor je zo.

0: bellen wel de dag met vandaag de meeste jarigen in het land. Sterker nog, jij hebt wat cijfers paraat, hè?
1: Ja, lang zullen ze leven. Vandaag zijn er ruim 44.000 Nederlanders jarig. Dan denk je, nou, dat klinkt niet heel erg veel.
0: Ja.
1: Maar normaliter is er elke dag zijn er 41.000 Nederlanders jarig. Dus dan zitten we toch wel op een percentage van 0,29% van de Nederlandse bevolking dat vandaag een kaarsje uitblaast.
0: Ja.
1: Dat is toch wel leuk. En dan zou je natuurlijk denken van, waarom dan vandaag? Nou ja, jij kan goed rekenen. Reken maar eens even terug. September en dan 9 maanden terug. Welke maand zitten we dan?
0: 30 maart.
1: Nee.
0: Ja, tuurlijk wel.
2: Nee.
0: Oh, sorry, 30 januari.
1: Ja, dan zitten we in december.
0: En 9 maanden terug is het vandaag toch 30 december inderdaad.
1: Precies. Ja, ja, ja. Nou, dan weet je precies met koude dagen gewoon wat papa en mama aan het doen zijn.
2: Nieuwjaarsdag, hoppa, vuurwerk. Gewoon paf, paf, paf.
1: Hoppakee, poepie, poepie.
0: Die ene keer per jaar, zo, nou, dan hebben we het maar gehad, weet je wel.
2: Even die vuurpijl erbij.
1: Nou zeg.
2: Die Romeinse kaars.
0: Ja. Maar wel grappig, om even te checken. Ik hoorde jou allerlei moeilijke percentages noemen.
1: Ja.
0: Wat is dan precies...
1: 1 op de 341 mensen.
0: Oké, en ervan uitgaan dat er ongeveer 3 miljard mensen naar dit radioprogramma luisteren, zouden we zometeen op de poll jarig ja of nee ongeveer een meerderheid moeten hebben van een procentje of 52.
1: Dat is zeker waar.
0: Ja. Dus de poll is open, ben je jarig?
1: Maar hoe kom je dan op 52?
0: Ik verzin gewoon wat, want cijfers zijn niet te volgen.
1: Ik ben de helft.
0: En het is gewoon niet te doen.
1: Nee, een getalletje of 44.000.
0: Polletje is heel... Ja, maar Nel, je hebt zoveel cijfers genoemd. Op iedere school is dat zo?
1: Zijn vandaag 44.000 mensen jarig. Het is dus logisch dat als je vandaag naar onze app gaat, ga je zeggen of je ja jarig bent of nee, dat op ja 44.000 antwoorden komen.
0: Oké, heel goed. Dus kom maar door. Wees een bijdrage aan die poll. Stem even ja of nee. Komt dat allemaal dik in orde? Wij feliciteren namens de show held van het supertrio Ruud Gullit, Marco van Basten.
1: En Frank de Boer.
0: Frank Rijkaard.
1: Oh, bijna.
0: 64 geworden vandaag. Grote meneer. En ik had hem vanmorgen even op de app om hem te complimenteren met zijn nieuwe serie. Komt volgende week langs in de show. En een half uur later kwam ik erachter dat hij ook jarig was vandaag. Heb ik hem ook net even gefeliciteerd. En die van de meiden.
1: Gefeliciteerd, Vlaamstaart. Hey. Oh. En geen vrouwjarig.
0: Ik heb nog niet gezien, maar jij mag altijd even checken.

0: mij best wel vaak opvalt aan dit radioprogramma, en als je vaste luisteraar bent, dan heb je dat ook, is dat wij heel vaak dingen roepen en dan zeggen, ja, kom het zo meteen, en dan vergeten we het gewoon.
1: Ja.
0: Gisteren hebben we ook geroepen, de opvolger van Man bijt hond, het gat wat de NPO al jarenlang vergeten vullen, is back. Op een ander level, op een hoger niveau, meer 360 media geschikt. En het heet...
1: Met even vergeten.
0: Dames en heren, de geboorte van Banner in de buurt. Ja, zometeen. Ja. Eigen werk. Banner in de buurt. Je hoort het zometeen. Geweldige radio binnen nu en een kwartiertje. Waarom? Ja. Dat ga ik je niet uitleggen. Gewoon meepakken. Ga er even voor zitten. Neem wat te drinken. En wauw, we hebben crazy nieuws zometeen sowieso. Hey, we doen het nieuws. Kom eens even. Ja. Stefan, ik ben afgeleid door je tweede bericht.
2: Ik merk het inderdaad. Ja, goedemiddag. Sorry. Ik begin bij het eerste bericht. Want bij de vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding. Nee. Eerder vanmiddag werd bij de poort van die vliegbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt dat pakketje nu. De vliegbasis daar in Leeuwarden wordt gebruikt voor missies wereldwijd met F-35 straaljagers. Zo. En dan door naar de Verenigde Staten. Daar ben jij inderdaad doorgechoqueerd. Ja. Daar is de ter dood veroordeling van Christa Pike op het allerlaatste moment tegengehouden door de rechtbank.
3: Wow.
2: Zegt dat er meer onderzoek nodig is naar de rechtszaak waarvoor ze is veroordeeld. Dat meldt persbureau AP net. Onduidelijk is dus nu hoe verder. Ja, ik praat je voorbij. Over een half uur zou in Tennessee in de VS voor het eerst in 200 jaar tijd een vrouw ter dood worden veroordeeld. Christa Pike dus. Gisteren ging het hier al over in de middagshow. Belden jullie met de Nederlandse documentairemaker Jessica Filerius die haar rechtszaak volgt. Ja, Christa Pike, nu 50 jaar oud, vermoorde een vrouwelijke medestudent toen ze 18 jaar oud was en zit sindsdien vast.
3: Oh, maar Jessica, die moet nu toch... Dit is toch...
1: Smullen.
3: Dit, ja, dit is een...
1: Sorry.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja, als maker
3: dit is een
1: wel.
3: Film.
1: Ja, maar zij wil ook graag... Dus zij vond het ook heel erg. Zij wil ook niet dat iemand op Death Row kwam.
3: Maar je zou maar nu... Je zou maar gewoon op Death Row zitten. Gisteren had ze haar laatste avondmaal. En je wordt een half uur ervoor.
2: Ja, die heeft ze geweigerd trouwens. Ze wilde geen laatste maal.
1: Maar ook wel inderdaad even voor die vrouw. Dan, als je niet al knotsgek was, wat ze waarschijnlijk wel is... Ben je nu wel knotsgek, toch?
3: Zo.
0: En je zit inderdaad. Je gewoon even... Je zit in de klok te kijken in het over 34 minuten ben ik weg. Over 32 minuten, over 31 minuten.
1: Film.
0: Voor iemand die niet bang voor de dood schijnt te zijn... Ben ik jou aardig in paniek raken.
1: Ja, meneer
0: Gussiklo.
3: Is toch bizar?
0: Het is bizar, inderdaad.
3: Nee, maar er is natuurlijk los van of je wel of niet bang bent voor de dood... is natuurlijk ook gewoon een natuurlijke, menselijke... Ja. Dat je denkt... Ja.
1: Afkeer van de dood. Ja.
3: Nou, en dat je je verplaatst in die persoon.
0: Ja.
3: En ook van die slachtoffers. Hè, die eigenlijk denken van... Hé, eindelijk is het zover. Zijn van die heks af.
0: Ja. Hé, wat een toestand. Wow. Oké, we gaan door, jongens.
2: En jullie hadden het er al even over net. 44.000 Nederlanders hebben vandaag zelf de slingers moeten ophangen. Maar gelukkig hebben ze elkaar gevonden. Want op 30 september zijn namelijk de meeste mensen jarig in Nederland dan. Ja, blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Deze verslaggever van Omroep Brabant is toevallig ook jarig. En ging op zoek naar lotgenoten.
4: Lang zal ik leven, lang zal ik leven. Ja, ik ben vandaag jarig. En zo 44.000 Nederlanders met mij. Ja, dus er moet vast wel iemand hier in Eindhoven zijn die vandaag jarig is.
5: He's a jolly good fan. Fellow, he's a jolly good fellow. And so we sing all of us. De rest weet ik niet meer, maar je bent van harte gefeliciteerd.
4: Dank je wel. Mag ik jou van harte feliciteren?
6: Zeker.
4: Ben je vandaag jarig?
6: Ja.
4: Echt?
6: Nee.
4: Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
6: Dat klopt.
5: Hoe heet ik eraan?
4: Meneer, mag ik u feliciteren?
7: Dank je wel.
3: Goed.
4: Bent u jarig?
7: Ja.
4: Bent u echt jarig?
7: Nee.
2: Ja. De meeste Brabo's bleken nog lang niet jarig, maar na heel wat zoeken had de verslaggever beet.
6: Ja, hij is jarig.
4: Ben je jarig van?
6: Ja.
4: God, nou dan ga je mede. We hebben een jarige.
6: Ja.

0: Nou, dan zijn we nu helemaal niet zo bijzonder, wist je dat?
1: Nee.
2: Dat hebben wij al gehoord.
1: Nee, dat hebben we al gehoord, ja.
0: De meeste mensen zijn vandaag jarig, ja.
1: Kijk, ja. Fijn om te horen.
0: Weet je wie er nog weer jarig is?
1: Nee.
0: Tikken.
1: Ja, nou, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
3: Lang zal die leven in de glorie.
4: Jongens, Chef, voordat je doorgaat in het inhoudelijke even afronden.
0: Ja.
4: Kijk, dit is wel even leuk natuurlijk. Omroep Brabant, die moet die hele straten over en die moeten van alles zoeken. Ik heb het gevoel, als we gewoon even links en rechts even wat lijnen prikken, dat we gewoon vanzelf wel iemand vinden die jarig is.
0: Ja. Dat is niet zo moeilijk, denk ik.
4: 0909-136, die bakt die hangt weer vol. Hallo, wie is hier? Met wie?
5: Hallo?
4: Ja,
6: Luc.
4: Hey, Luc, gozer, hoe is het? Alles goed?
5: Ja, heel goed.
4: Oké, wat voor heb jij een bijzondere dag vandaag?
5: Ja, ik ben vandaag jarig.
4: Yeah! Yeah! Yeah! Gefeliciteerd, Luc. Hoe oud ben je geworden?
5: 11
4: jaar. Oh, oké, je komt gewoon uit 2015. Wauw.
5: Ja, dat
4: oké.
5: Is goed.
4: Hey, wat ga je doen? Wat ga je eten vanavond?
5: Ja, ik ga eten met vrienden vanavond.
4: Oh, en wat ga je eten? Wat jij mag bepalen. Dan kun je wel 11 zijn en een grote vent, maar jij bent de bar.
5: Ik ga zelf pizza's maken.
4: Oh, lekker! Gefeliciteerd, vriend. En altijd blijven luisteren,
5: ja,
4: hè?
5: Ja,
4: dag, Lucie. Oh, ja. Nou, dat is toch ook toevallig. Je gooit die bakken.
7: Zullen we het nog een keer doen?
4: 0909-136. Hallo, met wie? Hallo?
7: Hallo?
4: Hallo, met wie? Den Bosch zie ik hier staan. Telefoonnummer, hallo?
8: Met Yvonne.
4: Yvonne, goedemiddag. Hey. Bart en Benner, hi.
8: Hey.
4: Hey, wat lachen zeg. Ja, het is 30 september vandaag en we hadden net Luc hier. Ja, we kijken even. Hoe is het met jou? Ben jij toevallig? Het zal wel heel toevallig zijn.
8: Wat?
4: Ja, is
7: ben
4: voor jou
7: jarig? Is het een leuke dag voor jou?
8: Ja, tuurlijk. Ben jarig.
4: Oh, yeah.
0: Ongelooflijk
4: dit.
0: Slecht.
4: Alleen maar jarige.
0: Hey. Oh, wat een toeval.
4: Maar gewoon, dit kun je niet produceren.
7: Nee,
4: dit, hè?
7: Dat kan je niet zomaar mensen in de wacht hangen.
4: Kijk, dit is ongelooflijk dit. Dat is ja. Hey, Yvonne, wat is je leukste cadeau wat je in, gewoon vandaag hebt gekregen?
8: Nou, niet vandaag, maar 17 dagjes geleden heb ik mijn eerste kleinkindje gekregen.
7: Oh, dat is echt het allermooiste cadeau op de wereld.
9: Dan heeft jouw zoon of dochter dus ook ongeveer 9 maanden geleden lopen.
4: Ja.
8: Nou, mijn dochter.
4: Ja, dat was ook met kerst was het de jaak, hè, Yvonne? Hey. Nou, heel goed. Mooi in de geest van de familie. Allemaal binnen de familieperken gebleven. Gefeliciteerd en heel toevallig dat we jou van de show hadden. Leuk.
8: Nou, fijn. Dankjewel.
4: Ongelooflijk. Wacht
0: heel
4: even.
0: Heel leuk.
4: Heel even wachten.
7: Ja,
4: Talpa belt weer. Ja.
7: Ja,
4: hoe doen jullie dit, weet je?
7: Ja. Normaal.
4: Wij zitten maar met die toffe Frank Dalen.
7: Ja, je kan altijd blijven bellen. 0909-1336. Als je jarig bent, bel even in.
4: Wat een toeval.
7: Ja.
4: Duurt allemaal wel wat langer. De rest mag je lekker laten zitten, Stef.
0: Ik had nog wat feitjes over jarig zijn. Kun je lezen op nws.nl.
4: Zo is het.
0: Het weer. Vanavond en vannacht verspreid over het land. Veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes. En ongeveer 20 graden dan.
4: Stef, dankjewel, jongen. Top. Nou, zou je even op tempo het verkeer kunnen lezen?
7: Ik zeg gewoon, als je erin staat, sta je erin.
4: Zo is het, jongen. Jongens, hey, Nel, So You Wanna Be A Rebel. Heb je niet even één hoogtepuntje, even één dieptepuntje?
7: A1, A2, A4, A27.
4: Oké, right. Zometeen de geboorte van iets nieuws, iets is niks. Ben er in de buurt! Komt eraan, blijf hier. Zet de auto stil, want je moet dit horen. Blijf erbij.

0: mogelijk. Kun je niet produceren dit, wat hier gebeurt. En excuses hoor, duurde even wat langer, maar... Als je er gewoon, ja, de toeval hebt dat je gewoon één keer de jarige, dat is altijd mooi, toch?
1: Bedankt, echt. Ik ben helemaal flappen de hippie raadjes van. En ik zie ook dat mijn oud-collega Henk vandaag jarig is.
0: Oud-collega Henk?
1: Ja, wat leuk, meester Henk.
0: Waar je altijd over vertelt.
1: Wie?
0: Henk Zating.
1: Nee.
0: Maar jou,
1: dit zei hij niet. Nee. Jongen. Henkie, gefeliciteerd.
0: Oké, hoi.

0: Middagshow 3FM, 13 minuten over 4:30. Vergeet Peter Edevries met Jorna van der Sloot. Vergeet Mies Bouwman met het dorp. Vergeet de halve finale Nederland tegen Argentinië in 2014. Vergeet, nou ja, wat dan ook. En we hebben vandaag... Precies.
1: Nou ja, jij maakt het eigenlijk zo groot, maar het is eigenlijk iets heel simpels. Het is eigenlijk juist klein en frivol. Ik heb een buurtje waar ik woon. En dat vind ik zo'n ontiegelijk leuke buurt, want er loopt daar echt van alles en nog wat rond. En ik doe heel vaak kletsen hier in de buurt. Even een kletsje met Willem, en dan weer met Pieter, en dan weer met Anita. En dan weer met... altijd even kletsen en denk ik, wat hebben die mensen eigenlijk altijd een leuk verhaal. En wat een wonderlijke dieren zijn het. Weet je, ik heb een buurtcentrum, nou ja, en daar zijn vaak mensen met ja... Ja, die manier soms een krasje hebben bijvoorbeeld. Maar ja, dan heb ik ook weer reformer Pilates, zeg maar. Ja, waar weer een hele rijke kak loopt. Dus alles gaat door elkaar heen. Vandaar dat Benner in de buurt is ontstaan. Want eigenlijk doe ik gewoon mijn dagelijkse kletsje, wat ik altijd doe. Alleen nu neem ik het op.
0: En vandaag is aan de beurt niemand minder dan fenomeen.
1: Anita.
2: Dit is mijn buurtje. En ik loop hier vaak voorbij. En dan loop ik langs die prachtige kleding.
3: Ja.
2: En dit is dus jouw kledingtokootje.
3: Ja.
2: Hoe kom je aan al die kleding?
3: Die worden gebracht door mensen die het afgeven. Die genoeg kleding hebben en dat het niet meer past.
2: Ik zeg, alle kleding 1,50. Dat zijn hele lage prijzen.
3: Ja, dat vind ik ook. Maar ja, dat heeft Suzanne zo gezegd.
2: Mag eigenlijk wel een tikje duren.
3: Ja, vind ik ook. Ja.
2: Is het leukste hier in de buurt? Kom nou, je uit deze buurt?
3: Ja, ik woon op de Rijpgracht. Hier is een gezellige straat. En er is ook winkels, dat is fijn, sigarenboer.
2: En je komt graag in het buurtcentrum. Van wie is het buurtcentrum? Wie komen hier allemaal?
3: Ja. Mensen allemaal met een beperking.
2: Heb jij ook een beperking?
3: Ik denk het wel.
2: Wat is jouw beperking dan?
3: Geestelijk en voor het geestelijke hoofd.
2: Is het hoofd wel een beetje gelukkig? Want je komt wel gelukkig over.
3: Vind je? Nou ja dat...
2: Of moet ik dan even wat van je kopen?
3: Ja, je moet iets van me
2: kopen. Ik moet even iets gaan kopen, hè?
3: Ja.
2: Nee. Verkopen is iets wat moois.
3: Kijk, is wat mooi.
2: Glitters. Ik heb een hekel aan glitters.
3: Oh, sorry.
2: Ja, een beetje stoer wil ik.
3: Kijk, dit.
2: Oh! Ja, best enig.
3: Haal er maar uit.
2: Ik heb, wat heb ik bij me? Eens even kijken. Even kijken hoeveel geld ik bij me heb. Eurootje of 5 heb ik. Wat heb je nog meer voor me? En wat vond je van die legerbroek?
3: Nou, dat is toch een mooie broek.
2: Ja, nee, jij moet hem aan me verkopen.
3: Ja, maar hij staat jou mooi, want je bent nog lekker slank.
2: Anita, dank je wel. Ja. Dank je wel voor mijn mooie kleren.
3: Ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt.
2: Ik zeg, mijn groetjes aan Barend en Jonge.
3: Wie?
2: Ja, precies die. Wie?
3: Groetjes.
2: Ja, zeg maar doei.
3: Doei.
2: Doei.
3: Doei.
2: Doei. Doei.
0: Dames en heren, de allereerste Benner in de buurt. Ik ben fan.
1: Leuk, hè?
0: Ik ben fan.
1: Zo leuk.
0: Ook van Anita.
1: Ja, we hebben ook gewoon hele leuke mensen in deze wereld.
0: Het is onvoorstelbaar, weet je. En dan, dat is gewoon een idee, gewoon die microfoon, dat kan morgen ook Mustafa zijn. En overmorgen gewoon een keer een of ander...
1: Iedereen. Misschien als je luistert, ben jij het wel.
0: Oh, wat leuk.

0: 3FM.
1: Heel goed blijven luisteren.
0: 3FM.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Gamma!
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten. Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: 3FM.
5: Middagshow 3FM, dit is Sepp aan de Benner. Wie wil er naar Teddy Swims in Londen? Het is gewoon een vraag die ik stel. Hè? Ik bedoel, het is prima wat je ermee doet. Kijk maar wat je doet. Wij hebben wel het nieuws voor je. NOS 3, Stef Wantra.
6: Goedemiddag, bij de vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding.
7: NOS op 3.
6: Die man zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder vandaag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt nu dat pakketje. En ook in Bunnik werd eerder vandaag een verdacht pakketje gevonden. Dat gebeurde bij een locatie waar post naar militairen wordt gestuurd die op buitenlandse missie zijn. En na onderzoek bleek dat er daar geen explosief in zat. Mensen die geweld plegen tegen hulpverleners kunnen vanaf morgen zwaarder gestraft worden. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Zwaarder straffen kon al, maar daar komt deze richtlijn dus nog bij, vertelt politiek collega Ewout Kiewiet.
8: Sinds 2006 kunnen mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen dit soort mensen in publieke taak al 200% zwaarder gestraft worden. Dus krijgen een hogere straf dan voor hetzelfde vergrijp tegen iemand anders. Maar nu komt dus een nieuwe richtlijn nog bij, waarin staat een celstraf moet de norm zijn. Voor dit soort geweld moet je dus niet kunnen wegkomen met een taakstraf of boete, vindt het kabinet. En het moet dus altijd voor de rechter komen.
6: Ja, en in Den Haag was er al langer de wens om geweld tegen hulpverleners zwaarder te straffen. In een parkje in Schiedam, waar 5 honden onlangs zijn overleden na het uitlaten, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. We weten nog niet zeker of de honden dood zijn gegaan na het eten van de paddenstoelen, maar uit voorzorg gaat de gemeente Schiedam die plekken waar de paddenstoelen zijn gevonden nu wel afzetten met hekken. En vanochtend kon je in Rotterdam zomaar de burgemeester tegenkomen met een afvalprikker in de weer. Het was een actie samen met scholieren om iets te doen tegen al het zwerfafval in Rotterdam. En dus pakte Carole Schouten ook de prikker erbij.
9: Dat is een behoorlijk groot probleem. En het is ook een van de grootste ergernissen van de inwoners van de stad. Dus daarom is het goed dat we nu ook met veel leerlingen en vrijwilligers nu hier vandaag in Krooswijk deze actie houden.
10: Ik vind het heel leuk om te doen en ook gezellig om met mijn vrienden alles schoon te maken. Ik heb al mijn tweede zak, ben ik nu mee bezig. Ik denk dat ik na een kwartiertje al een hele vuilniszak vol had. Dus dat gaat hard.
6: Het weer tot slot. Trek je poncho maar weer uit de kast, zou ik zeggen. Vanavond en vannacht verspreidt over het land veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes. En het wordt al ongeveer 20 graden.
5: Dan 3FM met het verkeer. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoofdvliet 30 minuten. Hallo? Wat hoor ik allemaal? Oh, alright. We gaan even terug naar Stef. Kom maar. Ik hoor je niet, Stef.
6: Ja, ik kom toch nog even één keer erin. Want,
5: even het verkeer is een beetje wat zachter, anders kunnen we je niet horen. Kijk. Zo
6: ja, dit komt niet vaak voor, maar het nieuws komt net binnen dat Paulien Cornelis is overleden. Dat heeft haar uitgeverij bekendgemaakt. Schrijfster en cabaretière natuurlijk.
5: Ja.
6: En presentatrice van De Slimste Mens.
5: Zo.
6: Is overleden, 50 jaar oud.
5: 50 jaartjes, zeg. Hey. Zij was ziek, hè?
6: Ze was ziek, ze leed al langere tijd aan kanker, inderdaad.
5: Jeetje mineetje. Nou, gecondoleerd, jongens. Gecondoleerd. Paulien Cornelissen, inderdaad. Ja, ik zie het nog nergens bevestigd, maar ik geloof jou helemaal, Stef.
6: Ja, uitgeverij heeft het net bekendgemaakt. Dus Paulien Cornelissen inderdaad, op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.
5: Gecondoleerd, jongens. Ja, is wat. Hè? Nou, zo jong. Ongelooflijk. Ja.
11: Ik dacht, dat komt echt bij zo heftig binnen, vind ik.
5: Ja,
11: toch? Want ik zeg bij De Slimste Mens als expres dat ze geen pruikje op had, maar dat ze zei van nee, ik ga gewoon met een hoedje.
5: 50 jaar.
11: Ik had niet verwacht dat het leven al voorbij zou zijn voor haar. Erg zielig, gecondoleerd.
5: Zo is het. Schakelen naar het verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoofdvliet, 30 minuten. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ketenplein, 48. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht, 60. De A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein, 25. En de A28 Amersfoort-Groningen voor Zwolle-Noord, 24 minuten.
7: 3FM.
12: Ster. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is 3FM Ticketmaand.
23: Vandaag jouw kans op tickets voor
24: Teddy Swims.

0: en Aloe Blik. Wake me up bij Barend en Benno op 3FM. Ik vind even, moeten we dan, moet ik niet even een vervanger vragen voor morgen dan?
1: Ja, vind ik wel.
0: Als Sofie had niet echt per se heel positief gereageerd, joh.
2: Ja, Sofie die, nou ja, kijk, als iemand dan zegt, ik weet het niet, ik bedoel...
0: Oké, wacht, ik maak even mijn ding van de dag.
3: Barend en Benno. De drie dingen van de dag die ertoe doen of...
0: Kijk, ik kan natuurlijk aan jou vragen, moeten we, noem even de naam van de vervanger, want Nel is morgen een dagje vrij, dan gaat ze later uitleggen waarom dat is, iets met een vriend en allemaal prachtig.
1: Een gastteam.
0: Groningen. Maar dat wij een vervanger moeten regelen, dat was ik even ontschoten vandaag, maar heeft de show het nodig?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Jij als luisteraar van dit radioprogramma moet er morgen een beetje vrouwelijke energie bij zitten. Ja of nee, anders ga ik gewoon even bellen.
1: Ja, en ik vind gewoon, je kan je ook opgeven. Weet je, ik ben de nieuwe Nel.
0: Nou, sorry hoor. Ik heb wel
1: iemand
0: even,
1: die gewoon een beetje op mij lijkt, die hier morgen op mijn plekje wil zitten. Nee,
0: maar ik wil wel een beetje deurbeleid.
1: Ja, even, hoezo? Ja, ja gewoon. Jullie mogen ook, ik mag kiezen.
0: Jij mag kiezen?
2: Dat is wel raar.
1: Oh.
0: Morgen, feminine energie, ja of nee? Laat het even weten. Drop het even in de...
2: Oh, engste bal. Hey.
0: Ja, anders is het ook lekker dat we morgen gewoon alleen maar over helikopters en het hele pakketje. Sofie wordt geappt. Ja, Sofie had er niet echt zin in, hoorde ik van jou maar.
2: Nou ja, wat kunnen ze... Als...
1: Ja, vraag er nog even gewoon een keer. Ja, maar ik denk dat Sofie er echt wel zin in heeft, hoor.
2: Sofie is wel echt een vrouw, hè. Dus als ze nee zegt, bedoelt ze eigenlijk ja.
0: Ja. Oh. Nou ja, kijk
2: uit. Waar wil je uitkijken?
1: Er moet inderdaad, je hoort het echt een vrouw bij.
0: Moet je wel eerlijk zeggen, ja, je hebt helemaal gelijk.

0: prima. Oké, jongens, nou, vrouw ja of nee, ik ga wel even een rondje bellen. Wie zou ik bellen, man? Dat is lachen, man. Ik kan ook echt een beetje de toppers gaan pakken, dat we ook weten hoe het kan.
1: De echte toppers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan aan de
1: slag. Hanneke Groenteman.
0: Zo is het, lekker. Nel, wat heb jij... Nee, Jel, wat heb jij voor nieuwtje van de dag?
1: Nou, ik zag een filmpje helemaal viral gaan op Dumpert.
0: Ja.
1: En ook op de Instagram van Dumpert. Over een paardrijden van een dame met een zweep. En toen dacht ik, dat doe ik dus ook altijd.
2: Okay. Zij, een dame met een zweep.
0: Een dame met een zweep. Paardrijden.
1: Die rijdt op het paard en op een gegeven moment komt er een hond aangerend. En wat doet ze dan? Dan slaat ze dus die hond met de zweep.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, hé, maar dat is grappig. Dat doe ik dus ook altijd.
0: Jij slaat een hond die bij je paard komt slaan met een zweep.
1: Nou ja, ik heb dus een zweep bij me. Niet voor het paard. Maar als een hond losloopt en die valt mijn paard aan, dan krijgt hij een tikkie.
0: Dat is die jongen die moet opgenomen worden.
1: Nou, het grappige is...
0: Blijf je met je poten van mijn hond af.
1: Nou ja, kijk, als je het filmpje ziet...
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het goed kan horen.
0: Ja, kom maar. Ja,
1: ze heeft het zelf gefilmd.
2: Ja.
1: Kijk, dat komt... Komt hij aan?
2: Oh.
1: Dat. En weg.
2: Nou, op het snuitje.
1: Op het snuitje en klaar. En nou is het hondje heeft het geleerd. Nou, ik dacht meteen, kijk, hup, kudo's voor de dame.
2: Ik weet wat ik voortaan mee ga nemen naar de show.
0: Ja, dat lijkt me ook goed. Ik kan nog even mededelen wat we zometeen weg gaan geven. Of misschien later dit uur. Of misschien over een uur of over anderhalf. Tijd ervoor.
2: Teddy Swims.
0: In London, the UK. Oh.

0: opvallend dat er ook heel veel luisteraars zijn die zoiets hebben van... joh, gewoon lekker baard, jammer. Dat vrouwelijke gezeik, daar zijn we een beetje klaar mee.
1: Nee, niemand.
0: Wij staan achter in de maatschappij. Goed, man. Je wil eerlijk zeggen, je hebt helemaal gelijk. Echt, het wordt wel zonder stoel of banken gesteken, maar prima. Oké, jongens, nou, vrouw ja of nee, ik ga wel even een rondje bellen. Wie zou ik bellen, man? Dus lachen, man. Ik kan ook echt een beetje de toppers gaan pakken, dat we ook weten hoe het kan.
2: De echte toppers.
0: Ja.
2: Hanneke Groenteman.
0: Zo is het, lekker. Nel, wat heb jij? Nee, Jel, wat heb jij voor nieuwtje van de dag?
2: Nou, ik zag een filmpje helemaal viral gaan op Dumpert.
0: Ja.
2: En ook op de Instagram van Dumpert. Over een paardrijden van een dame met een zweep. En toen dacht ik, dat doe ik dus ook altijd.
1: Okay. Zij, een dame met een zweep.
0: Een dame met een zweep paardrijden.
2: Die rijdt op het paard en op een gegeven moment komt er een hond aangerend. En wat doet ze dan? Dan slaat ze dus die hond met de zweep.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, hé, maar dat is grappig. Dat doe ik dus ook altijd.
0: Jij slaat een hond die bij je paard komt slaan met een zweep.
2: Nou ja, ik heb dus een zweep bij me. Niet voor het paard. Maar als een hond losloopt en die valt mijn paard aan, dan krijgt hij een tikkie.
0: Dat is die jongen, die moet opgenomen worden.
2: Nou, het grappige is...
0: Blijf je met je poten van mijn hond af.
2: Nou ja, kijk, als je het filmpje ziet...
0: Ja.
2: Ik weet niet of je het goed kan horen.
0: Ja, kom maar. Ja,
2: ze heeft het zelf gefilmd.
1: Ja.
2: Kijk, daar komt... Komt hij aan?
1: Hop,
2: dat. En weg.
1: Nou, op het snuitje.
2: Op het snuitje en klaar. En nou is het hondje heeft het geleerd. Nou, ik dacht meteen, kijk, hup, kudo's voor de dame.
1: Ik weet wat ik voortaan mee ga nemen naar de show.
0: Ja, dat lijkt me ook goed. Ik kan nodig even mededelen wat we zometeen weg gaan geven. Of misschien later dit uur. Of misschien over een uur of over anderhalf. Tijd ervoor.
1: Teddy Swims.
0: In London, the UK. Oh.

0: met je poten van mijn hond af.
1: Nou ja, kijk, als je dit filmpje ziet.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het goed kan horen.
0: Ja, kom maar. Ja, kom.
1: Ze heeft het zelf gefilmd.
2: Ja.
1: Kijk, daar komt hij aan. Oh, dat. En weg.
2: Nou, op het snuitje.
1: Op het snuitje en klaar. En nou is het hondje heeft het geleerd. Nou, ik dacht meteen, kijk, hup, kudo's voor de dame.
2: Ik weet wat ik voortaan mee ga nemen naar de show.
0: Ja, dat lijkt me ook goed. Ik kan nog even mededelen wat we zometeen weg gaan geven. Of misschien later dit uur. Of misschien over een uur of over anderhalf. Tijd ervoor.
2: Teddy swims.
0: In London, the UK. Oh.

0: opvallend dat er ook heel veel luisteraars zijn die zoiets hebben van joh, gewoon lekker baan het jammer. Dat vrouwelijke gezeik, daar zijn we een beetje klaar mee.
1: Nee, niemand.
0: Wij staan achter in de maatschappij. Groeten mannelijk Nederland. Ja. Nee. Wij worden weggedrukt. Ja.
1: Hier Eva, Jamie, Gaby.
0: Lekker zeg. Oké, jongens.

0: opvallend dat er ook heel veel luisteraars zijn die zoiets hebben van... joh, gewoon lekker baden, jammer. Dat vrouwelijke gezeik, daar zijn we een beetje klaar mee.
1: Nee, niemand.
0: Wij staan achter in de maatschappij. Groeten mannelijk Nederland. Ja, nee. Wij worden weggedrukt.
1: Ja. Hier ja. Even. Ah.

0: Teddy Swims, laten we eerlijk zijn, een grotere manier in de afgelopen jaren is er niet geweest. Alle hits kloppen. Zijn bereik. Wat voor persoon het is. Oké, ik hoef je niet meer te verkopen. Ik weet het. Maar als je er naartoe wil, hoop ik wel dat van de 90 uur per dag dat jij je telefoon in je handen hebt, dat dit er eentje is.
1: 3FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Teddy Swims.
0: Hey, Teddy Swims in Londen. Betaald door 3FM. Jij kan erbij zijn als je nu je naam, je leeftijd en een goede motivatie-app naar de NPO Luister-app. Oh. Hey, bizar, hè? Bizar.
2: Oh, wij gunnen het jou.

0: jij... Auditie voor de slimste dit, Nel, voor jou.
1: Ja.
0: Wat weet jij van Jayton Colin Dimmesdale?
1: Dat is Daddy Swims.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. En waarom is zijn achternaam Swims?
1: Someone who isn't me sometimes.
0: Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw. Nou, oké, u gaat door voor... oké, ik pak dit even goed aan. Want als jij wil naar Londen, reis, verblijf, geweldige venue.

0: plaat eigenlijk, hé. Ik was al vorig jaar een beetje zat, omdat ik dan zoveel heb gedraaid. Hoor ik hem niet meer, denk ik, ja, dit door. Oprol. Ja.
1: Dan zie je het dan live, jongens.
2: Wat in Londen. Er komen veel appjes binnen.
0: Ja, wie moeten we nou kiezen, man? Dat is toch bijna niet te doen?
1: Ik denk dat we echt moeten scrollen. Maar ik zie ook wel... Kijk, we vragen natuurlijk van... Ja, waarom moet jij naar Teddy Swims?
0: Ja, is misschien een beetje...
1: En dan krijg je binnen... Oh, lijkt me wel leuk. Ja. Lijkt me wel leuk.
0: Ik moet weer een keer de deur uit.
2: Ja, maar het zijn er zoveel. Ik zeg jou gewoon scrollen. Ja. Scrollen.
1: Ik zie
0: kom maar eens even door.
1: Die heeft heel vaak geappt.
0: Heel vaak. Dat is wel leuk. Dat is iemand Lenny. Die dan echt heel graag wil, weet je.
1: Lenny.
0: Dan wel grappig.
1: Dus heet je Lenny? Neem je telefoon dan nu op.
0: Lenny. Lenny Kravitz of Lenny Koer.
1: Zal wel een jongen of meisje zijn.
0: Hartstikke leuk natuurlijk.
3: Hallo?
0: Hallo, met wie spreken wij?
3: Nee.
0: Met wie spreken wij?
3: Met Lenny.
0: Hey Lenny, hoe is het?
3: Nou
1: ja, jongens.
0: Nelly, kom eens onder die fucking tafel vandaan. Wat ben je nou aan het doen? Dit is gewoon Nelly. Dit is gewoon Nelly.
2: Shit.
0: Dit is gewoon Nelly die zo graag naar...
1: Jongens,
0: shit. Hey, ja, dit is... Oké, ja, Nel, je mag niet meedoen.
2: Ik ben... Ah, waarom niet?
0: Ja, omdat jij...
1: Okay. Zo echt.
2: Hey. Ja, ik had het toch kunnen proberen.
0: Gaan we in ieder geval even op de gang staan.
2: Okay.
0: Ja. Ik snap dat je natuurlijk habitat onder die... Nee, sorry.
2: Nee.
0: Hey, even het volgende. Betekent dat jij nog 5 minuten kan...

0: 3FM. Dikke maand. Allerlaatste dag. Morgen is het weer oktober. Doen we gaan weer normaal. En zijn we niet meer aan het uitdelen alsof het alvast 5 december is. Maar blijft de radio rampaneren zoals nooit tevoren. Zorg ervoor dat je er gewoon bij bent. Morgenochtend ochtendshow weer met Wijnand en Jamie. Maar wij zijn vandaag nog de hele dag druk met het weggeven van tickets voor Teddy Swims in London. En weet je, ik zit al 18 jaar op de radio. Ik vind het eigenlijk niet leuk. Want ik zie zoveel mensen nu die heel erg gestrest zijn voor het winnen van kaarten.
1: Je
0: van
1: zoveel mensen teleurstellen.
0: Ja. Zou je hem er toch even op willen gooien weer, joh?
1: Ja?
0: Ja. Gewoon even, ik wil weer de tombola opnieuw starten. Gewoon, we hebben wat mensen, er zijn al wel wat lijnen die beginnen te knippen en toestellen. Maar ik wil helemaal op nul beginnen. Ik wil iedereen die gewoon, ja precies, alright.
2: Oh jee, wat ga je
0: iedereen,
2: doen?
0: Iedereen die geappt heeft, wil ik gewoon weer even een kans geven. Dus we starten de hele tombola even opnieuw. Het hele systeem wordt even gereset. Hou je telefoon in de gaten als je hebt geappt Teddy Swims in London. Ik ga nu een schuifje omhoog zetten. En dat betekent dat ik iemand ga horen. Hallo, met wie?
2: Hallo?
3: Hallo, met
0: Liedewij, hé, jeetje. Hallo? Dat duurde nog ongelooflijk lang voor iemand die... Oké, Liedewij, even. Met wie hebben wij het genoegen? Liedewij, maar wat voor persoon ben je? Wat voor iemand ben je?
3: Nou, ik ben al weliswaar geen radio-dj, maar ik zit ook al 14 jaar aan 3FM vastgekluisterd. Okay. Ik luister sinds 2012.
0: Wow.
3: En het is een challenge voor mij geworden om met van alles mee te doen en ook gelukkig al wat dingetjes te bezoeken. Maar dit zou echt wel het toppunt zijn van vet en heel veel dingen komen dan bijeen. Want ik wil heel graag een keer naar Londen met mijn vriend en ik moet hem natuurlijk gaan verrassen na zijn werk. En dat zou echt zo vet.
0: Oké. Iedere relatie, weet je wel, zelfs die van mij en Nelly, alles kent zijn hoogte en zijn dieptepunten. Wat is in die 14 jaar jouw dieptepunt geweest als het gaat om jouw relatie met 3FM?
3: Dat ik niet altijd mijn prijzen heb ontvangen.
0: Ja.
3: Maar ik hoop deze wel te ontvangen.
0: Het is werkelijk waar niet te geloven. Dat zouden we hier toch niet aan kunnen doen. Ja, lieve schat, we kunnen er lang over lullen. We kunnen er kort over lullen. Het is heel bijzonder. Teddy Swims, het fenomeen van de afgelopen jaren. Weet je, heel veel anders dan heel groot kunnen we het niet vieren met z'n allen. En ik vind eigenlijk ook wel een beetje dat het moet gaan gebeuren. Want jij, Liedewij, ga naar Teddy Swims!
3: Ja,
0: er zit een soort ongekende...
3: Zo, dank jullie wel.
0: Er zit een soort ongekende vertraging op de lijn.
2: Was even heel stil. We dachten bijna dat je zeg maar gewoon niet zo leuk vond.
0: Nee, en hoezo? Wie betaalt de toeristenbelasting dan?
3: Nee, fantastisch.
0: Nee, precies. Okay.
2: Oh, wil je alsjeblieft even deze baard voor me kriebelen? Ja.
0: Nou, we bellen volgende keer gewoon met een telefoonlijn die wel werkt.
2: Oké, alright.
0: Och jongens, hele dag bij 3FM maak je nog kans op kaarten voor Teddy Swims in de UK. Liedewij, blijf hangen. Met, die komt allemaal goed. Ik bedoel, je hebt wel vaker wat gewonnen hier. Komt allemaal een keer in orde. Oké, dankjewel jongens. En vergeet het niet, hè. Vanavond nog bij Andres. Later vanavond nog bij 3 voor 12. Laatste dag. Kaarten voor de ticketmaand bij Teddy Swims. Bij 3FM kaarten te winnen voor Teddy Swims. Oké, joh. Steffen, gaan we het over hebben zometeen? Binnen nu een minuutje of anderhalf?
4: Ja, natuurlijk over het overlijden van Arlene Cornelissen.
0: Precies. Oké, gaan we het over hebben. Energy 52. Café Del Mar.

0: vanavond bij André Schouten te winnen. Kaarten voor Teddy Swims. Jongens, dit is buiten binnen wat je aandacht aan. Dankjewel daarvoor.
1: NOS op 3.
0: Ja, het is ook gewoon een tragische dag. Want we hebben net een overlijden gemeld om 5 uur. Als Stef is hier, NOS op 3. En ja, daar gaan we het nu wel over hebben, denk ik. Hè?
2: Inderdaad, ik begin met verdrietig nieuws. Want Paulien Cornelissen is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft haar uitgeverij net bekendgemaakt. Nou, we kennen Paulien Cornelissen denk ik allemaal als het nieuwe jurylid van De Slimste Mens. Natuurlijk als opvolger van Maarten van Rossum. In het nieuwe seizoen was al te zien dat Cornelissen een muts of een pit droeg, omdat ze nog bezig was met haar behandelingen tegen kanker.
0: Ja, nou, weet je wat het gekke is? Jij hebt hier ook echt herinneringen bij. En
3: het raakt me ook echt wel heel erg, besef ik me. Ja. Ik vind het echt zo zielig. Vond het zo'n leuke vrouw. En dat is ook stom als je, weet ik veel, een podcast van iemand luistert of iets vaak ziet. Dan heb je toch altijd het gevoel dat je met diegene naar de bed gaat, zeg maar. Ja. In je oor. Heb je altijd het gevoel dat je diegene een beetje kent. En ik vind het zo tragisch, zo jong.
0: Doe die quote nog maar even, Stef.
2: Ja, ik heb een fragment inderdaad waarin ze vertelt over dat ze een muts of een pet droeg tijdens die uitzending van De Slimste Mens.
4: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wel dat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd. En toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel een beetje terug, maar niet heel overtuigend. En een pruik wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, dat doe ik dan op. En dat voelt niet helemaal als mezelf, maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
2: Ja, ze was er dus ook heel open over haar ziekte. Paulien Cornelissen had een rijke carrière. In 2009 brak ze door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat werd een bestseller. Ja, en taal was zeker haar ding. Ze ging er ook mee de plank op.
4: Het is een klank waarmee je post hoc alles kapot kunt maken. Dus iemand zegt iets. Je denkt, hé, dat klinkt leuk. Dan wordt door een ander iemand die klank gemaakt. En dan denk je, oh, dat klonk toch eigenlijk helemaal niet leuk. Dus dat is wat het doet. Het is een heel erg soort macht. Ik zal die klank even maken. Dan weten we waar we het over hebben. Dit is hem. Heel erg machtig. Daar kun je echt hele familiedinees mee wegvagen. Met een paar goed geplaatst. Of moet je je voorstellen hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen? I have a dream that we as one people will go to that mountain. Ja, oké, nou, hou maar op.
2: Paulien Cornelissen was ook Japan-expert, schreef columns voor de Volkskrant, richtte de podcast Echt Gebeurd op over waar gebeurde verhalen. Ja, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Paulien Cornelissen was 50 jaar oud en ze overleed vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in het bijzijn van haar geliefde.
0: Zo.
2: Nou, nog even één ander nieuwtje dan. Het leek wel een film wat zich vanochtend heeft afgespeeld aan boord van het vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Een co-piloot stak zijn collega-piloot neer met een mis. En volgens verklaringen van passagiers wilde die man het toestel laten neerstorten. Je hoort onze correspondent Lennart Vos.
5: Premier Netanyahu heeft enkele ministers bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. Het Israëlische luchtruim is ook even dicht geweest en er zijn gelijk gevechtsvliegtuigen opgestegen. Nou, niet veel later hoorden we dat het niet om een kaping gaat, maar om een ander incident. En inmiddels zeggen Israëlische functionarissen dat het mogelijk gaat om een terreurdaad. Dat in ieder geval als een terreurdaad wordt onderzocht op dit moment. Ja, en het is dus nog afwachten nu wat daar uitkomt.
2: Ja, iedereen is veilig van boord gehaald. Het toestel heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië.
0: Ietsje mineetje, zeg. Bizar. Oké, Stef, het weer nog even.
2: Ja, vanavond en vannacht verspreid over het land veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes. Het wordt dan ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel, jongen. 3 even met het verkeer. Nel, waar staat het vast?
3: Op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 33 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam-Feyenoord 12 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein 29 minuten.
0: Oh.

0: jou gunnen en Barden met een boombox.
1: Nou, dat is een leuk hebben dingetje, hoor.
0: Echt een heel leuk hebben dingetje.
1: Ja,
0: nou, okay. Hoe het zit hoor je binnen nu een paar tellen. Eerst even ademhalen. De woensdag nemen voor wat hier is. En genieten van Sommie Fields Part 2. Nu hier.

0: hè. Die letters CH, als die achter op een auto staan. Of als internetextensie .ch. Dus CH gewoon op zo'n stickertje, in een stickertje, achter op een auto. Wat betekent dat?
1: Welk land? Moeilijk.
0: Welk land? Hoe heet dat? Drop het even in de NPO-luisterapp en win een baan en ben een boombox, de beste geluidsdrager van

0: Oké, we doen het weer goed. We doen het weer goed bij de gemiddelde jonge man uit zijn roaring twenties. Weet je wel. In het noorden van het land, want Harmen die zit helemaal te gassen in Assen.
1: Harmen!
0: En we hebben hem in de show, Harmen! Harmen, jongen, waar zit je?
2: Ik zit gewoon thuis in Assen.
0: Thuis in Assen? Nou, wat heerlijk zeg. En vertel eens even hoe de avond eruit ziet in Assen dan vanavond.
2: Ik zie wat wolken als ik naar buiten kijk. Het zonnetje schijnt nog lekker.
0: Nee, maar ik bedoel, wat zijn je plannen? Ga je naar buiten? wat gaat er gebeuren allemaal in je leven vanavond?
2: Ik ga nog met buurtgenoten lekker spel spelen.
0: Met buurtgenoten lekker spel? Oh, bij ons thuis noemen we dat swingen. Ja, maar dat kan anders zijn bij jou, toch? Lekker spel spelen met buurtgenoten. Ja, geen idee hoe dat...
2: Gewoon bordspellen, dus.
0: Leuk.
1: Ik hou ook van bordspellen. Welk bordspel ga je spelen?
2: Waarschijnlijk Andor.
3: Oh, huh? Andor?
2: Ja.
3: Klinkt een beetje als coloristen van Catan, maar dan anders.
2: Nee, het is een coöperatief spel voor 2 tot 4 spelers.
0: Nou.
2: En hoe ik dat makkelijk uitleg is een beetje D&D light.
0: Nou, Arme, ik vind
1: tovenaren,
0: echt geweldig.
1: Dwergen, krijgers en boogschutters.
3: Wat leuk.
0: Ik vind het echt geweldig allemaal, maar geef mijn variant voor ganzenborden maar hoor. Ik vind het beter.
1: Saai.
3: Volgende
0: week. Gewoon prima, weet
3: dit
0: je.
3: Dit lijkt me echt leuk.
1: Ja, is echt leuk. Ja.
0: Klopt. Hey, Arme, we gaan een beetje gas geven, want we spelen volgende vraag. Kom maar eens even op jou, leg het maar uit.
3: Bij de eerste vraag geeft Arme als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Nou, hartstikke goed. Leuk, goed, jouw klasse. Ben je klaar voor Arme?
2: Zo goed als het zal zijn.
0: We gaan beginnen.
1: En waar staan de letters CH voor die achter op een auto staan en als internetextensie .ch?
0: Ja.
2: Volgende vraag.
1: Van welk land is de hoofdstad Ankara?
2: Zwitserland.
1: Waar staan de letters TK meestal voor in een advertentie op een marktplaats?
2: Turkije.
1: Wat is de eerste persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord kopen?
2: Te koop.
1: Waar staat de letter K voor in de afkorting KVK?
2: Die weet ik wel, maar ik zit nu net vast.
3: Ja, ik zit in het meren, zit ik vast.
0: Is allemaal niet goed hoe dat net ging,
3: maar
0: hè?
3: Helemaal niet zo heel slecht.
1: Ja, je raakt in de warm dat zoveel woorden zijn. Zoveel woorden zijn.
0: Hoeveel?
3: 4.
0: Heel goed, Harmer is te gaan. Succes met je bordspel vanavond.
2: Dank.
4: 3FM. Nee. Gaat dit.

0: Middagshow 3FM. Ik moet wel lachen. Ik zie hier in één keer, ik zit Repeated te zoeken in het systeem van Ed Sheeran en Martin Garrix. En ik zie in één keer dat hier de Doei Ed Sheeran versie is geüpload.
1: Ja, doe je het.
0: Op 19 september met alleen Martin Garrix. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Oh, gewoon geen vocaal. Dus het was na dat gedoe
1: wat
0: allemaal.
1: Gemeen.
0: Dus het is op de server
1: gezet. Gewoon etje pesten.
0: Gewoon alleen maar dit. Ja. Oké, jongens, alright. We hebben zometeen een heel leuk uur met onder andere te gasten. Wil je even te gast, joh? Vertel eens even jou. Komt het jou koken, deze man?
2: Ja, en Nel. Wouter Waaier.
1: Hebben we al een keer gesproken
2: over zijn documentaire. Oh. Over Liesje's hokje was leeg.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, hij is vegan boer. Vegan. Dat is wel bijzonder, want hij is wel in de studio. Hij komt gewoon lekker zo er al bij. En dan mee ouwehoeren.
0: Hartstikke leuk, top. En we hebben natuurlijk gewoon 90's tijd met binnen nu een paar tellen. Twee tracks waarvan jij denkt, nou, ik wil de een of de ander. Dat komt goed uit, want we hebben twee keuzes.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beter.

0: beschermt. KPN. Voor een beter internet.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 3FM. Middagshow 3FM, 1 over 6. Binnen nu in de partellen, 90's tijd. Eerst. En nummer 3, hier is Stef Wantra. Stef, goedenavond.
5: Goedenavond. Schrijfster, cabaretier en jurylid van De Slimste Mensen, Paulien Cornelissen, is overleden.
6: NOS op 3.
5: Cornelissen leed al 2 jaar lang aan kanker en stierf vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Paulien Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar nog bracht ze een bundel met korte observaties uit haar Volkskrant-columns. En hier lees je een stukje voor in het RTL-programma Lubach.
7: Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context. Lopen onmogelijk, want anders yoghurtspoor door hele winkel. Roepen, hallo, medewerker komt, bekijkt yoghurt op voet. Tegen hem zeggen, heb je misschien een doekje of zo? Medewerker denkt diep na en gaat op zoektocht. Al die tijd met yoghurt op voet blijven staan.
5: Paulien Cornelissen overleed vandaag in het bijzijn van haar geliefde. Ze was 50 jaar. Ander nieuws dan. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding. De man zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder vanmiddag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden, zegt de marechaussee.
8: Het was een inhoud in een tas, wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief. Maar na onderzoek door de forensische opsporing van de marechaussee en de explosieve opruimingsdienst Defensie is gebleken dat het niet om een explosief gaat.
9: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat, wat in het pakketje zat?
8: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek, maar daar zijn we nog mee bezig.
5: Vanaf de vliegbasis Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Van het sportnieuws, voetballer Jan-Paul van Hekken heeft het Nederlands elftal verlaten met een voetblessure. De verdediger viel vanochtend uit op de laatste training in Zeist. Hij gaat dus niet mee naar Griekenland voor de uitwedstrijd in de Nations League morgenavond. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Jan-Paul van Hekken, waardoor de selectie van Oranje nog uit 23 spelers bestaat. Gakpo en Brian Brobbey gingen eerder ook al geblesseerd naar huis. Het weer even nog voor je. Vanavond trekken er vanuit het westen veel buien over. Morgen vooral in het oosten regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Teddy Swims.
8: 3FM. Barend en Benner.
10: Barend en Benner, dit is C3FM. Het is heerlijk.

0: binnenkomt en dit is bakje nummer 15 is
1: voor jou. Ik dacht net, wat heb je op je hoofd? Maar het is gewoon een propeller. Ja.
0: Dat is zo goed. Dat is zo goed. Ik vind het hier. De kapper vroeg ook vandaag van, joh, moet je geen koffie? Ik denk, nou, laat me even zitten. Weet je, prima. Maar oké, okay, we gaan ervoor. Jammer. Even voor jouw idee. Ben jij nog wel helemaal bewust van het feit dat jij...
2: Ja.
0: Ja, denk maar.
1: Ja.

0: Dat jij?
1: Dat ik morgen een minuutje moet kiezen.
0: Nee, dat jij.
2: Nou.
1: Dat ik ontzettend knap ben.
0: Dat sowieso?
1: Ja.
0: Nee, wat, ben jij bewust van het feit dat jij...
2: Ja.
0: Mij vanavond naar huis moet brengen.
1: Oh, jazeker. Ja,
0: maar... Nee, dat is mooi. We hadden een meeting vanmorgen, een minuutje of 10 of hoe laat was het? 11.
1: Ja, nee, dat weet ik zeker.
0: En ik vraag je allemaal van, joh, ja, ik had mijn auto, mijn band was kapot en ik kan hem morgen pas ophalen, hele pakket. Dus ik zeg in die meeting, ik zeg, joh, waar ga je vanavond naartoe? Naar Nijmegen of naar Amsterdam? En ik zie hem denken. Ik zie hem denken.
1: Ik zie hem denken.
2: Ja, ik
0: zag hem denken.
2: Ik wist het helemaal niet. Want die kennen we allemaal. Als iemand vraagt, kan je mij naar huis brengen, dat je denkt...
0: Maar in dit geval, het is een kwartiertje.
1: Ja, daarom. En ik heb, het is meer dat ik denk, ik moest echt even nadenken. Plus dat mijn auto's echt een teringbende. En ik weet
0: niet. Nee, dat maakt me niet uit. Jel, maar moet ik ze thuis even waarschuwen? Of ze even wat lekkers voor je neer willen zetten?
1: Nee, joh.
0: Of even een bakje koffie?
1: Ik ga piepen de bandjes door natuurlijk. Ja? Dus de vrouw heeft voor me gekookt. Zo gaat dat, hè?
0: Dat Han even wat leuks aantrekt.
1: Dat mag wel. Ja.
0: Ah, lekker. Hey, topplaat heb ik vandaag. Keuze A is menu A, Crystal Waters, Gypsy Women.

0: We hoeven niet meer te ouwehoeren, maar Nel heeft er ook eentje.
1: En nu? D.
0: Ja, het is een beetje een keuze tussen een zondagmiddag in de Roxy in Amsterdam. Of ja, een soort drooggetrokken Renault Twingo als je met je huishoudbeurs Twingootje wegrijdt.
2: Zit je mijn plaat nou zo te downgraden?
3: Nee, een Gypsy Radio. Woman is in een Renault. Oh,
0: ja.
4: Renault Twingo is echt een klassieker.
0: Ja, nee.
2: Hey, dankjewel.
0: Heerlijk, jongens. Hey, maar choose wisely, op zijn Duits gezegd. Kom maar.

0: Hey Nina, wat ga je eten vanavond?
1: Lasagne.
0: Lasagne?
2: Oh, maar je staat in de supermarkt. Moet je het nog halen?
1: Ja.
0: En doe je dat met een Friese twist? Doe je er een beetje suikerbrood doorheen? Of hoe ging dat?
1: Nee,
0: daar
1: gaat geen suikerbrood doorheen.
3: En misschien... Wat wel lekker is misschien een heel klein beetje citroenschil.
1: Ja?
3: Ja.
2: Nou, lekker. Doe eens normaal.
3: Nee, dat is echt lekker, dat meen ik.
4: Weet je wat ook heel lekker is?
3: Nou?
4: Vegan kaas.
0: Ja. Weet je wat ook heel lekker is? Menu B van Baas de Manners 90's tijd. Waar ga je voor?
1: Wat zei je?
0: Ja, dank u. Winnaar 90's tijd. Nina, fijne avond. Doei.

0: vader dat wij het echt fantastisch doen. Onder jonge vrouwen van nee, tussen de 20 en de 30.
1: Ja,
0: en
1: dit is, maar alleen wel,
2: ik heb dat bewust niet meer genomen, dus...
0: Hey, ja, maar dat is niet normaal, hè?
3: Want bloedmooi ook.
0: Bloedmooi, hè?
4: Hoe denken jullie dat dat komt?
0: Wat?
4: Hoe denken jullie dat dat komt?
1: Dat door jou.
0: Nah, Nina, hoe komt dat? Hoe ben je Nina, 22 jongens.
3: Hey, applaus!
0: Hoe ben je bij ons terechtgekomen, Nina?
5: Ja, door Nelly, haar Instagram.
0: Och,
1: wat goed.
0: Goed.
5: Ja.
1: Maar dan luister je ook haar podcast. Want ik vind dat zij vooral dingen deelt die niet over ons gaan.
5: Ja, klopt.
4: Okay. Ja, maar dat vinden we prettig, toch, Nina?
5: Ja, dat is heel fijn.
0: Hey Nina, we bellen je zo over terug. Dat doen we live. En dan zeg je, joh, gewoon omdat ik... Ja, die baan en die jammer. Daar word ik echt gewoon zo ongelukkig, ongelooflijk
4: gelukkig.
0: Daar word ik gewoon een beetje hitsig van.
4: Ja, zo even opnieuw. Ja, oké.
0: Okay, ja, begin even opnieuw. Even zeggen, dan bellen we af.
1: Doe maar
0: even
1: voor dit eruit.
4: Doe maar even voor dit. Anders heb ik geen leuke avond.
0: Even wacht hoor.
4: Oké, ja. Ja. Voor de negen hoor.
0: Nina, goedenavond met Barend en Benne. Hoi, hoi.
5: Hoi.
0: Hey, leuk dat je er bent. Hey, hoe ben jij er bij ons programma terechtgekomen en waarom?
5: Ja, door Barend en Jelmer.
4: En waarom precies?
5: Ja, die zien er altijd zo leuk uit.
0: Oh ja, leuk.
4: Ja. Ja, ik begrijp het ook wel hoor. Ik vind het ook moeilijk droog. Ja.
5: Dat snap ik.

0: 3FM Special Speed of Light. We hebben Wouter.
1: Goedendag.
0: Al de hele tijd hierbij zitten. Jelmer en Nelly, jullie zijn allebei enorm aangeslagen op deze jongen. Die ik overigens heel aardig vind omdat hij hier al een half uur is. Maar wat gaan we zo meteen horen en waarom is hij uitgenodigd? Jel.
2: Nou, hij is een vegan boer. Dat is een mooie combi. Ja. Want dat kan wel eens botsen. Maar hij probeert die werelden samen te brengen. En dat doet hij onder andere online. Ja. Maar ook op tv was hij bij de slimste mens onderhand. Onder andere, hij schrijft een boek. Het is een soort 360 nieuwe generatie boer.
0: Nou, lekker man, zometeen meer.

0: Age. En Ring My Bell bij Barend en Benner. Age. Ja, dat is de
1: hele goede remmers. Mag ik één ding vragen?
0: Ja.
1: Wat voor belletjes zie jij voor je met Ring My Bell? Als in, toch, you can ring my bell. Waar denk je eraan?
0: Xylofoon. Oh, echt?
1: Jij denkt zo'n trekker, gewoon die heen en weer. Kan
0: nee, zo'n xylofoon is zo'n ding wat je op tikt. Ja.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Is gewoon
2: nee, ik zie een ouderwetse telefoon.
1: Is het echt?
2: Ja, ik zie zo'n oude telefoon vol.
1: Jij, Stef, zie jij
3: ja, dat heb ik ook wel, ja. Zo'n 60's phone.
2: Ja, met zo'n draaischijf.
3: Draaischijf.
1: Weet je wat ring my bell betekent?
0: Nee, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nee, leg maar uit dan.
1: Nou, dit betekent het vrouwelijke boontje.
0: Het vrouwelijke bell. Ik moet zeggen dat ik de little guy in the kid.
1: You can ring my bell.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk als eerste aan dacht. Maar ja, omdat we zometeen die vegan boer hebben en zo.
1: Ja, dacht,

0: vraag. Bel maar even naar huis dat er weer een keer in je belletje wordt gerinkeld.
1: Ja, nee, we gaan geen rosbief eten. Oké.
0: Oké. Ja, even schakelen, want het is vandaag ook een hele tragische dag. Het is 6:30. NOS 3 met Stef Wantra. Stef, ja, het nieuws wordt wel gedomineerd door het overlijden van Paulien Cornelissen.
2: Ja, inderdaad. Goedenavond. Want om die reden wordt de slimste mens vanavond niet uitgezonden. Aanring is inderdaad, die zijn het al even. Het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. Omroep KRO-NCRV wil ruimte geven aan het verdriet en gemis dat er op dit moment is, zegt die omroep in een verklaring. Paulien Cornelissen overleed vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. Die ziekte werd in 2021 bij haar vastgesteld nadat een kijker van Jinek een bobbeltje in de nek van Cornelis had gespot toen ze daar een keer aanschoof.
0: Nee joh, een kijker.
2: Ja, het bleek uiteindelijk schildklierkanker. En later, een paar jaar later, schoof Cornelis opnieuw aan bij Jinek om over het behandeltraject te vertellen. En daar vertelde ze dat ze ook best veel grappige dingen meemaakte, zoals bij een echo.
3: En ik kom naar binnen en die man zegt, nou ja, goedemiddag, u weet hoe het gaat. Maar ik was daar voor het eerst. En dus ik wist helemaal niet hoe het ging. Maar toen was ik eigenlijk te timide op dat moment om te zeggen, nee, dat weet ik niet. En dan denk ik, dan zit ik dat tegelijkertijd te analyseren van waarom durf ik dit nu niet te zeggen. En dan denk ik, ja, ik vind het toch een soort van gênant voor die man. Of zo, dat ik dan zou zeggen nee. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
2: Ja, Paulien Cornelissen schreef meerdere bestsellers over de eigenaardigheden van de Nederlandse taal. Met als bekendste natuurlijk wel, taal is zeg maar echt mijn ding. En haar boekenserie over de verwarde cavia ging ook als warme broodjes voor het vervolgboek De Verwarde Cavia terug naar kantoor. Onze de NS Publieksprijs. Paulien Cornelissen overleed vandaag, dus was 50 jaar oud. Ander nieuws dan. Het Openbaar Ministerie eist opnieuw €250 boete tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Ja, die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Nou, oud-burgemeester Schuiling ging in hoger beroep omdat volgens hem sprake is van één groot misverstand. Koen Schuiling nam nog wel het woord in de rechtszaal, hoorde onze rechtbankduider Matthijs van der Wiel.
4: En daar hield hij een lang verhaal waarin hij vertelde over zijn inzet voor de publieke zaak, 40 jaar lang, zijn werk als burgemeester en hoe hij zich belazerd voelt door de handelswijze van het Openbaar Ministerie, dat volgens hem niet naar hem wilde luisteren. Hij voelde zich kapot gemaakt. Kapot gemaakt, zegt hij, door iets wat niet in hem op zou komen om te doen. Hij is zijn vertrouwen in mensen verloren. Hij zei, ik kan de woorden niet vinden om uit te drukken wat dit heeft aangericht, maar ik vecht terug, want ik heb het niet gedaan.
2: Ja, zijn advocaten willen ook nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Nee. Volgens hen had de oud-burgemeester van Groningen nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige.
1: Ja, ik vind het echt lullig.
0: Ik ook, man. Wat een doodzieke samenleving. Een of andere NSB-vrachtwagenchauffeur die dan belt en wordt zo'n zaak van gemaakt. De hele verhouding is compleet zoek. Weet je, ook al heeft iemand zichzelf afliggen juin in een auto, dan nog slaat het nergens op wat hier gebeurt.
1: Ja, het is niemand anders, maar ja, nee, ik vind het
0: totale gekte. Wat een massa-hysterie. Op zoek naar iemand die zonder zonde is en die je nooit kan vinden. Echt dood en dood en doodziek. Echt walgelijk.
1: Amen.
0: Samenleving op z'n allen slecht.
2: Als je nog 150 miljoen euro ergens hebt liggen, dan moet je dit even horen. Bij Veilinghuis Sotheby's in New York wordt over een maand een zeldzaam kunstwerk van Vincent van Gogh geveld. Ja, het gaat om het schilderij Kastanjebomen in bloei uit 1890. Vincent van Gogh schilderde het 2 maanden voor zijn dood. Het schilderij is altijd in particuliere handen geweest. Was al zeker 60 jaar niet meer in het openbaar te zien. En de verwachting is dus dat het doek zeker 150 miljoen euro oplevert.
0: Wauw, dat is lekker. Ik heb het toevallig net niet in mijn linkerzak zitten. Het weer nog even, jongen.
2: Ja, vanavond trekken vanuit het westen flink wat buien over. Morgen vooral in het oosten regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden.
0: Stef, dankjewel, jongen. En geniet van je avond, hè.
2: Groetjes.
0: En Nelleba, waar staat het vast?
1: Ik heb nog 1 lange file voor je. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam. 32 minuten.
0: Oh, rijden,
5: Ladies and gentlemen, people zijn we een beetje wakker.

0: Middagshow 3FM, Kygo! En Take Me Back. We hebben Wouter. Wouter Weyer hebben we in het huis. Wouter, gewoon even. Leg jezelf even neer op het hardblok. Dat is een beetje groot misschien. Maar vertel even wie je bent en wat je komt doen. Want ik
1: mag
0: heb
1: ik wel wat leren aan nou, hoor.
0: Ja, nee, ja, oké. Wouter, vertel. Wie ben je en wat kom je doen?
2: Ik ben Wouter Weyer. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Mijn vader die had vleeskalveren, heeft hij eigenlijk nog steeds. En ik ben inmiddels veganist geworden. En daarover maak ik content. Ik ben opiniemaker. Ik heb een documentaire gemaakt. Ik ben bezig met het schrijven van een boek.
0: Ja.
2: En ik probeer eigenlijk die brug te slaan tussen dierenliefhebbers aan de ene kant en de boer aan de andere kant. En
3: waarom? Wat gaat er mis, vind jij?
2: Ik vind dat wij niet meer met elkaar in gesprek zijn. Ik vind dat we allemaal een hele hoop schreeuwen en niet meer naar elkaar luisteren.
3: Ja, vind
2: eigenlijk
3: ik
2: een beetje zoals deze uitzending.
0: Ja, maar dat is in principe wat wij doen. En dat is
1: helemaal waar.
2: Ik weet ook niet waarom ik hier ben, wat ik hiervan verwacht. Maar goed.
0: Nee, joh, je zit goed en je zit lekker, dus niks aan de hand. Hé, maar Wouter, wanneer had jij voor het... Je komt van een boerderij, je vader is boer.
2: Ja.
0: En wanneer had jij voor het eerst zoiets van... Ja, die beesten die worden hier opgevoed en gemest en onderhouden... om uiteindelijk verkocht te worden en opgegeten. Wanneer ging je dat tegenstaan? Wanneer dacht je, nou, dit vind ik niks, dit?
2: Ja, dat kwam eigenlijk... Pas later, toen ik op mezelf ging wonen.
0: Ja.
2: En toen...
4: Maar Liesje was toch wel eigenlijk de eerste?
2: Ja, maar bij Liesje heb ik nooit echt het besef gehad dat ik die zelf opgegeten. Want mijn vader zei steeds tegen mij, die is naar een veel leukere plek. Dus ik dacht, nou ja, oké, leuk, fijn.
0: Jongens, jullie weten allerlei dingen van elkaar.
4: Maar dan Liesje. Ga ik je zelf even vertellen. Want je hebt een document gemaakt over Liesje.
2: Klopt.
4: En dat heet, dus eigenlijk is het gewoon het verhaal van Joep van het Hek over het konijn.
2: Ja.
4: Maar dan over het kalfje wat jij zo leuk vond.
2: Klopt, ik had een knuffelkalf toen was ik een jaar of 7. En dat was dus Liesje. Liesje was een mannetje, heel verwarrend, maar het schijnt een Twents ding te zijn.
0: Ja.
2: Daar knuffelde ik mee in het hok. Die had een eigen plek in de oude paardenstal. En daar sliep ik ook wel eens bij. En op een dag was Liesje ineens weg.
4: Ah.
2: Ja.
4: En toen dacht je eerst van, dat doen ouders, om het makkelijk te maken, zeggen ze van, ja, die is op vakantie.
2: Ja, veel leukere plek, ja.
4: Ja en wanneer kwam je erachter dat je Liesje zelf had opgegeten?
2: Nou ja, dat heb ik dus heel dom, maar dat kwam echt 20 jaar later of zo pas. Ja, omdat dat is zo, was zo normaal voor mij, dat die koeien daar in die stal stonden en dat ze op een moment weggingen en dat ik vlees had. En ik heb het eigenlijk nooit aan elkaar gekoppeld.
4: Maar in die documentaire leg je dat ook uit. En wat ik dus mooi vind in die documentaire is dat daar wel gesproken wordt tussen jouw vader en tussen jouw broer. Want jouw broer is ook nog steeds boer. En mm-hmm. die en jij hebt daar moeite mee. En ik vind dus zo mooi dat er binnen jullie gezin wel dat gesprek nog steeds is.
2: Ja.
4: Terwijl buiten wordt er zo... Je ziet ook reacties nu binnen TikTok, hebben we al wat over jou. Een soort haat tegen vegans, een haat tegen vleeseters. Ja. Dat kan prima naast elkaar bestaan.
0: Ja, is het zo? Ja? Zijn jij en je vader nog dikke vrienden?
2: Ja. Zeker. Ja? Ja, nou ja, ik heb net een appje van hem gehad dat hij een beetje over de zeik was. Dus even
0: wat dan? Wat had hij?
2: Na het aanleiding van die documentaire heb ik dus ook 4 ossen gered. Of inmiddels, toen waren het nog stieren, inmiddels zijn ossen.
3: Ja, waar je een plekje voor zoekt.
2: Precies. En daarover kreeg ik net even een appje dat hij er even helemaal klaar mee was en ze naar de slacht wil sturen. Dus ik zei, pa, doe even chill.
3: En ja, dat blijft ook gewoon vader zo.
0: Ja, tuurlijk.
2: We zijn ook gewoon ook niet per se een heel perfect voorbeeld of zo. Maar goed, ja, dat koelt ook allemaal wel weer. Ik heb gezegd, doe even chill, denk er even rustig over na. Dan spreken we elkaar straks wel weer. Ja.
0: Ah, leuk, man.
2: Ja.
0: Is ook wel gewoon hoe het
4: vind
0: hoort
4: wel
0: te
4: mooi,
0: zijn.
4: Ja. Toch? Vader, ja. Ja, nee, maar ja.
0: Hoe gaat dat?
3: Je bent
0: ga maar.
3: Nee, je bent genomineerd voor Vega Trofee 2026. Vind ik heel vet. Bijvoorbeeld tussen Arjen en Lubach sta je.
0: Mm-hmm.
3: Esther Ouwehand.
0: Goede reden om niet heel trots te zijn.
3: Maar en ook, je bent alleen het is
0: hè?
3: Vet. Ik
0: vind
3: wel tof.
0: Nee, vind ik al een chagrijnig iemand.
3: Oh, nee, vind ik wel cool.
4: Ik hoop dat Wouter wint.
0: Ja?
3: Ja. Ik hoop wel ook dat Wouter wint. Maar ja, daar kan je niet meer voor stemmen. Maar je bent ook genomineerd voor de grootste Twentenaar van het jaar.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dit is de Minner Show. Barend en Benner, 7:15. Niet vergeten dat je dit...

0: De middagshow van 3FM, Wouter Waaij te gast. Geboren in Geesteren in 1989, 37 alweer. Het leven gaat snel en het leven gaat door.
1: Vader, zou je zeggen, hè?
0: Nee, je zou eigenlijk een goede 27 zeggen.
2: Nou, inderdaad.
0: Komt uit een boerengezin, heeft journalistiek gestudeerd en uiteindelijk is hij vegan boer geworden. Is zeer actief op social media, spreekt zich uit over dierenwelzijn, de bio-industrie, klimaatverandering en duurzame voedselkeuze. Woonachtig tot voor een paar maanden geleden in Almelo, maar is hij een soort van eigenlijk weggepest / gejaagd? Want waarom worden mensen boos op jou, Wouter?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik probeer gewoon gesprek op gang te brengen, maar dat is voor mensen toch heel moeilijk. Ik denk dat als jij zegt ik ben veganist, dat gelijk heel mensen raakt in hun eigen waardigheid misschien wel. Vlees is eigenlijk een onderdeel van je identiteit. En als je daaraan probeert te morrelen, ja, dan worden mensen boos.
0: En wat weet jij op aan irritatie? Want dat moet wel iets zijn. Ik ben nu een hele aardige gozer, maar ik zie bijvoorbeeld staan dat je Extinction Rebellion doet. Natuurlijk een soort terreurorganisatie voor veel mensen. Ja, maar jij lacht. Maar voor veel mensen is dat zo.
3: Nou, ik vind terreurorganisatie wel heel erg vind te ver gaan. Ik vind ook dat je daarbij normaliseert dat een terreurorganisatie genoemd mag worden. Dat is natuurlijk niet. Dan maak gewoon gebruik van het demonstratierecht.
0: Ja, maar
3: ik snap wel dat het voor sommige mensen te ver gaat.
0: Ik bedoel, dus ik snap wat je zegt. Ja. Maar voor sommige. Kijk, ik zeg dat het in sommige mensenhoofden zo is. Dat het een terreurorganisatie. Ja. Is prima ding. Oh, die lui die liggen op de snelweg. En inderdaad. Weet je wel. Dus.
3: Maar tegelijkertijd staan wij te juichen als de boeren met trekkers de snelweg opgaan. Dan hangen we er vlaggen uit en dan gaan we wapperen en zo. En dan vinden we het helemaal fantastisch. Het is toch een beetje dubbele maat.
0: Mm-hmm. Maar wat is de reden waarom mensen zo boos op jou zijn? Dat probeer ik even te ontfutselen. Wat is dat je weg laat jagen uit de stad? Dat vind ik nogal wat.
3: Ah, weg laat jagen, weet je. God, wij hadden natuurlijk sowieso altijd wel de droom om naar Zwolle te gaan. Dus alleen ietsjes versneld.
0: Oké. Maar wat was het naarste wat je hebt meegemaakt gewoon op straat? Gewoon in je dagelijkse rijlen en zeilen?
3: Nou, op straat moet ik zeggen dat het wel meevalt. Maar ik krijg online natuurlijk heel veel gezeik en ook van bekenden en dat uit zich ook richting mijn ouders. En die hebben onlangs bijvoorbeeld nog iemand waarmee ik vroeger nog op de trampoline stond te springen bij hun in de stal helemaal woest en over de zeik gehad.
0: Ja.
3: Met het verhaal dat hij mij in elkaar wou timmeren. Ja, dat is wel heel heftig.
0: En waar is die boos om? Niet om het te rechtvaardigen, maar waar zit de boosheid?
3: Nou, we hebben dus een documentaire gemaakt, Liesjok was leeg.
0: Ja.
3: En daar zit een fragment in waar ik het heb over een buurman die mij in elkaar wilde knuppelen. Dat had hij ergens achtergelaten.
0: Oh ja.
3: En dat is de vader van die persoon. En daar is hij heel. Dat vindt hij heel boos dat benoemd wordt. Daar is hij pissig omdat dat benoemd is.
0: Wat vind je verder van de boeren in Nederland? We hebben toch ook gewoon echt eigenlijk best wel goed voor elkaar. Goede boeren veel.
3: Ja.
0: Ja,
3: ja, zeker.
0: En
3: ja.
0: Hoe zit het dan qua ontwikkeling? Er zullen ook een hoop jongens zijn zoals jij, toch? Die wel dat leven willen, wel die dierenliefhebbers zijn, wel die vegan industrie gewoon meer mee willen nemen. Zie je die ontwikkeling, is dat gaande in Nederland?
3: Binnen de boerensector? Ja. Nee, niet echt. Nee. Je ziet wel veel, toch weer bij de vrouwen, die zijn toch wat empathischer. Die maken die ontwikkeling wel. Ja. Bij jongens en mannen is dat minder.
0: Ja,
3: dat is jammer. Ik vind inderdaad ook dat onze boeren die doen het heel goed. En ik zou juist, want we zijn ze nou allemaal aan het uitkopen en doen. Dat vind ik heel zonde. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind dat kapitaalvernietiging, kennisvernietiging. En ik zou zeggen, overheid, pak een andere rol. Ga ze stimuleren om ze door te ontwikkelen.
1: Duurzamer te maken.
3: Ja, precies. Ja.
2: Zou je wel weer vlees gaan eten op het moment dat we gewoon weer een normale, zeg maar, nou ja, wij zijn alleen alles biologisch. Gewoon, weet je, kalveren bij de koe houden. Weet ik veel.
1: Dat we ze dood aaien.
3: Nee, ik niet. Ik ga gewoon. Ja, ik ga geen vlees meer eten. Want ik vind het gewoon niet nodig om een dier te doden voor een smaaksensatie van een paar minuten. Ik mis het ook helemaal niet, het vlees. Dus ik ga dat niet doen.
0: Ik heb het ook wel eens zo, jongens. Jullie zitten mij altijd een beetje weg te zitten als simplistische dierenvreten. Maar af en toe zit je te eten. Dus je zo'n enorme biefstuk weg te krachten. Denk je, toch wel gek eigenlijk.
2: Ja.
0: Toch? Gewoon heel simpel.
2: Ja. Maar ik zou het minder gek vinden als we eens per maand een stuk biefstuk eten. En als het gewoon de dieren gewoon wel een normaal leven hebben.
3: Nels het even dat maakt wel heel veel impact. Daar ben ik wel heel goed voor.
0: Nels het even
3: van
0: de eigen veganschap terechtvaardig. Gewoon de manier zoals jij doet. Hey, leuk man. Leuke gozer. Leuk dat je er bent. We moeten nog even een plaatje gooien.
3: Ja.
0: Van ook een fenomeen. Dat is Isabel Ascher. Gaan we met jou nog even doorlullen over de tok. En leuk man. Wouter is er gewoon de wereldreis gemaakt van Almelo naar Zwolle.
3: Ja, dat ook met een uurtje. Een uurtje.
0: Nee, maar ik bedoel die reis van Almelo naar Zwolle. Dat is zo bewonderenswaardig, hè? Goed. Ja.

0: jongens. Wouter Waaier bij Barend en Benner, die is te gast. En Jelmer, die is al in opperste concentratie. Eén, je moet mij nog steeds naar huis brengen.
1: Ja, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar we horen dat er nieuws is over de ossen.
0: Ja, oké, jongens, maar je moet blijven uitleggen. Dat is af en toe...
2: Dat gaan we nu doen.
1: Wouter heeft 4 ossen geadopteerd.
0: Wie is Wouter?
1: Wouter Waaier.
0: Ik kom net mijn auto in, hè? Ik kom uit
1: hier. Wouter Waaier is hier onze vegan boerenzoon. Die heeft 4 ossen geadopteerd. En daar zoekt hij al best wel heel lang een plekje voor.
2: Ja, echt al heel lang. En hij heeft zich gered van de slacht. En ja, je kon geen weiland vinden, maar je hebt nieuws.
3: Ik heb zeker nieuws. Ik heb dus een hele lange zoektocht gehad, inderdaad. Ik heb ze overgekocht van mijn vader in februari. Met een inzamelingsactie. Heel erg lang geprobeerd om een plek te zoeken. En dat leek bijna niet te lukken. Maar ik heb een plek.
2: Lekker!
0: En waar nog even kort, want we moeten echt afsluiten.
3: Ja.
0: Waar is de plek?
3: Ja, daar kan ik helaas om veiligheidsreden van de dieren niet wat over zeggen.
0: Maar het is niet in Oost-Timbuktu, Zuidwesten.
3: Nee, zeker niet.
0: Het is gewoon in de buurt hier.
1: Ja. Yes, ja,
2: dat
1: goed.
2: Goed. Ja. Ja.
0: Ja, gefeliciteerd, gozer.
3: Thanks.
0: Hartstikke goed. 3FM. Andres komt eraan. Net als Wouter, a voice of a generation.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd? En een paar nieuwe boeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Het eten is klaar, aan tafel.
25: Zo, dat ziet er lekker uit.
26: Ja,
27: een broodje.
28: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: 3FM. Hele goede avond. Zometeen de avondshow. Die trap ik af met muziek van Damiano David. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
29: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
30: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
29: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
31: Ster. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
32: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
33: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
33: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
33: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: 3FM. Andres Odijk.
6: Waanzinnig avondshow voor je klaarstaan. Sowieso de beste muziek. Maar je komt er vanavond ook achter of dit het moment van de waarheid wordt. En wat ik daarmee bedoel, hoor je zo.

0: met Ugel, die maakte Move Into The Sun.
1: Ja, dat moment dat hij voor de rechter stond, dat heeft me echt, echt geraakt.
2: 3FM.
0: Ahoy en welkom bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur. We maken er een spannende avond van. Dit is namelijk het moment van de waarheid. Jij en ik houden een gezamenlijke lijst bij, dat noem ik de avondstreek. En ik schrijf je naam daarop, elke avond dat je aanwezig bent bij dit radioprogramma. Want deze show is de enige plek waar je na je werk nog heel even wil inklokken. Je maakt namelijk kans op een pot vers gemaakte sambal. Hoe vaker je hebt geluisterd binnen de maand, hoe meer kans. Nou ja, ik heb hier de top 3. Binnen nu en een kwartier hoor je of je hebt gewonnen. Als je naam bijvoorbeeld Monique, Nol of Amy is.

0: Oké, noem mij nu één betere karaoke-tune dan deze van Natasha Bedingfield. Die is er niet, toch? You're the Unwritten.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oh, als je hebt zitten slapen deze zomer op IJsland, dan hallo! Word even wakker! IJsland, dat zijn Sef, Abel en Faisal. Het is het beste trio wat je ooit gaat krijgen. Het mooie is, de jongens staan vanavond in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En zij zijn echt dé act geweest van de festivalzomer. Mocht je dat nou gemist hebben, mocht je het nou op de een of andere manier niet live hebben gezien of niet op de talk hebben gezien, dan geef ik je nu het gevoel dat je erbij bent. Dan maak ik je wakker voor volgend jaar IJsland 3. Je hoort Hemel en Aarde.

heb toch geen woord gelogen als ik zeg dat je niet moet slapen op deze jongens. Vanavond klinkt het ongeveer zo in Tivoli-Vredenburg. Dan gaan ze daar het hele dak afbreken en ik verwacht volgend jaar een nieuw album van IJsland. Het is de avondshow van 3FM, de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inchecken. Dat kan je doen door te sturen, yeah, het is woensdag, via de app van NPO Luister. Ik schrijf je namelijk op in de avondstreek. Ben je er nou het vaakst bij deze maand, dan win je een pot vers gemaakt.

0: Hé, hey, maar word jij ook niet helemaal warm gestoomd voor ADE, weet je wel, als je deze tune hoort? Je wilt toch helemaal losgaan in een donkere discotheek, dat je het zweet over je naad voelt glijden, dat je denkt, zo, ik ga nog lang niet naar huis. Dat is het gevoel van Lemmer en Tjade met Best One.
1: Andres Odijk.
0: Dit is het moment van de waarheid. Want elke maand open ik de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: Dat moet je zo zien, is een groot bestand waarin ik bijhou of je naar de radioshow luistert. Want dit is de enige plek waar je na je werkdag nog even wil inklokken. Als je dat namelijk doet, stel ik je aanwezig. En hoe vaker je aanwezig staat, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal. En ik zei het al, ik heb het hier liggen. Het is echt een waanzinnig spannende uitslag. De scores liggen echt dichter bij elkaar dan Arnhem en Nijmegen. Maar ja, er kan maar één iemand het vaakst geluisterd hebben. Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Hey, goedenavond, met Mol.
0: Mol!
2: Hey.
0: Gefeliciteerd met de pot sambal!
2: Ja, dank je.
0: Lekker man. Mol, jij bent er het allervaakst bij geweest afgelopen maand.
2: Ah, geweldig.
0: Hoe doe je dat, jongen?
2: Ja, het radio staat eigenlijk altijd aan. En ja, bij jouw show zijn wij bezig met eten klaargemaakt. Dus ja, dat is makkelijk om in te checken.
0: Kijk, en dat is ook een soort onderdeel van je avondroutine geworden.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, ik zou zeggen, bij dat eten kan je één ding toevoegen. Namelijk zelfgemaakte sambal. Nou, hoe lekker vind je dat?
2: Ja, helemaal geweldig. Hou wel van sambal. Dus heel benieuwd naar jouw eigen gemaakte sambal.
0: Waar ga ik dus allereerst bij eten?
2: De nasi.
0: Kijk, lekkere bord nasi.
2: Yes.
0: Nou, Nol, ik ga die sambal zo snel mogelijk naar je opsturen. Ik hoop dat je het dan nog op maandag bijvoorbeeld alweer binnen hebt.
2: Ja, gaan we voor.
0: Hé, Nol, dankjewel dat je erbij was, hè. En ik zou zeggen, tot morgen.
2: Yes, tot morgen. Bye.

Een van de duurste DJ's hoorde je van de wereld. En nee, ik ben het niet. Tegenovergestelde. Je hoorde Calvin Harris en Summer. Het is de avondshow, mijn naam is Andres. En ik heb de glühweinglijer van dit jaar ontdekt. Weet je wel, doe even je ogen dicht. Ook als je achter het stuur zit. Focus heel even op dit. Het regent tegen de ruiten, je hoort het zo tikken. Buiten waait de wind, je hoort zo. En binnen lig je lekker op de bank, met een kop gemberthee. De slimste mensen aan, of een ander programma, Wie is de Mol. Een hand zit misschien in de joggingbroek, weet je wel. Echt eventjes helemaal aan het loungen. En voordat je naar bed gaat, doe je nog een klein rukje tukkie. Dat doe je dan op dit liedje. Het is gemaakt door de Het Boas. Het heet Maskers.

0: ik ben een beetje Taylor Swift moe, als ik heel eerlijk ben. Ja, nee, ja, is dat dan maar stom om te zeggen? Terwijl, bedoel, die vrouw die is natuurlijk super, hè? Die dropt de ene virale track naar de andere. Alleen, ik kan dat gewoon niet meer horen, weet je. Dan zijn een paar dagen geleden een paar van de belangrijke muziekprijzen. Nou, natuurlijk dat de usual suspect Taylor Swift dan weer alles wint.
1: Andres.
0: Odijk. Joh, weet je, ik wil gewoon nieuwe artiesten horen. Ik wil dingen ontdekken. En ja, Taylor Swift, laten we heel eerlijk zijn, die heeft er gewoon al meer meters op zitten dan de stoppenkast van de energiecentrale bij Eneco. Misschien een beetje gekke vergelijking, maar mijn brein is nog niet helemaal aan. Nou goed, laat ik maar gewoon muziek draaien. Wel heel nieuw, gaat nog heel veel prijzen winnen, weet ik zeker. Het is Flair.
2: Come on, meer Nederlands talent ontdekken.

0: Snap je wat ik voor me zie als ik dit liedje hoor? We maken er een mooie avond van vanavond. Oeh, yeah. Goed, Nelly Furtado maakt de Man Eater, hoorde je in de avondshow. Ik kan me voorstellen dat je vaak naar dit radioprogramma luistert, vind ik top. Maar je mist natuurlijk ook wel eens dingen. Sowieso leuk om dan even elkaar te volgen op bijvoorbeeld Instagram. Ik heet daar apenstaartje Andres Odijk. Ik heb vanmiddag een video gepost en ik zie dat ik daardoor een aantal volgers verloren ben. Het is een video die gaat over de emancipatie van vrouwen. Je moet hem even kijken en dan goed lezen naar de caption die ik daar geplaatst heb. Dan wordt dat misschien weer duidelijker. Sowieso zal ik je even bijpraten over waar jij en ik het gisteren over hebben gehad in dit radioprogramma. Dat was namelijk over iets wat ik als de normaalste zaak van de wereld zie. Eigenlijk begrijp ik niet dat ik het nu pas aan mijn vrienden voor heb gesteld. Ik vertel je 24 uur geleden dat ik bezig ben met het plannen van het vriendenweekend. Vriendenweekend 2027! Maar ik plan het, dus we gaan ook met mijn auto. En ik ken mijn vrienden. De ene rijdt als Max Verstappen. De andere rijdt als Max Verstappen, maar dan zonder rem. Dus zeg maar, snap je, die gasten die zijn gewoon aan het karten. En dat is prima, maar niet in mijn auto. Ik wil niet bijdragen aan de boetes die zij maken. En daarom heb ik bedacht, ik stuur mijn vrienden een contract. Daar hebben wij het gisteren uitgebreid over gehad samen. Sanne belde in en die zei het volgende.
1: Ik vind gewoon, als je een boete rijdt, dan moet je het delen door iedereen.
0: Maar waarom?
1: Ja, je gaat met elkaar weg, dan moet je met elkaar de schade betalen.
0: Hoe mijn vrienden hebben gereageerd op het contract en of het iets is wat jij dus ook in jouw vriendengroep kan introduceren, dat hoor je zo.
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister app.
2: Ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.
4: Ster. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
9: Nee, pleut op joh!
8: 650.000 dieren.
9: Dat is bizar.
8: Per dag.
9: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
8: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
9: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
8: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: zometeen Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleentermen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleurt op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

Zometeen ga ik maar even een paar matties van mij bellen. Het heeft alles te maken met het waanzinnige idee dat ik heb bedacht om ze een contract te sturen als voorproefje op vriendenweekend.

Is de paus katholiek? Ja. Brandwater? Nee. Kookwater op 100 graden? Ja. Allemaal van die dingen die natuurlijk mokertje vanzelfsprekend zijn. Ik zou daar één ding aan willen toevoegen. Namelijk het sturen van een contract naar je vrienden als je op vriendenweekend gaat. Hoe en wat hoor je zo?

0: FM. Ach man, heel even een momentje nog. Zo'n goed liedje. London Grammar maakt het strong. Oké, ik weet niet, noem nog iets wat super vanzelfsprekend is. Nou, bijvoorbeeld, ben ik een sexy boy? Nee, kijk, weet je wat het is? Voor mij is dit echt net zo vanzelfsprekend als het homohuwelijk. Ik sta hier helemaal achter. Maar jij? Jij en ik zitten op een soort andere lijn. Ik vertelde je gisteren dat ik een soort contract heb gestuurd naar mijn vrienden. Ik ben namelijk bezig met het plannen van het vriendenweekend. En we gaan met mijn auto en ik wil daar gewoon een beetje zuinig op doen. En daarom dacht ik, een vriendschap is mooi, maar juridisch is beter. Nou, toen belde onder andere Sanne.
1: Ik vind gewoon, als je een boete rijdt, dan moet je het delen door iedereen.
0: Maar waarom?
1: Ja, je gaat met elkaar weg, dan moet je met elkaar de schade betalen.
0: Nou, maar doe jij dit dan met je vrienden, zeg maar? Stel, je gaat op vriendenweekend, je ligt achter op de achterbank te slapen, een van die debielen rijdt een boete, zeg je dan, ah, kom maar, geef maar een tikkie. Nee, natuurlijk niet. Ik dacht, laten jij en ik nou eens kijken of dit werkt. Dus je mag het van me lenen. Ik zal het zo meteen even online zetten op apenstaartje Andres Odijk. Ik heb hier het contract. Zal ik gewoon even wat dingen voorlezen die in dat contract staan? Oké. Overeenkomst, roadtrip en vriendenweekend. Deelnemers zijn Jari, Peter, Hanko en Andres. Met deze overeenkomst spreken de deelnemers het volgende af met betrekking tot het gebruik van de auto tijdens de roadtrip naar het vriendenweekend. 1. Verzekering. De kosten van de autoverzekering die betrekking hebben op de roadtrip worden gedeeltelijk verdeeld over alle deelnemers. Afschrijving. De afschrijving van de auto als gevolg van het gebruik van de gereden kilometers wordt door alle deelnemers gezamenlijk gedragen. De totale afgesproken vergoeding voor die afschrijving bedraagt €235 per persoon. Dan boetes, eventuele boetes, parkeerboetes, verkeersboetes of andere boetes die tijdens de roadtrip worden veroorzaakt, zijn volledig voor rekening van de persoon die de boete heeft veroorzaakt. Je mag het van me lenen. Ik vind het echt, dit is toch gewoon net zo vanzelfsprekend als een broodje knakworst op Loli. Ik ga zo meteen een van mijn matties bellen. Hoe denk je dat hij reageert? Zet maar even in de app van Luister. Denk je A, hij wordt helemaal lijp? Of denk je B, hij vindt het een prima idee? A of B appen, spreek ik je na muziek van The Magician.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: van de mooiste tunes van Coldplay. Dat is niet Magic, dat is ook niet Viva La Vida. Dat is Stalk. En die hoorde je ook lekker bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres. Ik ben een ongelofelijke gier. Nee, ik zie die haatberichten alweer binnenkomen. Onder andere van Maxime. Die zegt, Andres, jezus, wat gierig. Nee, je kunt mij absoluut niet gierig noemen. Sterker nog, ik doe nooit aan tikkies. Dit is, voorkomen is beter dan genezen. Ik zorg gewoon dat er een waterdicht contract ligt, zodat ik gerust op vakantie kan gaan met mijn vrienden. Weet je, er wordt altijd wel iets gesloopt, er gaat altijd wel wat kapot. Ik dacht, laat ik gewoon eens een keer dat voor zijn. Dat contract heb ik net aan je voorgelezen, mag je van me lenen, staat op mijn Instagram, apenstaartje Andres Odijk. En nu ga ik even kijken of mijn vrienden het ook een beetje nice vinden. Ik vroeg aan je, wat denk je dat ze gaan zeggen? A, worden ze helemaal lijp? Of B, vinden ze het wel prima? Martine zegt, nou, ik denk A, wat een ontzettend raar idee. Ik krijg hier nog een spraakbericht van Monique.
1: Hey, Odijk, love you hoor, maar echt waar, ik meldde mij acuut af voor jouw vrienden weekend. 200 nog wel afschrijving? Kom op man, je rijdt toch met die auto. Ik vind je echt een topgozer, maar moet ik een busje bellen of een dwangbuis voor je halen? Ik denk niet dat je maat positief gaat reageren.
0: Nee, en ik denk dat jij niet mee mag op mijn vriendenweekend. Je klinkt veel te oud. Oké, ik ga even mijn beste matties bellen. Zijn naam is Jari. Hij zit in onze groepsapp en ik zie dat hij het contract nog niet heeft ondertekend. Toch even verhaal halen.
2: Hallo.
0: Hallo, fiscalist Odijk aan de telefoon.
2: Kijk eens, anoniem. Wie is het dan, joh?
0: Bro, ja. Ik ben het.
2: Jij bent het, ik hoor het.
0: Hé, ik heb even een vraagje.
2: Je hebt een vraag.
0: Heb jij het contract gelezen wat ik heb gestuurd vandaag?
2: Dat heb ik gelezen, ja.
0: Oké, en je hebt het nog niet ondertekend, zie ik. Is daar een reden voor?
2: Ja, ik kwam nog wat af over de 245 euro.
0: Ja, ik heb dat gewoon berekend op basis van de afschrijving aan de banden, de laadkosten.
2: Het gaat over jouw auto zeker.
0: Ja, ja, ja.
2: Zou ik het eigenlijk indirect mee betalen aan de inrichting van je eigen van jouw huis? Op die manier.
0: Nou nee, maar het is toch heel logisch dat ik niet in mijn eentje opdraai voor de kosten?
2: Nee, maar 250 euro voor een weekendje, dan kan ik best goed een auto huren, dan ben ik nog minder kwijt.
0: Dus je wil
2: met mijn auto gaan, dan betaal niet naar mij.
0: Ja, maar met jouw auto heeft geen stoelverwarming.
2: Nee, dat is waar, maar het is wel 30 graden dan met mij.
0: Ja, maar het is wel gewoon lekker. Nee, maar ik zat even te denken van waarom zou je het niet willen tekenen? Ik bedoel, als er een probleem is, of als je het raar vindt, dan mag je dat ook eerlijk zeggen.
2: Nee, dat vind ik goed hoor. Dat mag wel. Vooral die boetes en zo vind ik heel eerlijk, want dat gebeurt nog wel. Ze heeft mijn peet achtergestuurd.
0: Ja, die rijdt als een gek.
2: Nee, ik vind het goed hoor. En de jurist heeft ook naar gekeken, zat ik. Dus dat is alles goed. Maar ja. Ik wil daar nog wel duidelijkheid over. Ik ben niet helemaal eens met dat bedrag.
0: Oké, en als ik dat bedrag dan voor jou, maar dan mag je dat niet tegen die andere jongens zeggen. Maar als ik het bedrag dan voor jou naar 100 euro doe, teken je het dan?
2: Nee, altijd eerlijk, maar altijd eerlijk. Altijd eerlijk delen, toch? Ik word steeds linkser naarmate ik ouder word. Dus ik ga steeds eerlijker delen.
0: Nou, gadverdamme, dan ga ik ophangen.

Mr. Post Malone, Enough is Enough. Woensdagavond, ook wel de avond om een beetje te wobbelen, toch? Een klein rechterhandje in de lucht en een beetje vispumpen. Op een goede house track. Zullen we dat doen? Op muziek

0: jongens, wat zonde. Oh, wat erg. Jasper Leijders komt hier even binnen.
1: Ja.
0: Zit ik nou gewoon door Barry Can't Swim heen iets te laten horen?
2: Nou ja, ik zit hier een beetje op die gang te werken. Ja. En ik denk, dit is niet Barry Can't Swim. Maar waar zit je nou te luisteren, pik?

0: cowboys. Ik denk aan mannen met hoeden en pistolen en van die grote laarzen. Als ik aan Ella Langley denk.
1: Ah, nu snap ik hem.
0: Dus ik wil dit liedje heel graag aankondigen. Howdy cowboys. Choosing Texas on 3FM.

0: maakt de Choosing Texas, hoor je in de avondshow van 3FM. Het is ook aan jou, hè, dit radioprogramma. En daarom vind ik het leuk om soms even te kijken, wat zit er in jouw hoofd? Wat wil je nou horen? Waar ben je naar op zoek? Dan weet je me te bereiken sowieso via de app van NPO Luister. En eigenlijk gooi ik altijd op dit tijdstip eventjes de telefoonlijnen aan. Zoals ik denk, nou, wat zit er in jouw hoofd? Wat moet er volgens jou nu op de radio zijn? Dan weet je me te vinden. Ik ga dat nu doen. 1, 2, 3. 09091336. Als je als allereerste belt, mag je het ook zeggen. Geef je een minuut de tijd. 09091336. Heb je zin in house? Heb je zin in gitaren? Heb je zin in drum en bass? Heb je zin in jazz? Keuze op de helft van de tijd. Goedenavond, 3FM, met wie spreek ik?
1: Hallo. Hoi.
0: Met wie spreek ik?
1: Hoi.
0: Zo, mag de radio heel even uit? Op de achtergrond. Dat is wel leuk, ben ik het gesprek met mezelf aan het voeren. Dat moet ik bij de psycholoog ook altijd doen. Nou, goed. Ik heb het idee dat je heel graag Medusa wil horen met Becky Hill, Lose Control.

Ja, Barry, ik ben het helemaal met je eens. Ik zie een bericht van Barry via de luisterapp en die zegt... Yo, Odijk, gaat niet echt goed, hè, met die belletjes van je de laatste dagen. Ik vind dat zo jammer. Gisteren kreeg ik inderdaad ook niemand aan de telefoon. En het is goed, dan heb je blijkbaar geen behoefte om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Maar bij welk radioprogramma kan je nou gewoon inbellen? En mag je zelf bepalen wat je wil horen? Dat kan toch alleen hier in de avond van 3FM? Nou ja, als je er geen behoefte aan hebt, dan is het ook goed. Dan stoppen we er gewoon mee. Was dit de laatste keer, weet je wel?

0: En Lenny Mossou maakte Wrecking Ball, die hoorde je bij 3FM. Het is bijna 9 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio.
1: Zeker wel.
0: Nieuwe Hallo. Muziek ontdekken met Jasper Leijdens.
1: Hey.
0: Wat kan ik allemaal verwachten vanavond?
1: Nou ja, binnen nu en 10 minuten de nieuwe Fontaines DC.
0: Goh, dat is toch ook the gift that keeps on giving.
1: Niet normaal.
0: Deze jongens zijn echt bezig als een soort Edna, die blijven maar spuwen met dingen.
1: Ja, en het mooie is, ze hebben gewoon tijd gehad in de studio om eventjes zichzelf uit te vinden, heruit te vinden. En ze zijn gewoon gaan experimenteren. Ze hebben dingen gedaan die Prince ooit deed in muziek. Maar dan klinkt het weer een beetje als New Order uit de jaren 80. Het is zo experimenteel. En ze hebben vandaag de track van de dag met Tong.
2: 3FM.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: 3FM.
1: Yes, hallo. Zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met binnen nu en een paar minuten de gloednieuwe single van Fontaines DC.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
20: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
20: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnen nu en 2 minuten 3 voor 12 radio met de nieuwe Fontaines DC.
14: 3FM.
16: Ster.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
26: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is 3FM ticketmaand.
27: Vandaag jouw kans op tickets voor
28: Teddy Swims.
27: Jasper Leijdens.
1: Hey, maar hoe lekker dat je voor 3FM hebt gekozen. Ik beloof je bij deze, binnen 2 uur ben je bijgepraat op het gebied van de allerbeste nieuwe muziek.
27: 3 voor 12 Radio.
1: Met vanavond direct al de allerbeste band van dit moment, die dit najaar 100% gaat kleuren. Het is Fontaines DC. Het najaar begon eigenlijk al met Marianne. De band speelde een geweldige 3FM exclusive. Ja, en nu is er een nieuwe track, Thong. Ze speelden hem afgelopen weekend al ergens in Amerika en ze laten weer een andere kant horen. Maar hoe vind je deze andere kant van Fontaines DC? Praat mee via de NPO Luister-app. Dit is Thong.
27: De track van de dag.

solo op het eind. Het is zo mysterieus, zo meeslepend. Ja, het is een paar minuten geleden uitgekomen en je hoort het nu voor het eerst op 3FM. De nieuwe Fontaines D.C. Jorde Tong als track van de dag. Nou ja, laat je tong gebruiken en dit gebruik hem op dit moment. Want ik heb jouw eerste reactie nodig. Spreek hem in via de NPO Luisterapp, typ hem uit. Maar geef jouw eerste reactie, want de muziek heeft gesproken. Nu is het woord aan jou. Binnen nu en pak een beetje 3 minuten gaan we het er uitgebreid over hebben. Ja, is dit er eentje waarvan je denkt dit moet als Marianne net zo goed de mega-hit worden? Of denk je laat maar achter op deze woensdag?

0: eerste reactie.
1: Tong, zo heette je tweede geluid van het nieuwe album Dopamine Chamber. En ik vind het altijd lekker om met jou te ouwe hoeren over die nieuwe muziek. Marco, hoe vind je hem?
2: Ik denk dat de echte muzikanten weer terugkomen. Op een of andere manier.
1: Ja, ik snap je daar heel goed in, ja. Ik denk dat de gitaar terug is, sowieso met bands als Bleach en Kyo, maar ook Fontaine's DC, 100%. Edmond, hoe vond je hem?
3: Ja, het klonk als een beetje een kerstfondue. Dus lekker, zeg maar.
1: Een kerstfondue. Ja, ik snap je heel goed, Edmond. Nee, echt helemaal niet. Hey, Barry.
4: Hey, Jasper. Barry hier. De nieuwe van Fontaine's is super. Maar ik heel erg van hou is de manier van zingen. Maar dat is altijd bij ze. Alleen, ik vind de gitaarpartijen ook altijd zo super vet. Ook weer bij deze. Heerlijke plaat, vaker draaien, mooie tune.
1: Ja man,
4: groetjes.
1: Het album. Ja, groetjes. Het komt eraan over 2 weken. Dopamine Chamber. Martin zegt ook, klinkt heel vet Jasper. Reinaldo zegt, I love it, Fontaine's DC. Erwin, die is er ook helemaal bij. Die zegt, hey Jasper, deze Fontaine's is helemaal te gek. Waar ze het elke keer weer vandaan halen, is me een raadsel. Ook productioneel heel erg goed. Henriette zegt ook, wat een fijne track, die nieuwe van Fontaine's DC. Ja, kijk, hoe lekker is dat om de avond daarmee te beginnen, toch? Hey, welkom, 3 voor 12 Radio voor de woensdag. Mijn naam is Jasper, met zometeen Fred Again na Vrouwtje. Ook daarvan vrijdag een nieuwe plaat.

dat is toch het allerbeste gevoel, hè? Die loving arms om je heen. En dan vooral bij live muziek. Althans, nee, blijf van me af, zou ik zeggen, bij live muziek. Ga gewoon aan de kant. Laat me met rust. Ergste concertergernis is als mensen langs je heen lopen met bier, terwijl de show al lang bezig is. Doe even normaal, kom gewoon in het begin. Nee, goed, daar had ik pas geleden geen last van in de Bitterzoet in Amsterdam bij Bleach 93, want er was gewoon één grote moshpit. Holy shit, ze zijn lekker bezig hoor, die gasten uit Ierland. Morgenavond alweer een nieuwe tune. Nu hoor je Figure 8.

dat is toch het allerbeste gevoel, hè? Die loving arms om je heen. En dan vooral bij live muziek. Althans, nee, blijf van me af, zou ik zeggen, bij live muziek. Ga gewoon aan de kant. Laat me met rust. Ergste concertergernis is als mensen langs je heen lopen met bier, terwijl de show al lang bezig is. Doe even normaal, kom gewoon in het begin. Nou goed, daar had ik pas geleden geen last van in de Bitterzoet in Amsterdam bij Bleach 93, want er was gewoon één grote moshpit. Holy shit, ze zijn lekker bezig hoor, die gasten uit Ierland. Morgenavond alweer een nieuwe tune. Nu hoor je Figure 8.

in L.A. Ik riep net eventjes iets over concertergernissen toen je Bleach 93 op de radio hoorde met Figure 8. En ik zei van dat ik het heel irritant vind als mensen tijdens de show langs je dringen met bier. Dat ik denk, kom gewoon op tijd. Ik zie ook Rosalien via de NPO luisteren. Die zegt, ik vind het eigenlijk veel erger als mensen gewoon door die show heen staan te ouwe hoeren. Ga dan gewoon lekker naar een café. Ja, dat snap ik ook wel. Mocht je ook concertergernissen willen delen, doe dat via de NPO luisterapp. Dan gaan we gewoon binnenkort even een top 10 maken van de grootste concertergernissen ooit. Nou ja, de band Bleach 93 die je net hoorde gaat ontzettend lekker. Ze speelden een paar maanden geleden in het voorprogramma van de band Kyo. Ze stonden allebei in de Echo in Utrecht. Dat is echt een klein zaaltje, een zaal waar je ze nooit meer zult gaan zien. Nou, die laatst genoemde, de band Kyo, heeft inmiddels een debuutplaat uit. Put a Smile on for Me. Het is echt wel een bijzonder verhaal hoe ze dat hebben opgenomen. Het is namelijk geschreven en opgenomen in zo'n 10 dagen tijd. En wat nog gekker is, die 10 dagen waren eigenlijk bedoeld om demo-sessies op te nemen. Eigenlijk gewoon wat ideeën verzamelen. Maar de band vond het toen al zo goed klinken dat ze dachten, weet je, dit is gewoon het album. Ja, en waar heel veel gasten gewoon een jaar lang schaven aan een debuutalbum, hoor je hier gewoon 4 gasten... die eigenlijk alles direct hebben vastgelegd. Het is rauw, het is mega eerlijk. Ja, het gaat goed met de gitaarbands. Ik kreeg net al een appje van iemand die zei van de echte muzikanten zijn terug. En ik geloof dat. Ik geloof dat er echte muziek komt. Ja, en dat hoor je in zo'n band als Kyo. De openingstrack van Put a Smile on for Me heet Be Happy.

68 graden. God, wat was het benauwd vandaag. Maar we gaan richting de herfst van 2026. Maar aan de andere kant, ik zie ook weer heel veel gloren als het gaat om de zon van 2027. De eerste grote festivals zijn bezig met de namen. De eerste die naar buiten is gekomen voor 2027, de festivalzomer, is Festival Roskilde in Denemarken. Een van de grote Europese zomerfestivals van volgend jaar. Onder andere Tame Impala, Paddy Smith en Caroline Polachek. Je hoorde net op 3FM met Sunset. En Roskilde is in hetzelfde weekend als Down the Rabbit Hole. Dus wie weet gaan we een van die namen wel zien op dat mooie festival. Misschien verderop deze week nogal meer groot festivalnieuws, want het Spaanse Primavera schijnt op knallen te staan. En voor je het weet hebben we dan gewoon de hele Nederlandse festivalzomer samen in elkaar gepuzzeld. Hoe lekker is dat? Ja, er is één naam die er voor alsnog niet bij is, maar ik heb hem wel op mijn bucketlist staan. En dat is Pulp. Ze stonden op Roskilde voor het laatst in 1998. Nou ja, een man kan dromen, toch? Dit is Common People, Pulp bij 3FM. She came from-

0: Ik moest er ineens aan denken toen ik Hode en Freddy voor je draaide op 3FM met Touch Touch. Ik zie ook Erwin die zegt Hode en Freddy, joh. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ga er keihard hard op vanaf de eerste seconde. Wat lekker.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Hey, goed dat je luistert naar 3FM. Het is 3 voor 12 radio met straks een geweldige stem in de 3FM Livebox. Zometeen hier Brooke Combe te gast. Maar eerst nieuwe muziek uit Nederland, want er komt ook zoveel moois uit ons eigen land. Ja, een anderhalf uur jaar geleden speelde Moodboard nog bij ons in de Livebox bij 3 voor 12 radio. Daarna hebben ze best wel een tijdje rustig aangedaan, maar nu zijn ze sterker terug dan ooit. Er is een nieuwe single, die wil ik graag aan je laten horen, maar laten we gewoon eerst even inchecken bij de band zelf. Hallo!
2: Hey Jasper, wat leuk dat jullie Skin draaien bij 3 voor 12. Skin is de eerste single van ons debuutalbum In Here Somewhere, want die komt er eindelijk aan. We wilden graag met Skin beginnen om te laten horen dat we echt een beetje een nieuwe era ingaan en dat de muziek meer experimenteel en noisy is geworden. Je kan wel horen dat we ongeveer 20 nieuwe pedalen hebben gekocht en die hebben meegeshout naar Ierland, waar we ook nog 20 andere pedalen hebben mogen lenen van David van Just Mastered. Shout out naar hem. Dus ja, het is echt wel iets anders geworden dan mensen gewend zijn van ons, denk ik. Maar we zijn super trots en kunnen niet wachten om het de wereld in te gooien. Dus we zijn super benieuwd wat jullie vinden. Geniet ervan.
0: Gaan we zeker doen. De nieuwe Moodboard. Dit is Skin bij 3FM.

0: reacties hoor op Moodboard. Dat vind ik leuk om te zien. Ik zeg cheer, die zegt wat leuk dat jullie Moodboard draaien. Ik had deze tune al een paar keer geluisterd. Heel benieuwd hoe dit album gaat klinken. En ook Rosalien zegt lekker man, deze van Moodboard. Het klinkt heel erg leuk. Nou, dit is 3 voor 12 Radio. Hier ontdek je het elke maandag tot en met donderdag. Nu die prachtige nieuwe single van Higo. Dit is Antwoord bij 3FM.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Higo en Antwoord bij 3FM. Nieuwe muziek uit Nederland. Je ontdekt het hier bij 3 voor 12 Radio. Maar goed, niet alleen muziek uit Nederland, maar vanavond ook muziek uit Schotland. Ja, en je weet waarschijnlijk inmiddels wel dat soul al een tijdje terug is. Dat wisten we al door artiesten als Olivia Dean en Ray. Maar vanavond nog een geweldige soulstem bij 3 voor 12 Radio. Zometeen na 11 Live, Brooke Combe. Ze komt uit Edinburgh, uit Schotland. Ja, ze maakt soul alsof ze rechtstreeks gewoon uit de jaren 60 is gestapt. Het is warm, het is swingend. Vanavond in een akoestisch jasje bij 3 voor 12 Radio. Vanavond hoor je zometeen dit live.

dit is een van de stemmen van dit moment wat mij betreft. En het leuke is ook nog, het klinkt ook gewoon alsof dit een Zero's romcom is, toch? Zij moet gewoon een keer een hele goede soundtrack in handen krijgen en dan wordt Brookcombe gewoon een wereldster. Beloof het je bij deze. Zometeen na 10 live muziek van Brookcombe in de 3FM Livebox.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Met deze week in de bonus... Aha.

0: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs. Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Goed dat je luistert naar 3FM. Zometeen meer muziek op de radio van onder andere de jeugd van tegenwoordig, Nothing But Thieves en live muziek van Brooke Combe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
6: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
5: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
7: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
5: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan nog wat laatste verkeersinformatie.
8: Ja, er staat 1 file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Van de Brienenoordbrug staat er 2 kilometer file, 23 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
4: Binnen nu en 2 minuten meer 3 voor 12 radio met onder andere de jeugd van tegenwoordig.
9: 3FM. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
10: De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Vlieg door je tijdlijn.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Teddy Swims.
16: 3FM. Jasper Leidens.
4: Ja, goed dat je bij 3 voor 12 Radio binnen bent. Zometeen de mega-hit van deze week, Nothing But Thieves. Maar eerst is dit de jeugd van tegenwoordig. Dit is Manon.

0: van deze week, Nothing But Thieves, number 5. Ze hebben een nieuwe album uitgebracht de afgelopen weken, daar komt deze vanaf. Daarvoor nog de jeugd van tegenwoordig en Manon.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, Brooke Combe in de 3FM Livebox. Het is een zangeres die muziek maakt alsof ze zelf uit de jaren 60 komt, of op zijn minst die hele platenkast heeft geluisterd. Maar ze maakt muziek die wel helemaal van nu is. Mega goede stem, mega goede performance waar je echt u tegen zegt. Ik zag haar al een paar jaar geleden. Volgens mij was het 2022 in Brighton samen met Miles Kane. Nu is ze in Nederland voor een paar shows met Jalen Negonda. Ja, en gelukkig een stop hier bij 3 voor 12 Radio. Kijk mee via de NPO Luisterapp of open 3fm.nl/live. Kijk mee naar Brooke Combe. Dit is Love Was Made of Stone live.

Wat een heerlijke stem, hé. Wat een goede performance. Ik zie Buddy via de NPO luisteren. Die zegt, wat heerlijk dit. Wat klinkt dit goed live. En Jared zegt, ik ken de Brookcomb nog niet. Maar heel blij dat jullie haar hebben uitgenodigd. Wat een geweldige stem. Zo meteen eens even bijpraten over de muziek, over de tour, over het leven. Doen we naar Harry Styles. Dit is Dance No More.

Harry Styles en Dance No More bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor ja een geweldige performance van Brooke Combe. Het is warm, het is swingend, het is soulful. Je hoorde net de nieuwe single Love Was Made of Stone live bij 3FM. Op het tweede album komt die...

Och, wat lekker dit. Frankie Valli in the Four Seasons bij 3FM. The Night, waar je live muziek hoort van Brooke Camp. Komende dagen in Nederland te vinden, samen met Jalen Negonda. Morgen in Paradiso, de dag daarna in Paradiso, daarna nog in Groningen. Maar vanavond gelukkig als eerste stop hier bij 3 voor 12 Radio. Er komt een album aan, daarvan hoorde je net al live muziek. Maar nu gelukkig nog veel meer. We gaan terug naar de 3FM Livebox. Kijk mee via 3fm.nl/live voor Brooke Camp. Dit is How Can I Tell You To Love Me More, live.

Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond in de livebox Brooke Comb. Onthoud de naam, ga haar live zien zodra dat kan. In ieder geval de komende dagen in het voorprogramma van Jalen Negonda in Paradiso in Amsterdam en de Oosterpoort in Groningen. Dus mocht je die kant op gaan, ga gewoon op tijd, want dit moet je absoluut gezien hebben, toch? De stem van dit moment. Als er gewoon eens een keer een goede romcom komt, dan moet zij absoluut de soundtrack maken. Hoe lekker is dit? Hey, 3 voor 12 Radio brengt je de allerbeste muziek. Zometeen Warhouse en Simple Pleasures. Na Temper City, dit is Self Aware bij 3FM.

Treasures. Daarvoor hoorde je Temper City, Self-Aware en het geweldige stemgeluid van Brooke Combe in de 3FM Livebox. Muziek uit Schotland. Ja, en als je dan toch in dat land zit, er is nieuwe muziek van de band Churches. Ze zijn er 5 jaar tussenuit geweest. Nu eindelijk terug met een geluid dat aan de ene kant een beetje klinkt als Eminem qua koortjes. Maar aan de andere kant een beetje Linkin Park-achtig. Maar het is gewoon Churches. De nieuwe heet Roses.

0: Gray.
1: Ja, ik zit te denken, zal ik een grap maken over mijn haar dat steeds grijzer wordt? Maar dat heeft helemaal niemand gedaan. Dus ja, ik hou het gewoon bij Gray van Kulsh. Hey, zometeen eens even kijken hoe het is in Utrecht. Daar speelt vanavond namelijk de band van het jaar. Daar speelt namelijk IJsland. De laatste keer dat ze onstage waren was tijdens Lowlands. Dus eens kijken hoe het is in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Na Radio Free Alice. Dit is Kick in the Shins.

Free Alice op Radio 3FM. You're the kick in the shins. Dus 3 voor 12 radio. Ja, kijk, ik zit hier in Hilversum tot een uurtje of 11 vanavond. Maar het kan zomaar zijn dat jij ergens in het land bent bij hele goede live muziek. Want ja, het is gewoon eindelijk weer begonnen, het seizoen van live muziek. En het gaat echt alle kanten weer op vanavond. Zo kon je vanavond naar Janne Schra. Stond vanavond in Don Roosje, Nijmegen.

0: je zou kunnen zeggen dat je bij deze show wel geweest moest zijn, toch? De IJsland Club Tour is vanavond afgetrapt in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Het project van Abel en Sef. Afgelopen zomer stonden ze overal tot Into the Great Wide Open aan toe. Maar vanavond is de beurt aan Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Nou, leef je nog een beetje?
1: Bijna.
0: Oh, je leeft bijna weer.
1: Ja, bijna weer. Ja, ik heb even gehad om bij te komen, maar het was zo ongelooflijk vet.
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen, want deze act breekt elke tent, elk festivalpodium af. Hoe was het daar in een clubzaal? Want dat hebben ze lang niet meer gedaan.
1: Nee, klopt. Het is wel anders dan op een festival. Ik heb ze ook op Lowlands gezien, maar het is hier toch... De show hebben ze toch een beetje aangepast op naar hoe het in een club is, hoe het in een zaal vol mensen is. En ja, het is toch een beetje een zwermende massa die dan met z'n allen heen gaat. Ja, ongelooflijk.
0: Want het gaat van links naar rechts, het gaat van voor naar achter. Past er dan een beetje in Tivoli?
1: Ja, zeker, zeker. Het is een hele brede zaal, niet zo super diep, maar dat werkte eigenlijk wel voor deze show.
0: Ja, precies. Ja, dit is echt een show waar je bij geweest moet zijn. In principe, die hele clubtour is uitverkocht. Wanneer had je deze kaarten liggen? Wanneer dacht je, ik moet naar IJsland in Tivoli?
1: Eigenlijk al het moment dat die kaarten in de verkoop kwamen. Ik ben al vanaf IJsland 1, vanaf het prille begin ben ik al groot fan. En dat ik zag dat deze clubtour online kwam, dacht ik moet heen. Dus gelijk met een paar vriendinnen van mijn kaarten gehaald. Dus het was eigenlijk al voordat alles uitverkocht was, hadden wij al kaarten.
0: Wat heerlijk zeg. Ja, je zei dat het dus wel iets anders aan toe ging, zoals bij de festivalshow. Zag het er qua decor wel een beetje hetzelfde uit? Die zwarte pakken, die puntmutsen?
1: Ja, het was wel qua decor en qua hoe het podium eruit zag, was het wel hetzelfde. Ze stonden heel erg boven je. Met zo'n festivaldranghek, daar stonden ze zeg maar bovenop. Met een soort grote paal met licht.
0: Och, wat heerlijk.
1: Ja, super vet.
0: Laten we ze gewoon nog even draaien op 3FM als kleine afterparty voor je.
1: Nou, helemaal goed.

0: dat is eigenlijk nog steeds waar. Don't believe the krant. Iemand die je altijd moet geloven is Anan.
1: Hey, hallo.
0: Zometeen na 11 tot 1 uur op de radio. Wat ga je doen?
1: Nou, ik ben weer op zoek naar muziek met een O in de songtekst.
0: Oh.
1: Ja, precies.
0: Oh.
1: Maar dan gezongen. Dus mocht je zo'n liedje hebben waarvan je denkt, oh ja, maar daar zit een goede O in die we allemaal kunnen meezingen. Daar ben ik naar op zoek. Want ik weet niet hoe dat je met jou zit, Jasper. Maar
0: ja.
1: Meezingen met liedjes. Ik ben er niet zo goed
0: in. Ik heb mijn eigen taaltje bedacht.
1: Wel, hè?
0: Ja.
1: En dan loop je een beetje te brabbelen. En dan is het leuk voor jezelf. Maar het is niet echt meezingen met z'n allen.
0: Nee.
1: En een O kan je meezingen.
0: Maar als ik... Oh.
1: Dan is dat... Coldplay.
0: Ja.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: 3FM.
1: Goedenavond, het is exact 11 uur en je bent bij 3FM met zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. En eerst wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws door de NOS.
22: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste of overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijken we nog even naar de weg. 1 file gemeld. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 25 minuten, komt daardoor een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Rij daar niet, lekker doorrijden. 3FM.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
23: doei doei
21: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is 3FM Ticketmaand.
27: Vandaag jouw kans op tickets voor
28: Teddy Swims.
27: 3FM.
28: BNN Vara.
27: Anand Verboom.
1: Hey, goeie avond. 11:05. En je bent erbij. De plek met de meeste muziek. Zometeen hoor je een nieuw groot talent. Stond vanochtend nog in de ochtendshow. Eerst Martin Garrix.

0: MGMT bij 3FM. Je hoorde Kids. Hey, heb jij vanochtend geluisterd naar de ochtendshow hier bij 3FM?
1: Vanmorgen
2: bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Sowieso een aanrader hoor. Gewoon even als je wakker wordt de radio op 3FM te zetten. Dan word je wakker met Wijnand en Jamie vanaf 6 uur. En er komen soms ook hele goede artiesten langs. Vanochtend bijvoorbeeld Isabel Usher. Nieuwe naam. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, Isabel wie? Isabel, geen idee. Kan ik me goed voorstellen. Om haar iets beter te leren kennen, vroegen ze toen aan haar, joh, waar luisterde jij vroeger eigenlijk naar? Om een beetje een inkijkje bij haar te krijgen.
3: Toen ik 10 was, was ik superfan van Nicki Minaj. Maar vooral omdat zij een soort van twee... Ze kon en echt die bad bitch zijn en een soort van zeggen, ik ben het meest zelfverzekerde persoon en niemand kan mij wat maken en ik ben de allerbeste. Maar dan kon de zanger daarna weer heel fragiel zijn en heel openbarend eigenlijk, super emotioneel. En ik zou ook die verschillende kanten vind ik wel echt nice om te laten zien.
0: Zij ze vanochtend dus in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie hier bij 3FM. En nou ja, ze wil dus meerdere versies van zichzelf laten zien en die kwetsbaarheid ook kunnen delen. En vroeger wilde ze heel graag Nicki Minaj worden. Nou ja, dat laat ik dan aan jou, of dat gelukt is. Eén ding weet ik wel, die kwetsbaarheid, die weet ze goed te delen, kan ik je vertellen. Prachtige nieuwe muziek bij 3FM. Isabel Usher, dat is haar naam. En je hoort er met Niemand wil een popster. Bij 3.

Late avond van 3FM, 10 minuten voor 11:30 met Sam Smith en Calvin Harris. Je hoorde Desire. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan zo rond dit tijdstip. Wat lekker. Mijn naam is Anand. Aangedaan, mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. Ik ben er voor je vanavond om je lekker richting de nacht te trekken met al je favoriete muziek bij 3FM. Bente bijvoorbeeld zometeen, Parachute ga ik voor je draaien. En ook even energie erin knallen met Age. R&B, Ring My Bell, ga je horen binnen nu in een paar minuten. En zit je er lekker in of niet? Mag je altijd laten weten via de NPO Luister-app. Maken we zo meteen even een rondje.

Late avond van 3FM, 10 minuten voor 11:30 met Sam Smith en Calvin Harris. Je hoorde Desire. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan zo rond dit tijdstip. Wat lekker. Mijn naam is Anand. Aangenaam, mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. Ik ben er voor je vanavond om je lekker richting de nacht te trekken met al je favoriete muziek bij 3FM. Bente bijvoorbeeld zometeen, Parachute ga ik voor je draaien. En ook even energie erin knallen met Age. R&B, Ring My Bell, ga je horen binnen nu in een paar minuten. En zit je er lekker in of niet? Mag je altijd laten weten via de NPO Luister-app. Maken we zo meteen even een rondje.

energie erin knallen met Age. R&B, Ring My Bell, ga je horen binnen nu in een paar minuten. En zit je er lekker in of niet? Mag je altijd laten weten via de NPO Luister-app. Maken we zo meteen even een rondje.

0: Twente hoorde je bij 3FM in Parachute.
1: 3FM.
0: Hey, welkom in je late avond. Het is exact 11:30. En je bent erbij via de NPO Luisteren. Vind ik gezellig, want ik zie daar al verschillende berichtjes binnenkomen. Mag je altijd doen, hè? Mocht je ergens heel veel zin in hebben nog vanavond, ergens naar uitkijken wat je morgen gaat doen, of heb je een hele mooie dag gehad vandaag, mag je altijd met me delen via de NPO Luisteren. Mag een getypt berichtje zijn, mocht je in de auto zitten, mag het ook een spraakberichtje zijn. Je bent van harte welkom daar. Glenn heeft bijvoorbeeld iets achtergelaten. Die zegt, ik ben met mijn scooter gestrand langs de weg. Mijn vader is onderweg om me op te halen. Maar gelukkig is het niet echt koud. Kijk, en dat vind ik mooi. Het positieve ervan inzien. Dat is het mooie. Maar wel in een vervelende situatie. Dus succes daarmee. Sterkte nog eventjes. Danielle die laat van zich horen in de NPO Luisterrap. Die zegt, hey Anand, zou je misschien Sommieux willen draaien? Voor nog 1,5 uur naar huis rijden? Jij wel. Het zou een lekker begin zijn daarvan. Nou, zeker. Ga ik zo meteen voor je draaien. Over een paar minuten komt hij voorbij. En ik krijg een heel raar audio-appje. Vrij kort appje, maar wel raar, van Noah.
2: Ik ben een schoen kwijt van de schoenen die ik aan wilde doen. Nu moet ik heel mijn outfit aanpassen.
0: Ten eerste ben ik benieuwd wat je gaat doen. En ten tweede, hoe kan je nou een schoen kwijtraken? Ik vind dat ook soms langs de weg wel eens knap, weet je? Dan ligt daar soms ook één zo'n schoen. Ben ik toch benieuwd, ben je hem verloren? Ligt die ergens onder een kast in je huis of zo? Iets meer context moet je geven. Mag je achterlaten via de NPO Luisterapp. Zorg ik ondertussen voor alle muziek.

Illusion hoorde je bij 3FM. Hey, heb jij hetzelfde probleem als wat ik altijd heb? Ik vind het dus heel leuk om liedjes mee te zingen. Maar ik ben er niet zo goed in. Kan het niet zo goed. Die teksten, ik onthoud het niet. Ik ga dan een beetje woorden verzinnen. Een beetje brabbelen, zeg maar. Misschien wel herkenbaar voor je. Maar tekst onthouden kan gewoon heel lastig zijn. Behalve het woordje O. Als je het woordje O meezingt, dan kan eigenlijk niet fout gaan. Hè? Dat kan je mee schreeuwen, je kan het mee blaren, je kan het mooi zingen. Maar je kan het zo knettervals zingen. Klinkt eigenlijk altijd lekker. Ik heb zometeen in de muzikale overdosis, de verzameling met liedjes met een O erin die we samen maken, heb ik weer een nieuwe binnengekregen. Die kan je namelijk insturen via de NPO Luisterapp. En ik heb nu alvast de O voor je, even losgeknipt. Ben ik benieuwd of jij kan raden in welk liedje deze O zit. Enig idee in welke die zit? Mag je achterlaten via de NPO Luisterapp, hoor je hem zometeen helemaal voorbij komen. En dan hebben we samen weer een liedje die we wel kunnen meezingen in de muzikale overdosis. En ook Sommieu komt eraan. Feels Part 2 hoor je naar Stromae. En Papa Oete bij 3FM.

0: en Feels Part 2 hoorde je bij 3FM. Hey, ik weet niet of jij hetzelfde probleem hebt als ik, maar als ik mee wil zingen met liedjes, joh, dat vind ik zo moeilijk. Ik kan het gewoon niet. Ik krijg het niet voor mekaar. Ik verzin teksten, ik mompel wat, maar het onthouden daarvan, ik kan het gewoon niet. Behalve bij het woord O.
1: Muzikale overdosis.
0: Wel hè, kan je gewoon altijd meezingen. Het woord O, dat is eigenlijk altijd lekker om keihard mee te blaren. Of het nou mooi is of lelijk, klinkt altijd goed gewoon. In de muzikale overdosis verzamelen we samen zoveel mogelijk van dat soort liedjes. Liedjes met een O in de songtekst. Kan je altijd even naar me toesturen via Instagram, @AnandVerboom. Gewoon een DM'tje, @AnandVerboom. Of via de NPO Luister app. Kan je downloaden, kan je ook altijd een berichtje naartoe sturen. Dat deed Barry bijvoorbeeld gisteren met X's en O's.

kan je goed meezingen, dus die hebben we toegevoegd aan de muzikale overdosis. De lijst die we dus samen maken. Wat ik zeg, mocht jij er dus ook eentje hebben tegengekomen, stuur hem vooral naar me toe via mijn Instagram of dus via die NPO Luister-app. Voor vandaag heeft JJ dat gedaan. Van en Sam Knights, er zit ook een hele grote O in, zegt hij.

0: Street hoorde je bij 3FM. En zometeen, nou, misschien wel het meest random radiospelletje wat jij gaat horen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard.
0: Heb ik gelijk of niet? Wel, hè? Ik heb namelijk ergens in Nederland, denkbeeldig dan, een paard verstopt. Ja, aan jou de vraag, kan jij raden waar ik die heb verstopt? Krijg je wel 3 hints van me, hoor. Dus je kan het raden. Het moet lukken. Maar het is wel moeilijk. Ik heb het moeilijk gemaakt, dus ik ben benieuwd of je hem vandaag ook weer kan raden. Je krijgt zometeen 3 hints van me. Als je het goed denkt te hebben, stuur het in via de NPO Luisterapp of bel me op via 0909-1336. Dan maak je kans op de Ananzichtkaart. Een aanzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plek die jij goed gaat raden. En een 3FM festivalkleedje. Die komen dan naar je toe. Die hints die krijg je over ongeveer een minuut of 15. Maar ik dacht, weet je wat? Die eerste hint die krijg je nu alvast van me. Kan je alvast nadenken. Op deze plek leven meer schapen dan mensen. Dus op deze plek leven meer schapen dan mensen. Mocht je het weten, stuur het in via de NPO Luisterapp. En ook Flair binnen nu en een paar minuten.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: Welkom in je nacht en welkom in een nieuwe maand. 1 oktober. Oktober is begonnen. Vieren we zometeen met Flair en ook Girl in Red. Ga je horen. Eerst het laatste nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Anan Verboom. Op welke plek leven meer schapen dan mensen? Mocht je dat antwoord hebben, dan ben je goed in het spelletje Waar op de kaart hinnikt het paard en maak je kans op prijzen. Dus kom maar door.

0: bij 3FM en we fell in love in oktober. Nou, dat is het nu. Het is 1 oktober, de nieuwe maand is begonnen. En misschien begin je die wel met prijzen, want het klinkt misschien een beetje random en een beetje gek, maar... Ergens in Nederland heb ik een paard verstopt. Ja, nee, denkbeeldig dan, hè. Geen zorgen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard.
0: Ik ben benieuwd of jij kan raden waar ik die heb verstopt. Weet je het? Ik geef je wel 3 hints. Mocht je denken te weten, stuur het antwoord in via de NPO Luisterapp en dan maak je kans op prijzen. Op een 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart. Ja, de Ananzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit de plek die jij hopelijk nu goed gaat raden. En achterlaat via de NPO Luisterapp, dan kan je dus die prijzen winnen. En die 3 hints, dat zijn de volgende. Je kan hier alleen komen met de boot. Op deze plek leven meer schapen dan mensen. En er staat ook nog eens een enorme rode vuurtoren. Nou, dan is die goed te doen, toch? Dan heb ik het je makkelijk gemaakt, denk ik. Oké, dus er leven meer schapen dan mensen. Je kan hier alleen komen met de boot. En er staat een enorm grote rode vuurtoren op deze plek. Mocht jij weten waar het is, laat het weten in de NPO Luisterapp. En je maakt kans op die prijzen.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
4: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Met 3FM ontdek je nog...

0: Damiano David en Tyler hoorde je en Talk to Me bij 3FM.
1: Waar op de kaart? Hinnakt het paard.
0: Spelen we elke late avond dat we samen zijn. Dinsdag, woensdag en donderdag jouw kans op prijzen op een Anansichtkaart en een 3FM festivalkleedje. Als je denkt te weten waar ik, denkbeeldig dan, dit paard heb verstopt. Ergens in Nederland en daarvoor kreeg je 3 hints van me. Je kan hier alleen komen met de boot. Op deze plek leven meer schapen dan mensen en hier staat een mega rode vuurtoren. Goed, dat waren de hints. En iemand die je denkt te weten is Jennifer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent onderweg, hoor ik. Waar ben je naartoe?
2: Onderweg naar huis.
0: Hey, en dat is in Zuid-Limburg, hè?
2: Ja, klopt.
0: Nou, heb jij je hebt bijgekletst met een vriendin, hè? Dat zeg ik goed.
2: Ja.
0: Dat vind ik dus leuk, want jullie werken dus al heel lang in hetzelfde ziekenhuis. Maar dan vraag ik me bijna af, waar heb je het dan nog over?
2: Maar wij zijn niet directe collega's, we werken allebei van een andere afdeling. Dus het is niet dat we elkaar op de werkvloer krijgen zien.
0: Oké, dus dan heb je nog wel gewoon dingen om te kunnen bespreken met elkaar.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Oh, dat is lekker. En waar ging het vanavond bijvoorbeeld over?
2: Van alles. We hadden elkaar een aantal weken niet gezien en we waren altijd op vakantie geweest. Dus ja, hoe was de vakantie? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met de kids?
0: Gewoon even lekker gezellig kletsen.
2: Ja, precies.
0: Nou, wat lekker. En dan denk je ook nog eens goede antwoord te weten op de vraag.
2: Ik had een vermoeding, inderdaad.
0: Nou, het is wel ver ben je uit de buurt, maar kom maar door. Wat denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het antwoord op Texel is.
0: Dat heb je helemaal goed geraden. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, toppie. Ik ben al 2 keer geweest, inderdaad.
0: Oh, dus, dat is wel lekker.
2: Toen ik daar de hint met er staan veel schapen. Ja, dat kan natuurlijk op heel veel plekken in Nederland zijn.
0: Ja.
2: Maar toen het stukje met de boot en de vuurtoren, ja, toen was dat het eerste waar ik aan dacht.
0: Nou, dan heb je het helemaal goed gedacht. Je wint de prijzen, een Anansichtkaart en een 3FM festivalkleedje. Ga ik lekker naar je toe sturen.

hoorde je bij 3FM met My Body Isn't Ready. Hey, ga jij wel eens naar de sportschool? Zou ik je toch willen aanraden eigenlijk om toch eens een keer naar de sportschool te gaan. Ik las een berichtje daarover, over de geur bij het sporten. Nou, dat herken je misschien ook wel, dat je dan gaat sporten en dan kom je binnen. En dan ruik je al die vieze zweetlucht in de kleedkamer, weet je wel. En dan moet je nog beginnen, zeg maar. Nou, binnenkort geen zweetgeur, maar de geur van chocolade in de sportschool. Hoe en wat, weet je binnen 7 minuten. Na Snap.

3FM High Hopes 3000. Hey, heb je dat meegekregen? Sporten wordt een stuk leuker en dat heeft te maken met de geur. En dan bedoel ik niet die vieze, ranzige geur als je de kleedkamer binnenloopt en dan ruik je dat zweet al en zo en die vieze sokken overal dat ligt. Vreselijk is dat. Nee, dan bedoel ik echt een lekkere geur. Ik weet niet of jij wel eens gaat sporten. Ik probeer het 1 keer in de week sowieso te doen. Gewoon om mijn hoofd even leeg te maken en ik wil wel wat breder worden. Dus dan is sporten wel lekker. Eigenlijk wil ik 2 keer in de week, alleen dat lukt me dan niet. Daar heb ik dan de discipline niet echt voor, dus dat blijf ik dan maar uitstellen. Mocht jij dat ook hebben, dat je het maar blijft uitstellen en eigenlijk niet genoeg of überhaupt niet gaat. Ik kwam langs een artikel vandaag met de reden om wel te gaan. Want wat blijkt nou? Door te ruiken aan chocola kan je meer setjes krachttraining doen. Kan je 18 keer meer herhalingen doen dan wanneer je niet ruikt aan chocola. Dus de truc schijnt te zijn, vooraf ruiken aan chocola, pure chocola het liefst. Dan ga je trainen, dan ga je weer even ruiken tussendoor. Dan ga je weer je setjes doen en dat herhaal je dus. En dan op die manier train je dus sneller en krachtiger al die spieren van je. En een leuke bijvangst, chocolade maakt je ook nog eens vrolijker. Dus als je dit dan doet, dan heb je en dikke spierballen, maar dan loop je ook nog eens met een big smile daartussen die gewichten. Dat zou toch lekker zijn? En dan na afloop heb je ook nog eens een lekker bolle buik van alle chocolade. En dan heb je weer gelijk een smoesje om naar de sportschool te gaan. Met weer chocola. Hè? Dat houdt elkaar dan lekker in stand. Kan je er gewoon van blijven genieten. Hey, welkom. Het is de late avond met mij, Anan. En nieuwe muziek van Antoon en Boef. 100 tranen heet het. En ontdek je natuurlijk bij 3FM.

gek, joh. Als je dat wil nadoen, trouwens, zit even te proberen. Maar daar moet je echt een snelle tong voor hebben. Dat is niet normaal, eigenlijk. The Weeknd, Kendrick Lamar, je hoorde Pray For Me bij 3FM. Hey, ik heb nieuwe muziek voor je, wil ik heel graag aan je voorstellen. Van een schoolverlater. Ja, het kan toch een succes worden, heeft hij bewezen. Op zijn 16e was hij er klaar mee. Hij dacht, joh, bekijk het lekker met je school. Ik ga wat anders doen. Weet je hoe ik er ook in stond? Verschil is, ik ben doorgegaan met een hele hoop stress tot gevolg. En hij heeft er een hele grote carrière aan overgehouden. Want hij is muziek gaan maken. En daar bleek hij toevallig ook nog eens heel veel talent voor te hebben. Jamie Miller, dat is zijn naam. En je hoort hem met zijn nieuwste, Baby Doll.

bij 3FM. Hey, had jij als kind een droom voor ogen? Iets wat je heel graag wilde? Sommige mensen die hebben dat, hè? Dat ze dan zeggen, ik wil gewoon heel vroeg al een gezin starten. Of dierenarts. Willen sommige kinderen op de basisschool dan. De wereld rondreizen. Ik wilde altijd eigenlijk doen wat ik nu doe. Gewoon hier lekker plaatjes voor je draaien. Dat was eigenlijk, toen ik een kind was, altijd al mijn droom. En dat is gelukt. Florence van Florence and the Machine. Die had op de middelbare school ook zo'n droom. Iets wat ze heel graag wilde. Een eigen band beginnen. Alleen het bedenken van die naam van die band. Nou, dat was echt een soort fulltime baan voor haar geworden. Het lukte maar niet. Het kwam er maar niet uit. Team Perfect was ze bedacht. Cockroachers. Nou ja, de giftige kakkerlakken, maar dan in het Engels. Was ook niet zo'n goed idee. De Fat Kid hadden ze nog bedacht. Nou, was ook niet echt een succes. Het bleef allemaal maar niet echt hangen. Het was niet echt vet, hè. Iets wat wel krachtig klonk, dat was een beetje de bedoeling. Een beetje wij tegen de rest, zeg maar. En dat werd dus bedacht tijdens een onderrondje met een vriendin. Toen kwamen ze ineens op Florence and the Machine. En dat klonk eigenlijk wel vet. Het is dus niet de Fat Kid geworden, maar ze heeft wel vette hits op de naam staan. Florence and the Machine hoor je bij 3FM. Dit is Shake It Out.

en de Machine, Shake It Out, hoorde je bij 3FM. Waar we langzaamaan je nacht ingaan. We gaan er verder in. Het is exact 1:04. Dat betekent dat je zometeen van mijn gebabbel af bent. Maar wel heel veel van je favoriete muziek hoort bij 3FM. Onder andere de Counting Crows ga je horen. En ook Pommelien Thijs, Atlas komt er voor je aan. En dit is Michael Jackson en Beat It.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.